0: dus ook bij biddinghuizen. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die de afgelopen avond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noord non-stop.
2: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Bij een van de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 zijn uit huis geplaatst. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Het dier met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer tegen de vogelgriep. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in de omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967, wat internationaal niet wordt erkend. Palestijnse inwoners beschouwen de vlaggenmars als een provocatie. De luchthaven van Palm Beach in Florida heet vanaf 9 juli President Donald J. Trump International Airport. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Het politieke besluit was al in februari genomen. Trump gebruikt de luchthaven van Palm Beach als hij naar zijn verblijf Mar-a-Lago gaat. Met ruim 8,5 miljoen passagiers per jaar is het vliegveld net iets groter dan Eindhoven Airport. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse luchthaven wordt vernoemd naar een zittende president. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League. Over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben zich niet geplaatst. Van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. Het is vannacht overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een koninkrijksconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

en de bibbers tot aan het gat. De reis naar school was lange en de snij joeg mij ons lief. Maar ik wist dat ik het redden zou als ik ze zag, de vier. Eerst ver en volg aan linker ziet, verscholen achter het land. En dan ineens gigantisch groot, terug aan rechterkant. Het waren net vier vingers, en als ik de lange reed, dan was het net of heile stad, mooi tegen

kring ga je verder dien. De vivas de voor eeuwigheid en din om de bie. Doe was nooit mooi, mog runniger, een beetje stug en stief. Het is door omdat ik die missen zal, het beste mooi, de wie. Een verre knal, een wolk van stof, en met een kaal geboor. Zak alle vier de torens, verschrikkelijk langzaam in mijn koor. Als nou een vent van 16 met plof nog staat al gehaai. Den hadden wel de koren voor de vief.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Het slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd gevonden in een parkje in Vaals nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Toen de politie kwam, leefde hij nog, maar even later overleed hij. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de 2 vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Volgens de Universiteit van Genua waren onder de 5 duikers 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. De luchthaven van Palm Beach in Florida wordt vernoemd naar president Trump. Die komt er vaak als hij van en naar zijn verblijf Mar-a-Lago reist. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Vanaf 9 juli heet de luchthaven President Donald J. Trump International Airport. Nooit eerder werd een vliegveld in de VS vernoemd naar een zittende president. Het weer, in het oosten en zuiden eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En hier is Noord Nieuws met Frits Hebbelkamp. Frits, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Het Openbaar Ministerie heeft gisteren 2 vrouwen aangehouden in Stadskanaal. De 2 worden verdacht van het ernstig mishandelen van 2 kinderen van 6 en 7 jaar. De aanhouding heeft tot behoorlijk wat onrust in de buurt gezorgd. En daardoor heeft onder andere de burgemeester daar een noodverordening moeten afgeven. Een informatieavond over vrijwillige euthanasie in Hoge Zand is door 250 mensen bezocht. Mensen kregen informatie over hoe ze eventueel zelf uit het leven kunnen stappen bij ouderdomsklachten of dementie. Een hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, Brigitte Toebes, is overleden. Dan meldt de gezondheidsraad waar zij commissielid van was. Toebes was al langere tijd ziek, ze is 57 jaar geworden. Dat en meer straks om 6:30.
6: Radio Noord.
0: De ochtendploeg.
1: Met Edwin Paspeer.
4: Goedemorgen, vrijdagmorgen tussen hemelvaart en het weekend in. Misschien ben je vrij, misschien ben je aan het werk. Hoe dan ook, de ochtendploeg is er voor je. Tot 10 uur.
7: Radio Noord.
8: Goedemorgen.
9: Goedemorgen.

0: Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is vrijdag vandaag, 15 mei. We zitten halverwege de maand mei. En het was koud vannacht, 3, 2 graden. Zelfs wat ijs ontdekt op daken en autoruiten. En de ochtend begint wel droog. De bewolking zal weer toenemen. Er komt ook weer regen aan in de middag. En de wind komt uit westelijke richting, matig tot vrij krachtig. 10 tot 12 graden. En dat is niet veel in het hemelvaartweekend. Sergej in het Veen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Frits Hammerkamp ook nogmaals, goedemorgen. Ja, goedemorgen. En Sergej, we hadden het er 2 dagen geleden al over, voor het hemelvaartweekend. Jij ging naar het verjaardagsfeest van Imca Marina.
1: Ja.
0: 85. Jij was uitgenodigd, want jij hebt een tijd lang in haar achtergrondkoor gezongen. Hoe was het feest?
1: Ja. Heel gezellig.
0: Ja?
1: Ja, het was leuk. We waren er rond een uur of 2. Nou werden we hartelijk ontvangen met een advocaatje.
0: Zo.
1: En toen hebben we de jarigen natuurlijk gefeliciteerd. Cadeautje afgegeven. Daar hebben we ons een beetje gemengd.
0: Wat had je, meegenomen dan?
1: Nou, het was in haar stamkroeg. En ik vond ergens op zo'n soort rommelmarkt, in zo'n antiek schuur, vond ik een oud koekblikje met een afbeelding van die kroeg erop.
0: Oh, dat is leuk.
1: Ja. Dus dat vond ik wel heel leuk. En daar hebben we wat chocolaatjes bij gedaan. En wat lekkere thee. En een mooie kaart met een envelopje met iets erin natuurlijk. En dat hebben we afgegeven.
0: En hoe was het verder daar dan?
1: Ja, heel leuk.
0: Ja?
1: Ja, wat, je kon er gewoon, alles was goed verzorgd. Je kon wat drinken bestellen, er gingen schalen rond.
0: Nou, dat mag ik hopen. Ja,
1: ja, ja. Ja. En,
0: maar we willen de juice weten, want er waren allemaal bekende Nederlanders.
2: Ja, even, je had foto's beloofd. Wacht even. Ik heb het dia-project al klaargezet. Kom maar op, ik wil de foto's zien. Wie zien we hier?
1: Ze waren nog niet ontwikkeld.
2: Oh, ik dacht, we zetten hem vast even klaar. Maar...
1: Ja, dat had ik wel beloofd, ja, dia-project. Ja. Ja. Er waren heel veel bekende Nederlanders. Astrid Nijg hebben we gezien.
0: Ik doe wat ik doe.
1: Connie Fink,
0: ja.
1: Ronnie Tober, Ria Valk.
0: Nou, een beetje de artiesten van nu, zeg maar, die er allemaal waren.
1: Ja, geweldig. Ja. En Vivian Boelen heb ik ontmoet.
0: De voormalige nieuwslezer,
2: ja.
0: En omroepster.
2: Oh, ja.
0: Oh, wat leuk.
2: Ja,
1: echt ontzettend.
0: Ik schreef de dia-project eruit. Maar, want het ging er natuurlijk om. En ik heb s'avonds nog even gekeken naar RTL Boulevard. Ik denk, Geer en Goor.
1: Ja, ja.
0: Die zouden elkaar daar ontmoeten. Maar ja. Goor is helemaal niet geweest.
1: Nee, Geer was er wel. Goor hebben we niet gezien.
2: Maar heeft Geer er nog wat over gezegd dan?
1: Nee, volgens mij niet. Nou, niet in het publiek. Misschien wel tegenover alle camera's die erbij waren.
2: Maar je hebt hem niet even gesproken? Van, goh,
1: Nee, Geer die stond in de keuken te wachten tot hij werd aangekondigd. Hij zou namelijk de nieuwe cd presenteren. En hij werd aangekondigd, kwam hij op, deed hij een heel leuk praatje. Met felicitaties, alles erop en eraan. En toen
0: was hij weer weg?
1: Was hij weer weg.
0: Oh, ja. Echt waar?
1: Ja.
0: Oh.
1: En dan denk je, wat ongezellig. Maar ja, ik begrijp het ook wel weer. Als Gerard daar in het gewoon bij de alle gasten gaat staan... Die krijgt geen moment rust. Die
0: hoezo? Er zijn toch alleen maar artiesten waar we toch?
1: Ja, ja, niet alleen maar artiesten. Maar iedereen duikt er wel bovenop. En de pers. En ik weet niet of hij dan echt zo'n gezellige middag heeft.
0: Ja, dat is een beetje
2: groot. Overwogen, een glas bier.
0: Maar Ronnie, advocaatjes werd meegegooid. Net gehoord.
1: Ja.
0: Maar Ronnie Tober had daar bijvoorbeeld geen last van. Of
1: nee.
0: Ria Valk. Daar dook niet iedereen bovenop.
1: Nee, nee, nee. En de vrouw van Rob de Nijs was er ook.
0: Oh,
1: dat
0: vond
1: ik ook heel mooi. Dat zij ook bij de oude collega's van Rob nog zo bij betrokken wordt. En overal in meegenomen wordt. Dat vind ik wel heel mooi dat zij er ook was.
0: Leuk feestje.
2: En lag nou ook de Vaderlands pers voor de deur?
1: Ja.
2: Maar dus jij bent over de loper, ben je nog...
0: Ja, er was een rode loper.
1: Nou,
0: ja.
1: Een roze loper.
0: Of roze loper, maar daar ben je ook overheen gegaan.
1: Ja, ben ik overheen gegaan.
0: Maar moest je ook stil blijven staan voor foto's?
1: Ja, maar dat was niet voor de bladen.
0: Oh.
1: Het was meer voor eigen
2: voor jezelf.
1: Voor het fotoboek van de jarige, vermoed ik.
0: Nou, hebben we dat ook weer besproken. Ja. Hartstikke leuk.
1: Dat was heel leuk.
0: Het is vrijdag vandaag, 15 mei. Vandaag in 1940 werd het eerste McDonald's hamburgerrestaurant geopend. In Californië, in Amerika. Door twee broers, Dick McDonald en let op, Mac McDonald.
2: Mac
0: McDonald, ja, uiteindelijk heet hij Maurice, maar dat werd Mac McDonald.
2: Was het ook een dikke man dan?
0: Dat weet ik niet. Een toen nog Mac? Niet, misschien later wel. Dat werd uiteindelijk zeer succesvol. Ze verkochten het in 1961 voor 2,7 miljoen dollar. Dat is heel veel.
1: Ja.
0: Maar een schijntje als je beseft wat het later geworden is. Dat verkochten ze aan iemand die daar een gouden kans heeft laten liggen. Dat was hun zakenpartner, die heette namelijk Ray Kroc. Die had daar de doorbraak van de croquette. Had hij daar natuurlijk helemaal kunnen bewerkstelligen. 1940 was dit. Vandaag in 1957 opende Prins Bernhard de Rijksluchtvaartschool en het nieuwe gebouwencomplex op vliegveld Eelde. 1957. En nog wat sportnieuws van deze dag. In 1980 op deze dag keerde FC Groningen onder leiding van Theo de Topper. Theo Verlangen na 6 jaar terug in de Eredivisie. We hebben het 4-1 gewonnen van Vlaardingen. Later werd Groningen ook kampioen van de Eerste Divisie. Leverde een groot feest op de Grote Markt in de stad, 1980. En 3 jaar later, op deze dag, werd FC Groningen 5e in de Eredivisie. Met een legendarisch elftal met Ronald en Erwin Koeman daarin. Groningen zou daardoor ook voor het eerst in de clubhistorie Europees voetbal spelen. En die wedstrijden weten we nog. Hè. Atletico Madrid zou worden verslagen. En later zou Inter Milan te sterk blijken voor FC Groningen in 1983, 5e. En het is vandaag precies 10 jaar geleden dat Max Verstappen zijn allereerste Grand Prix won. Het was die van Spanje in 2016.
2: Zo lang geleden alweer?
0: 10 jaar geleden. Ik weet het nog. Ik was met vrouw en kinderen even naar de kermis geweest, even te kijken. En toen heb ik in de auto op de terugweg zitten luisteren naar Max Verstappen. Die, ja, weet ik nog, dat blijf je dan bij. Hij was met zijn 18 jaar en 227 dagen toen de jongste winnaar ooit van een Formule 1 Grand Prix. En de eerste Nederlandse winnaar van een Grand Prix. Reed hij nog voor Red Bull Racing, of eigenlijk het satellietteam. Daar reed hij eerst voor en toen ging hij in Red Bull. En toen werd hij ook. Nou, en de rest is history, zullen we dan maar zeggen.

0: Jan Smit, Frans Bauer samen met Chris Cross Amsterdam. En zij hoort bij mij...
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: Alweer vroeg uit de veer is Henk Veldhuis uit Stadskanaal. Die draait mee in de evenementenwereld met zijn carousel tegenwoordig. Goedemorgen Henk.
3: Goedemorgen Edwin.
0: Drukke tijden denk ik nu dan.
3: Ja, het seizoen is weer begonnen, dus we zijn weer veel op pad.
0: Lekker hè?
3: Absoluut, absoluut.
0: Waar ben je weer gisteren geweest bijvoorbeeld?
3: Gisteren stonden we in Exo, dus ook dicht bij huis in het mooie dorpje Exo, Drenthe.
0: Ja, en vandaag en morgen gaat het elke dag ergens anders naartoe?
3: Ja, elke dag ergens anders naartoe. We hebben vandaag een thuiswedstrijd. We staan op de Snikkerweek in Musselkanaal vandaag. Oh, ja. We gaan over 10 minuutjes samen weg. En dan zijn we vanavond laat weer thuis en morgen weer Centrum Winschoten.
0: Want ja, over 10 minuten ga je weg en wat moet je dan doen totdat de markt zeg maar open gaat?
3: Nou, we gaan eerst de carousel opbouwen, dus je moet helemaal waterpas zetten. Je moet helemaal inrichten, helemaal bedrijfsklaar maken. Dan moet je de testrondes doen. Hè. Wij moeten voldoen aan hele strenge eisen. We gaan proefdraaien, we vullen de logboeken in. En al met al kost dat zo'n 2,5 uur. En dan staan wij om met 10 uur staan we klaar en dan kunnen de kinderen erin.
0: De logboeken?
3: We moeten de logboeken bijhouden van hoeveel rondjes wij draaien, hoeveel kinderen erin komen, hoeveel dagen wij op pad zijn. De bedrijfsuren moeten we bijhouden, want in juni wordt die weer door het TUF gekeurd.
0: Ja.
3: En dan zo'n keuring duurt de dag. En dan gaat ook echt alles belangs of alles voldoet aan de NVWA-eisen. Dus het is niet alleen de gezelligheid, maar het is ook een stukje bedrijfsvoering en administratie.
0: Oh ja, maar dan moet je dus elke keer bijhouden hoeveel kinderen erin gaan, hoeveel rondjes je draait.
3: Ja, precies. Ja. We hebben ook nog een teller, maar wij houden het bij en er zal ook hier een kindje verschillen zitten. Maar ze willen gewoon weten van, ja, qua slijtage, qua gebruik, et cetera.
0: Ja.
3: Ze willen dat gewoon kunnen monitoren.
0: Want wat gisteren bijvoorbeeld dan? Hoeveel rondjes en hoeveel kinderen?
3: Ik heb gisteren, ik denk, een 800 kindertjes erin gehad.
0: Oh.
3: Keer 12 rondjes, dus een, bijna 10.000 rondjes.
0: Eén rit is 12 rondjes?
3: Eén rit is 12 rondjes, ja.
0: Dat is automatisch ingesteld, dan moet je meetellen.
3: Nee hoor, dat is allemaal automatisch ingesteld. Er zit een computersysteem in, die houdt erbij. Kun je ook afstellen op 10 of 14 rondjes bij wijze van, maar dat gaat allemaal automatisch.
0: Ja, en als het heel rustig is, dan denk je van nou, ik knal er naar 14 rondjes door of zo.
3: Ja, precies. Ja. En dan laten we gewoon doordraaien. Klopt.
0: Ja. Want 800 klinkt mij best veel, maar ik kan me ook wel zeggen van nou, dat was een matige dag.
3: Wij hebben dagen, met name als het heel slecht weer is. Ja, en 30 graden is voor ons ook slecht weer.
0: Ja,
3: dan lopen er heel weinig mensen. Maar die dagen heb je ook. Alleen ja, dat hoort erbij.
0: Maar 800 is wel goed.
3: Dat is heel veel. Dat was gisteren ook heel druk. En dat komt mede door het, ja, voor ons het goede weer. Het is regenachtig. Het was deels droog. En mensen gaan dan niet naar het strand. Ze gaan niet zwemmen. Ze gaan niet thuis barbecuen. Dus mensen blijven ook langer op de evenementen hangen.
0: Nou, dus dit is voor jou perfect weer. Want met Pinksteren schijnt het wel heel mooi weer te worden. Dat is voor jou dus minder.
3: Het schijnt heel mooi weer te worden. En het kan maar zo zijn dat we dan iets minder draaien.
0: Ja,
3: maar gemiddeld over het hele jaar heb je te doen met die weersomstandigheden.
0: En zometeen op weg naar Musselkanaal, naar de Snikkerweek. Nou, dat is altijd leuk.
3: Dat is altijd leuk, ja. Dat is gewoon ook een traditie. Daar staan wij al 20 jaar en nu voor het eerst met de carousel. Ja, thuis zijn veel bekende en prachtig weer. Het zonnetje schijnt hier nu buiten, dus het lijkt weer een mooie dag te worden.
0: Ik wens je veel plezier.
3: Dankjewel, fijne uitzending.
0: Dankjewel, mooi.
3: Oké,
0: Henk Veldhuis, mooi.
2: De Vroege Vogel.

0: Midden in de nacht van 0:50. Dus even kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland. De Finse autoriteiten hebben afgelopen nacht een waarschuwing afgegeven voor een drone-dreiging in de regio Uusimaa, dat is waar de hoofdstad Helsinki ligt. Inwoners zijn opgeroepen om binnen te blijven. Volgens de Finse strijdkrachten wordt Finland momenteel niet direct militair bedreigd. Maar de grens heeft wel de paraatheid verhoogd, meldt het ministerie van Defensie in Finland. Het zou meerdere drones gaan, al dus de politie. Er is geen informatie over waar die drones vandaan komen. Bij een schietpartij vannacht in het Limburgse dorp Vaals is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer is een man van 27. De dader of eventuele daders zijn nog op de vlucht. De toedracht van de schietpartij is nog onbekend, meldt een woordvoerder van de politie. Rond 2:00 vannacht werden de hulpdiensten gebeld omdat omwonenden schoten zeiden te hebben gehoord in het centrum van het dorp. Agenten troffen daarna een zwaargewonde man aan die even later overleed aan zijn verwondingen. Het Leids Universitair Medisch Centrum heeft nieuwe werkkleding. De huidige kleding, volledig wit en zonder opdruk, wordt vervangen. Zo is het LUMC-logo op de uniformen geplaatst en zijn de kragen en mouwen voorzien van een blauwe rand. Medewerkers zijn er blij mee, vertel eens aan Omroep West.
1: Het voelt toch een beetje raar als je in zo'n witte jas staat, verder niks op. Nu voel je wel meer onderdeel van het ziekenhuis.
2: Hij is wat getailleerder, dus je hebt niet meer zo'n soort aardappelzak die je aan hebt als labjas.
0: En in Wenen was gisteravond de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. 10 van de 15 deelnemers mochten door naar de finale, zoals Denemarken, Frankrijk en Roemenië. Klemmer.

0: Ja, dat wordt het Durglied genoemd. Choke Me, dat is Roemenië. De finale is morgenavond. En zometeen hier het Groningse nieuws. Frits, wat zit daarin?
1: Geschokte reacties vanuit Stadskanaal naar het nieuws over de ernstige mishandeling van twee kinderen.
0: Horen we zometeen in ons nieuwsoverzicht.

0: De Sugar Babes. Het is precies 6:30. Tijd voor het Groningse nieuws. Frits, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Burgemeester Klaas Sloot van Stadskanaal heeft voor een deel van de plaats een noodverordening afgekondigd. Volgt op de onrust rondom de misbruikzaak van twee kinderen, waar eerder op de avond twee vrouwen voor zijn opgepakt. De twee vrouwen van 31 en 33 jaar oud worden verdacht van kindermishandeling en vrijheidsberoving van hun kinderen. Een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. Het meisje zou er begin februari zo slecht aan toe zijn geweest dat ze kunstmatig in coma moest worden gebracht en beademd. Het nieuws zorgde voor geschokte reacties in de buurt, vertelt deze buurtbewoner.
2: Als je hier om je heen kijkt, we staan hier in de Oranjestraat. Nou, ik denk wel tientallen mensen hier die erover aan het praten zijn. Het leeft heel erg in de buurt. Mensen reageren daar ook op. Eerder vandaag zijn de ruiten natuurlijk al ingegooid. Mensen weten niet goed hoe ze ermee om moeten gaan, denk ik. De emotie die er loskomt is heftig, hoor je van iedereen.
1: De moeder van het meisje heeft bij de kinderrechter inmiddels bekend dat zij haar dochter heeft mishandeld. Zij zou hiertoe zijn gedwongen door haar vriendin, de moeder van de 7-jarige jongen. Vrijwillig uit het leven stappen bij dementie of ouderdom. Het werd uitgelegd tijdens een informatieavond in Hotel Parkzicht in Hogezand eerder deze week. De NVVWE, de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, gaf informatie over het houden van de regie op je eigen levenseinde, ook wanneer ouderdomsaandoeningen of dementie om de hoek komen kijken. Trineke Koning is 86 en vertelt waarom zij naar de bijeenkomst is toegekomen.
3: Omdat ik heel nieuwsgierig ben wat er allemaal kan en wat er nooit kan. Want mijn pa is overleden aan longkanker, dat ik zo lieden was als die man, never en nooit.
1: Op de 28 bij Tinalo is gisteravond een auto uitgebrand. Snelweg moest daar voor korte tijd worden afgesloten. Brandweer kon niet voorkomen dat de auto vrijwel volledig verloren ging. Door de brand ontstond er een file in de richting van Groningen. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, Brigitte Toebus, is overleden. Dat meldt de Gezondheidsraad, waar zij commissielid van was. Toebus was al langere tijd ernstig ziek. Toebus was hoogleraar gezondheidsrecht in internationaal perspectief aan de rug. Onlangs ontving Toebus nog een koninklijke onderscheiding. Brigitte Toebus is 57 jaar geworden. Dat en meer valt te lezen bij ons op de site rtvnoord.nl en natuurlijk ook in de app.
4: De Ochtendploeg
5: met Edwin Pasveer.
0: Tussen hemelvaart en het weekend in is dit de Ochtendploeg. Ons lopend vuur van woensdag ging over hemelvaartsdag. Ik zou die dag wel willen inruilen voor een andere feestdag. Straks wat reacties erop. En rond 6:45 het Harma vertellen wanneer het weer een beetje warmer gaat worden.
6: Waar Groningen hoort,
7: Radio Noord. Een hele goede morgen, Edwin.

0: Kershaw en The Riddle.
1: Lopend vuur.
0: Kans dat je vandaag vrij bent is best aanwezig. Er zijn een hoop verplichte vrije dagen op deze dag. Bij veel bedrijven, bij de overheid bijvoorbeeld. Althans, sommige overheidsinstellingen. Gisteren was het Hemelvaartsdag. Dan is het weekend hierna. En deze dag zit daar een beetje tussenin. We hebben meer van dat soort dagen natuurlijk. Pinksteren, Pasen. Officiële dagen, officiële feestdagen in ons land. In meeste gevallen ook een vrije dag. Dat wordt dan wel per cao geregeld, niet bij wet. Maar ja, waar gaat Hemelvaartsdag eigenlijk over? Heel veel mensen zijn dat vergeten. Nou, binnen het christendom wordt op Hemelvaartsdag herdacht dat Jezus naar God gaat, zijn vader in de hemel. Dat gebeurt om 40 dagen na zijn verrijzenis. Dat vieren we dan weer op eerste paasdag. Er zijn ook stemmen op die opgaan van ja, laten we eens andere officiële feestdagen in het leven roepen. En daar dan, of nee, die zijn er al, maar daar dan een vrije dag aan koppelen. Bevrijdingsdag bijvoorbeeld, hè, wat niet voor iedereen een vrije dag is.
2: Hadden we laatst ook nog een
3: bijvoorbeeld, dag van arbeid. Ja.
0: Ik zou Hemelvaartsdag wel willen inruilen voor een andere feestdag. Was ons lopend vuur woensdag. Voorafgaand aan Hemelvaartsdag natuurlijk. Wat kan er binnen, zeg.
2: Gea Piek die schrijft, ja, het is natuurlijk een christelijke viering. Die kan je natuurlijk zelf niet zomaar afschaffen. Maar om dan een vrije dag daarvoor te hebben, ja, dat hoeft wat haar betreft ook niet echt meer zo. En dat heeft er ook mee te maken, omdat er in verschillende sectoren, zoals winkels, ja, daar wordt gewoon doorgewerkt. Dus ja, ik denk dat ze ook een beetje bedoelt, een vrije dag moet dan voor iedereen zijn.
0: Ja, maar je hebt natuurlijk ook met kerst en zo, is nog iedereen vrij. Politie, ziekenhuizen en zo, dat wordt gewoon wel doorgewerkt.
2: Ja. Nou ja, bij Esther Bakker geldt dat ook. Ze is taxichauffeur, schrijft ook, ik ben dan die dag in ieder geval ook niet vrij, moet ook gewoon werken. En ja, ik gaf toen aan van, het mag wat mij betreft wel allemaal een beetje blijven zoals het is. Nou, daar was Jannie van der Beek het helemaal mee eens. Er is al zoveel verandering, laat dit maar mooi zo blijven. En Jan Ploeger doet wel een voorstel. Die zou graag de vrije dag willen ruilen met 5 mei. Dat zijn we nu, om de 5 jaar zijn we op die dag vrij.
0: Ja. Er is ergens uitgerekend, dat valt heel ongunstig, hè, de komende jaren. Dat valt vaak in weekenden en zo. Dat duurt echt toch heel lang voordat het voor iedereen weer een vrije dag is.
2: Ja, nou laten we daar dan nog even mee wachten, Jan. Maar goed, hij stelt het wel.
0: Zo snel mogelijk dan. Want dan is het voor iedereen elke dag. Of elk jaar.
2: Elk jaar, ja.
0: Ja, precies, nu om de 5 jaar valt het heel ongunstig.
2: Maar goed, als het in een weekend valt, zijn de mensen toch al vrij natuurlijk.
0: Ja, nee, maar dat is in die 5-jaar-cyclus.
2: Oh, op zo'n manier, ja. Nou ja, hij zegt ook op bevrijdingsdag, dan moet je toch vrij zijn. Daar hecht hij in ieder geval veel meer waarde aan dan een dag als Hemelvaartsdag. Ina van Houten, ze schrijft, ze mogen wat mij wel Koningsdag afschaffen voor een andere vrije dag. Bijvoorbeeld de Dag van de Arbeid of Bevrijdingsdag. Dat vindt ze toch belangrijkere vieringen dan de verjaardag van de koning, lees ik. Peter Huizinga die zegt ook, mooi zo laat als het is. Het is prima, al die veranderingen, dat ziet hij ook niet zo zitten. En ook Tony en Dorina die schrijven dat, mooi zo laten. Karin de Wind die zegt, nee, voor mij is Hemelvaartsdag belangrijk. En dus ook om daar een vrije dag te hebben. Ineke Tonkens tot slot, prima zoals het nu is.
0: Ik zou Hemelvaartsdag wel willen inruilen voor een andere feestdag. Dat was uiteindelijk 28% van de stemmers het mee eens. Goeie.

0: Radio Noord met Robert Palmer en UB40. I'll be your baby tonight. Het is 14 minuten voor 7. Arma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ah, er is ijs waargenomen vanochtend. Op autoruiten, ja. op daken van schuren.
1: Ja, klopt. Ja, we zitten ook op dit was echt de laatste dag. Zo was het in Volksweekende mag houden. Want we zitten nog net in de ijsheiligen. En dat is zo'n koldere periode dat je in mei nog wel eens voorkomt. En zo heb je ook nog weer zo'n koldere periode. Maar dat mag in geen nachtvorst opleven. Maar in juni noemen ze een koldere periode altijd de schoolpscheerde school. Dus wel wat, ben we er nog niet altijd klaar met. En ook een beetje te maken met het zeebotten wat nog altijd kool, dus als die wind in het noorden zit, ja, dan heb je hoog gehad toch wat frissere nachten. Nou, op dit moment ook inderdaad nog maar 3 graden op de thermometer in de stad. De Oranjebuurt, gisteren werd zo'n 15 graden. 2,5 millimeter is te vallen. En een half uurtje geleden kwam er nog een buitje over. En de barometer stand dus een 8 millibar. Gisteren een maximum temperatuur van 12,5 graden. Op dit moment 12,5 graden in de roodschaal. Nee, nu de zon. En het is gisteren doordreun bleven. En verder op dit moment bewolkt en droog in 34 kilometer zicht. Nou, vandaag hebben we het zo mat met buien. Wat zon nog voor mens, in vanmiddag volgt de regen. De wind zuidwest draait naar het noordwesten wat motig tot vrij krachtig. En de temperatuur 10 tot 12 graden. Nou, dat kan wel een beetje bier. Vanochtend en vannacht vooral langs de kust nog buien. Verder de provincie in droger. Met meer opklaars en 5 tot 8 graden als minimum. In mens is de kans op bui. Voor de rest is de ruimte voor de zon. En met een motige tot vrij krachtige westelijke wind 12 tot 14 graden.
0: Dankjewel. En zometeen aandacht voor de Nationale Stoomtreindag. Voorlijn Star werden 2 grote stoomlocomotieven van stal gehaald voor ritten tussen Stadskanalen en Veendam, Stadskanalen en Nieuwbuinen. We waren erbij en je hoort er zo meer over.

0: Somber is zijn naam. Homewrecker heet het nummer. 9 minuten voor 7. Ja, Hemelvaartsdag is ook traditiegetrouw Nationale Stoomtreindag bij Museum Spoorlijn Star in Stadskanaal. Stond deze dag onder andere in het teken van pakketjes bezorgen met de trein. Verslaggever Jetse Koper ging naar het station in Stadskanaal en maakte daar voor ons de volgende bijdrage.
1: We hebben een stuk goederenvervoer. En daar mogen alle kinderen pakjes meenemen. En dan kunnen ze die afleveren bij de postwagon.
2: Zojuist is er eentje vertrokken richting Nieuwbuinen. Het gaat de hele dag door, hè?
1: Ja, tot vanavond 6 uur, dacht ik. Zo ongeveer.
2: Zo ongeveer, ja. Goed, ja. Ik weet niet precies wanneer de treinen vertrekken.
1: Nee, ik let altijd op de mensen die uit de treinen komen en die dan eventueel souvenirs willen kopen. Dus dat is mijn ding hier bij de
2: Star. Ja, je hebt verder alles al gedaan hier bij de Star, hè?
1: Ja, best wel veel. Folders rondbrengen, slaapwagon netjes maken.
2: Ja, en daar houdt het niet op, hè?
1: Nee, daar houdt het niet op. Ik heb mijn man ontmoet hier. En in 2001. En we zijn in 2007 getrouwd.
2: Waar?
1: Hier, bij de Star.
2: Achter jou?
1: Ja, achter mij. In de restauratie. Daar zijn we, daar is de burgerlijke stand voltrokken. En we hebben de receptie op de trein gehouden.
2: Eigenlijk ben jij een en al Star.
1: Ja, dat vind ik ook. Ja, ik hou ervan.
2: Ja. Ja, wat maakt het zo mooi dan?
1: Nou, de sfeer. Als er een rijdag is, als de zon schijnt, als je op de trein zit. Ieder ging ik drie keer heen en weer naar Veendam. En dan de laatste rit, dan ging je lekker op het balkon staan. En een genootje van de zon en van de omgeving. Ik vind het supermooi hier.
2: Het is toch ook prachtig om die kids te zien?
1: Ja, vind ik ook, ja. Hoe ze reageren.
2: Wat heb jij in je handen?
3: Een pakketje.
2: En waar gaat hij naartoe?
3: Naar Veendam, volgens mij. Ja, naar Veendam.
2: Naar Veendam. Maar deze trein gaat naar Nieuwbuinen.
3: Oh. Het is niet makkelijk.
2: Wat heb je enige idee hoe het vroeger ging?
3: Ik denk dat het vroeger ging dat als je rijk was, ging je met de trein. En dan moest je bijvoorbeeld als je conducteur was, moest je allemaal pakketjes inleveren. En dan kreeg je geld. En nu als je een pakketje inlevert hier, dan krijg je iets lekkers.
2: Vind jij treinen ook leuk?
3: Ja.
2: Wat vind je er zo mooi aan? Dit is echt een ouderwetse natuurlijk, hè?
3: Ik vind het leuk omdat ze kunnen rijden. En sinds ik ben geboren ben, sinds ik 1 ben, wil ik al heel graag machinist worden.
2: Oh, dus jij gaat straks ook even kijken dan, neem ik aan.
3: Ja, als dat mag tenminste.
2: Benjamin, heel veel plezier.
3: Dankjewel.
2: En het pakketje goed afleveren, hè?
3: Ja.
0: Ja, en Benjamin heeft het pakketje uiteindelijk ook keurig bezorgd in Nieuwbuinen. Je hoort een bijdrage bij de Star vandaan van verslaggever Jetse Koper. Hier in de ochtendploeg op Noord. En Hammer zei het al, koude dag vandaag. Je zal vandaag maar met dit weekend, hemelvaartweekend, op de camping staan. Hoe zou dat zijn geweest afgelopen nacht? Laten we zomaar eens even bellen na 7 uur. When the going gets tough.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Pieter de Hart.
2: Zondag praat ik met Suzanne Top. Ze is een provinciebestuurder zonder partij. Ze zette zich jarenlang in voor Groningers in nood en narigheid door de gaswinning. Als bestuurder blijft ze dat doen. De muziek uit het leven van Suzanne Top en de verhalen die erbij horen.
1: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord. Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
3: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen vernielingen aanrichten bij de woningen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Beide huizen zijn al ruiten ingegooid. De vrouwen werden gisteren opgepakt, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
5: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier is ontstaan.
4: De noodverordening in Stadskanaal geldt tot met zondag. De politie kan iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij Oekraïense luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev is opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïense steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een Koningsrijkconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië en Oekraïne. Ook de Roemeense inzending, waar veel discussie over is, gaat naar de finale. Dat lied gaat over verwurging, maar wordt gezien als een ode aan wurgseks. Choke Me heet het lied dus. De finale van het Songfestival is morgenavond. Het weer nog in het oosten en zuiden van het land. Droog met eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En hier is Noordnieuws met Frits Hemmelkamp. De school van het 6-jarig meisje uit Stadskanaal dat in coma lag na ernstige mishandeling trok een half jaar geleden al aan de bel over de thuissituatie van het kind. Het viel de school op dat het meisje vaak erg moe was, tijdens de les in slaap viel, verwondingen had en aangaf vaak honger te hebben. Zo'n 250 mensen hebben eerder deze week een informatieavond bezocht over vrijwillig levenseinde. Tijdens de avond werd informatie gegeven over de mogelijkheden om zelf uit het leven te stappen bij ouderdom en dementie. Dat was in Veendam allemaal. Het hoofdstation in stad is gistermiddag korte tijd ontruimd geweest. Er was brand ontstaan langs het spoor. Treinen hadden er verder geen last van. In meerdere winkels in de stad Groningen gingen gisterochtend al open, terwijl dat eigenlijk niet mocht. De gemeente laat weten met de ondernemers in gesprek te gaan om de winkeltijden nog eens uit te leggen. Dat en meer straks om 19:30.
3: Radio Noord.
0: De ochtendploeg.
1: Met Edwin Paspeer.
7: Goedemorgen, ook vandaag even langs de prikklok op deze koude dag. Hoe zou het zijn op de camping nu? Ach, zomaar eens even bellen. Eerst muziek van de Time Bandits.
8: Radio Noord.
9: Goedemorgen Edwin.

0: The Time Bandits met de stem van Alidus Hiddink. En I'm specialized in you. 6 minuten over 7 op deze vrijdag. Beetje een rare dag. Misschien, ik denk dat heel veel mensen vrij zijn vandaag. Zo tussen hemelvaart en het weekend in. Lekker genieten. Nou, niet per se van het weer. Frisse nachten hebben we achter de rug. Net boven het vriespunt. Op sommige plekken heeft het zelfs gevroren. In de ochtend nog wel wat zon. Er komen buien aan. Gaat later over in regen. Bij een temperatuur van 10 tot 12 graden. En we weten dat voor heel veel mensen zo'n hemelvaartweekend als deze toch een beetje het begin is van het kampeerseizoen, hè?
1: Ja. Dat
0: deden wij vroeger zelf ook met mijn ouders. Dan gingen we gingen we uitproberen. Gingen we de caravan even weer...
2: Uitproberen?
0: Ja, nou ja, dan gingen we de hemelvaart en Pinksteren. Wij gingen altijd naar Opende. Oh. Met de hemelvaart en Pinksteren. Gewoon, dat was de caravan weer even uit de stalling. We hadden een vouwwagen. Dan kon je alles weer even klaarmaken voor de zomer. En die campings die zijn nu natuurlijk ook gevuld. Dus even bellen. Jacob Kramer, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Van camping aan de Bosrand in Zevenhuizen.
3: Ja.
0: Ja. Is wel een beetje druk bij jullie nu?
3: Nou ja, we hebben de boel gewoon vol zitten.
0: Echt waar?
3: Ja, en ondanks de kou. Want ik liep vanmorgen om 5:30 al aan spaarzaas over de camping. Want de nieuwe mensen die kregen altijd een eitje van ons. Maar ja, het was koud. Maar ja, de gezelligheid en de warmte maakt heel veel goed. Doordat je met elkaar op de camping één familie bent.
0: Maar dat zijn allemaal mensen die dan al van tevoren gereserveerd hebben, neem ik aan.
3: Ja, en op dit moment hebben we de Bootjesclub van Groningen en ook heel veel Duitse mensen die lid zijn van die club. En we hebben een recreatie, 5,5 hectare op de camping en daar varen ze met allemaal modelbootjes.
0: Ja, en hoeveel mensen heb je dan totaal nu op de camping?
3: Nou, een 90 man zit op de camping. Ja.
0: En heb je dan gisteravond ook extra dekentjes uitgedeeld?
3: Nee, we hebben ook een recreatiezaal waar een 50 man kan zitten. En ze zaten allemaal gezellig, niet aan het water, maar aan vrolijk water zaten ze allemaal
0: precies,
3: daar. Het was een hele gezellige boel.
0: Het zorgt voor een beetje saamhorigheid, zeg maar. Gedeelde smart is halve smart.
3: Ja, dat bedoel ik maar. Ja. In ieder geval, het is misschien wel koud, maar zoals gistermiddag was het de zon erbij. En nou, wat een gezelligheid. En kijk, de bootjesclub die is op een camping en er worden gevaren. Maar mensen naar de buurt komen even kijken. En gewoon, ja, dat. De warmte van de saamhorigheid.
0: Ja, gelukkig dan maar. Want we hebben ook nog
3: de kou heel te goed, zeg maar.
0: Ja, maar ook nog regen erbij, dat is minder dan, denk ik, op de camping, hè?
3: Ja, inderdaad. Maar ja, dat is in het leven ook wel zo. Dan heb je een mindere dag en je moet er wat van maken. En dat is op een camping net zo. En dat lukt heel goed bij ons op een camping.
0: Ja, maar gelukkig, er komt wel een Pinksterweekend aan waarbij de verwachtingen heel goed zijn.
3: Ja, klopt. En dat merken wij ook. Als het minder meer wordt, nou, het is minder met telefoon. Maar als het mooi is, nou, dan barst die.
0: Ja.
3: En dan is nee ook een antwoord op een camping.
0: Ja, vol is vol.
3: Ja,
0: ja,
3: in ieder geval. En we gaan ook geen plekjes organiseren van, nou, daar kan nog wat staan. Nee, gewoon, iedereen krijgt gewoon een rechtvaardig tafeltje, zoals in het restaurant. En bij ons op de camping, gewoon iedereen krijgt zijn plekje.
0: Ja, precies. Nou ja, in ieder geval hebben ze het gewoon naar hun zin. Hoewel het vannacht misschien een beetje fris is geweest met een extra dekentje eroverheen.
3: Ja, in ieder geval. Dat.
0: Ja.
3: Het was wel koud vandaag, maar ik heb er vanmorgen, wat ik al zei, heel vroeg was ik er. En dat doe je dan gewoon.
0: Ja.
3: Je kiest ergens voor om te gaan kamperen en je weet het ook.
0: Hoort
3: en
0: er ook bij.
3: Blijf je thuis.
0: Ja, ja, ja, is waar.
3: Het hoort erbij.
0: Is waar. En je bent een vroege vogel, zo te horen, want je bent lekker vroeg op. Dankjewel, Jacob.
3: Ja, en een gezellige uitzending vandaag.
0: En een goed seizoen, hè?
3: Ja, dankjewel.
0: Yo, mooi.
3: Mooi.
0: Jacob Kramer van de camping in Zevenhuizen. Ja. Wij vieren deze periode natuurlijk ons 80-jarig bestaan.
2: Ja.
0: Ja, 1946 ontstond de ROM. Maar eigenlijk begon er al een beetje eerder. Namelijk op deze dag in 1945, kort na de oorlog, toen begon de draadomroep OPMC, Omroep Provinciaal Militair Commissariaat, met de allereerste uitzendingen vanuit het Prinsenhof in Groningen. Daar waar we tot 2005 zaten natuurlijk met RTV Noord, voorheen Radio Noord. En dan werd uiteindelijk in januari 1946 de ROM opgericht. Regionale Omroep Noord, later RONO, weer later Radio Noord, weer later RTV Noord. Begon eigenlijk allemaal op deze dag in 1945. Goed, dan heb ik nog dit, kennen we dit muziekje nog?
1: Ja. The Night Rider.
0: The Night Rider, inderdaad.
1: Die kid met die auto, met, die, ja. Met dat, dat rode lampje voorin.
0: Toen we dachten dat dat heel futuristisch was, dat je communiceerde met je auto. Dat je een vraag stelde, dat je een antwoord kreeg. Dat kan nu gewoon. Nou, die Night Rider, die auto, David Hasselhoff was de Night Rider, hè, van die serie.
1: Ja.
0: Die auto staat in een museum in Chicago. Maar daar hebben ze nu een boete gekregen van een auto in New York die exact lijkt op de auto van de Night Rider. En ook kentekenplaat Night heeft, zoals de Night Rider ook heeft. Die heeft daar 90 km per uur te hard gereden. Wat een boete oplevert voor het museum van $50. Nou, zijn ze er eens ingedoken. Blijkt dat er al 5 keer de hoge snelheid is geregistreerd. Dus al 5 boetes er zouden moeten zijn. Maar die auto staat in dat museum.
2: En er rijdt dus een kloon van zo'n auto rond.
0: Ja, en dat is 1200 kilometer verderop in Amerika.
2: Ja.
0: En ze hebben eigenlijk geen idee hoe dat kan. Iemand moet het helemaal nagemaakt hebben. En er is dus eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een tweede Night Rider opgestaan in Amerika.
2: Ja.
0: Ze gaan de boete aanvechten overigens. En ze gaan wel uitzoeken hoe dit nou precies...
2: Dat gaan ze wel willen, denk ik.
0: Dat denk ik ook wel, ja. En wij hebben ook een Night Rider te pakken hier in ons land. Al vaker van die snelheidsduivels, maar dit is echt eentje. In Brabant reed een motorrijder van 27 bij het dorp Marenkessel. Daar mag je 80 km per uur. Hij reed, hou je vast, 194 kilometer per uur.
2: Oh,
0: dat is 114 kilometer per uur. Te hard,
1: te hard. Na correctie, hè?
0: Na correctie, dat trok hij door ook binnen de bouwde kom. In 50 mag de reed hij nog even 121 kilometer per uur. 71 te hard. Overigens was hij niet de enige. Ze stonden daar met zo'n lasergun. Binnen 10 minuten tijd moesten nog 3 automobilisten hun rijbewijs inleveren. Die reden 138, 147 en 150 kilometer per uur. Daar waar je 80 mag.
2: Ja. Yeah.
0: Oh, nou, dan moet het ook kunnen daar op zo'n weg, toch? Anders red je dat niet eens.
1: Dat is zo'n dijkweg, toch?
0: Ja, zo'n dijkweg. Ongelooflijk. Nou, met gezwinde spoed gaan we de dag in, zou je kunnen zeggen. Met de ochtendploeg. Goedemorgen.

0: Perrine is gisteren nog op TV Noord, hè, dat hele concert. Hè. Voorheen de bende Passiepan, Zuikman aan de familie.
1: Lopend vuur.
0: 7:20. Ja, winkels in ons land mogen niet onbeperkt open zijn. Volgens de winkeltijdenwet kunnen winkels door de week en op zaterdag van 6:00 tot 22:00 open zijn. En op zondag en feestdagen zijn winkels in principe gesloten. Maar gemeenten mogen voor die dagen ruime vrijstellingen geven. Dat gebeurt tegenwoordig ook. Maar iedere gemeente vult dat wel zelf in. Nou, gisteren bleken in de stad verschillende winkels toch open te zijn op Hemelvaartsdag in de ochtenduren. En dat mag niet in de gemeente Groningen. Daar mogen winkels pas op zon- en feestdagen vanaf 12:00 open zijn.
2: Oh.
0: Andere diverse winkels, bijvoorbeeld aan het Zonplein, die waren gewoon open vanaf 9:00. Nou, de gemeente Groningen verwijst desgevraagd naar de regels voor winkeltijden die op de website staan en zeggen: we gaan weer eens in gesprek met ondernemers om ze daarop te wijzen. Misschien is dat een beetje vervaagd. Ja, dat verschilt per gemeente ook. Er zijn gemeenten waar op zondag de winkels eigenlijk helemaal niet open zijn. Maar bij ons bijvoorbeeld waren de supermarkten gisteren gewoon om 9:00 al open. Dat mag bij ons binnen de gemeente. En zo verschilt het. Maar moeten winkeliers dat tegenwoordig niet gewoon zelf kunnen bepalen? Nou, daar gaat ons lopend vuur over vandaag. Winkels moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze open zijn.
2: Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Ik denk de wat grotere ketens met meerdere personeelsleden, ja, die kunnen het mooi inplannen, maar de zelfstandige ondernemer die een klein winkeltje heeft, die ook wel eens een keer een vrije dag wil of iets met het gezin wil gaan doen.
0: Ja, dan mag hij het ook zelf bepalen. Of je denkt dat de druk dan groter van de...
2: Dan denk ik van, dan voelt dat een beetje oneerlijk, zeg maar. Van, hij moet dan doorbuffelen, want anders zou hij klanten missen.
0: Ja.
2: Dus...
0: Aan de andere kant, we leven in een 24-uurse economie. Je kunt ook 24 uur per dag online van alles bestellen. Dat wordt ook op alle dagen bezorgd.
2: Ik heb soms nog steeds het gevoel van, oh, het is bijna 6:00, ik moet nog even gauw naar de winkel.
0: Ja. Oh, ja.
2: Dat maakt helemaal niet uit. Nee. Dan zijn het 10:00 open. Ja. Ik heb dat soms nog wel een beetje.
0: Wij vroegen ons gisteren af, is de supermarkt open zijn? Ja, natuurlijk is de supermarkt open.
2: Eigenlijk altijd.
0: Wat vind jij, Frits?
3: Ja, ik vind ook op zich, wat ben ik wel met Serge eens, dat zo'n kleine ondernemer wordt dan ook gedwongen om zo vroeg open te gaan. En volgens mij was dat ook een beetje de reden dat gemeentes hier met die zondagopenstellingen er ook wel terughoudend mee waren.
0: Nou, de zondag speelde sommige gemeenten ook een rol bijvoorbeeld. Hè?
3: Ja.
0: Maar supermarkten dan, vind je, moeten die ook zelf kunnen bepalen of moeten die ook aan bepaalde regels blijven?
3: Nee, ik vind dat die het zelf mogen bepalen.
0: Maar je hebt natuurlijk wel in grotere steden dat je ook winkels 24 uur per dag open zijn, hè?
3: Toen we in Amerika waren, zijn we s'nachts om 1:00 naar de Walmart geweest.
0: Waarom zou je s'nachts om 3:00 je weekendboodschappen gaan doen?
3: Nou ja, maar verbazingwekkende was, we waren niet eens de enige.
0: Nee, hè?
3: Nee.
0: Winkels moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze open zijn.
2: Ja, en laat ons weten hoe jij daarover denkt. Je kunt het laten horen via 050-3188-288. Bellen en appen allemaal op hetzelfde nummer. En het staat natuurlijk ook vandaag weer op de Facebookpagina van Radio Noord. Dus als je dat prettiger vindt, ook vandaag van harte welkom om je reactie aan ons door te geven.
0: En je stem is ook welkom. Ja. Via rtvnoord.nl of de app van Noord. Beide plekken kun je stemmen op ons lopend vuur en daar worden weer volop gedaan. Winkels moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze open zijn. 70% van de stemmers is daarmee eens.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: En dan nog een paarjarige Nico Dijkshoorn. De dichter en schrijver is jarig. 66 wordt hij vandaag. Frank de Boer, de voetballer, is jarig. 56. Leuk is, zijn broer is ook jarig.
2: Oh.
0: De Boer, ja, ook 56.
2: Ja, nou ja zeg.
0: Heb je mijn tweelingen. Oh. En zanger Mr. Props is jarig. Ja, 10 geleden scoren die enkele hits in ons land. Vandaag wordt hij 42. We kennen hem van dit nummer bijvoorbeeld. MUZIEK.

0: jarige Mr. Props. En Nothing Really Matters in de ochtendploeg op Noord. Met zometeen het Groningse nieuws. Wat zit daarin, Frits?
1: Het mocht niet, maar ze deden het stiekem wel.
2: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
5: Hup, de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
6: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
5: Wijzerweg Groningen.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Wij zijn Medipoint.
12: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
13: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
12: En voor de sta-opstoel van Toon.
14: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
12: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
11: Medipoint.
12: Medipoint,

0: van het kind. De school deed een melding bij Veilig Thuis. Blijkt allemaal uit rechtbankstukken van de rechtbank Noord-Nederland. Het viel de school op dat het meisje vaak erg moe was, tijdens de les in slaap viel, verwondingen had en vaak aangaf honger te hebben. Na de melding bij Veilig Thuis belandde het meisje tot 2 keer toe in het ziekenhuis door mishandelingen en ondervoeding. Volgens Leonie Koppens, klinisch psycholoog en gespecialiseerd in trauma bij kinderen, zijn deze vormen van kindermishandeling vaak heel herkenbaar.
1: Onder andere wat ook in deze beschikking staat, vastbinden of opsluiten, voedsel inzetten als straf, koude douches, vernedering, isolatie van de buitenwereld. En vaak 2 daders die elkaar versterken. En in 100% van de onderzochte casussen in de VS was er ook een moeder of een stiefmoeder betrokken.
0: Ja, in dit geval was dat ook de moeder. De moeder werd gisteren aangehouden samen met een vriendin. Die vriendin die zou de moeder hebben aangezet tot de mishandeling en ook tips hebben gegeven. De vriendin wordt er ook van verdacht haar eigen zoon van 7 te hebben mishandeld. Straks meer over dit onderwerp. Zo'n 250 mensen bezochten eerder deze week in Hotel Parkzicht in Veendam een informatiemiddag over de mogelijkheden van euthanasie bij ouderdom of dementie. De NVVE, de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, gaf informatie over het houden van de regie op je eigen levenseinde, ook wanneer ouderdomsaandoeningen of dementieën steeds meer afpakken. Steven Pleiter, voorlichter bij de vereniging, legt uit wat je bij dementie moet doen. En toen deed hij het niet. Dus even kijken.
2: Dat als je euthanasie wilt, dat het gebeurt voordat die omslagfase plaatsvindt. Voordat je wilsonbekwaam wordt. De meeste mensen zeggen, ja, ik wil juist dan sterven als ik mijn naasten niet meer herken. Het feit dat je daar dan bent, maakt dat het dan al te laat is.
0: Het hoofdstation in stad is gistermiddag tijdelijk ontruimd geweest vanwege een brand. Het ging om een klein brandje langs het spoor. Treinverkeer had daar verder geen last van. Reizigers werden via het omroepsysteem verzocht om het station te verlaten. Rond 6 uur in de avond werd het station weer geopend. En verschillende winkels in stad zijn gisterochtend, Hemelvaartsdag, opengegaan, terwijl dat van de gemeente Groningen eigenlijk niet mocht. Hemelvaartsdag geldt namelijk als een zondag en dan mogen de winkels in stad pas vanaf 12 uur in de middag de deuren openen. Diverse winkels gingen toch al in de ochtend open. Woordvoerder van de gemeente zegt dat er een gesprek zal komen met de ondernemers om de openingstijden nogmaals onder de aandacht te brengen. Dat en meer bij ons op de website rtvnoord.nl en natuurlijk ook in de app.
3: De Ochtendploeg
4: met Edwin Paspeer.
5: Goedemorgen, je hoorde net al. De burgemeester van Zaatskanaal heeft voor een deel van de plaats een noodverordening afgekondigd. Volgt op onrust rondom de misbruikzaak van 2 kinderen... waar eerder op de avond 2 vrouwen voor zijn opgepakt. Over die zaak, zometeen meer in de Ochtendploeg.
6: Waar je Groningen hoort,
7: Radio Noord. Ja, goedemorgen.

0: Queen en I Want to Break Free. Het is 7 minuten over half 8. De aanhouding van 2 vrouwen in verband met de zware mishandeling van 2 kinderen zorgde gisteren voor onrust in Stadskanaal. Veel mensen gingen de straat op. Bij woningen van de betrokkenen bij de mishandelingszaak werden ramen ingegooid. In de loop van de avond werd door burgemeester Klaas Sloots dan ook een noodverordening afgekondigd. Verslaggever Rick Ruschen was in Stadskanaal en sprak een geschrokken knolster. Hoe kijkt hij tegen deze zaak aan?
1: Ja, met afschuw. Het is erg genoeg wat er gebeurd is. En dan ook de commotie en de Facebook-reacties die erop komen. Tuurlijk, mensen hebben een mening, maar het is erg genoeg wat er is gebeurd. Die kinderen gaan de rest van hun leven al last van hebben. Laat het lekker rusten.
2: Ja, maar ik kan me voorstellen dat iedereen wel heel erg geschrokken is en dat er met elkaar ook over gesproken wordt, hè?
1: Ja, dat zeker, ja. Er wordt ook heel, als je hier om je heen kijkt, we staan hier in de Oranjestraat. Nou, ik denk wel tientallen mensen hier die erover aan het praten zijn. Het leeft heel erg in de buurt. Mensen reageren daar ook op. Eerder vandaag zijn de ruiten natuurlijk al ingegooid. Mensen weten niet goed hoe ze ermee om moeten gaan, denk ik. De emotie die er loskomt is heftig, hoor je van iedereen.
2: Ja, want wat wordt er zowel met elkaar besproken dan hier op straat? Want er zijn best wel veel mensen, als ik om me heen kijk, op straat. Hè? Ik denk, wat je zegt, tientallen, misschien man of 50.
1: Ja, weet je wat het is? Iedereen had wel goed contact met elkaar en je zag het ook niet. Het werd heel goed verborgen gehouden. En dat is misschien nog wel het erge, dat je als buurt het niet door hebt gehad. En ik denk dat daar mensen het moeilijkst mee hebben.
2: Ja, dat er niet door iemand aan de bel getrokken is, want de buurt wist het niet.
1: Ja, precies dat inderdaad. Ja, het werd heel goed verborgen gehouden. En er waren wel meldingen met bijvoorbeeld het meisje, alleen niet over het jongetje. En er werd altijd geschetst dat dat de moeder van het meisje het probleem was. En nu zie je bijvoorbeeld van het vonnis van de rechtbank van maandag dat eerder andersom is. En ja, dan begin je echt wel een beetje aan jezelf te twijfelen van, waren er dan echt geen signalen?
2: Hoe nu verder?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. En daar weet ik eigenlijk geen goed antwoord op te geven. Ik denk dat iedereen het een plekje moet gaan geven. En dat heel veel mensen best wel wat tijd gaat kosten. Ik denk dat we sowieso nog wel de komende dagen veel rumoerigheid gaan hebben hier in de buurt. Want de woningen zijn natuurlijk helemaal afgezet. De ruiten zijn eerder ingegooid. En ik denk ook dat nu het weekend om de hoek is, dat we zeker nog wel meer voorvallen hier in de buurt gaan hebben. Maar ik hoop dat de directe buren het rustig met elkaar erover kunnen gaan hebben. En vooral de boel een beetje in de gaten houden. Want wij wonen hier ook nog. Ik snap de mensen met hun reacties over de personen waar het om gaat. Maar er wonen meer mensen omheen. En hou ook een beetje rekening met hun.
0: Ja, buurtbewoner Sven, hij wilde zijn achternaam niet genoemd hebben in gesprek met verslaggever Rick Ruschen. Burgemeester Klaas Sloots van Stadskanaal heeft dus inmiddels een noodverordening afgegeven voor een deel van Stadskanaal. Het gaat om gebied omsloten door de Hoofdkade, Julianenstraat, Stationslaan en Brugkade. Die verordening geldt in ieder geval tot en met komende zondagavond. Volgens de burgemeester zijn er vanuit de politie signalen dat er reëel gevaar bestaat van verdere ernstige verstoring van de openbare orde in het gebied. De 2 betrokken vrouwen, 31 en 33 jaar, zijn dus inmiddels aangehouden. Ze worden verdacht van kindermishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Meer over deze zaak uitgebreid op onze site en in onze app rtvnoord.nl. Daar lees je bijvoorbeeld ook dat de school van het 6-jarige meisje al eerder een melding deed bij Veilig Thuis. Allemaal te lezen op rtvnoord.nl en in de app van Noord. En zometeen, andere zaken. In Groningen zijn momenteel nog prachtige tulpenvelden te zien. Is het mogelijk om tulpen te telen zonder erbij bezoek?

0: Caller. Tijd voor het weerbericht. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we spraken al iemand van een camping eerder vanochtend in de ochtendploeg, waar ze de moeten wel inhouden, maar je zal maar op de camping zitten met deze koude temperaturen.
1: Ja, nou ja, als het maar dreug is, denk ik dan altijd. En
0: het is nou, is het dreug?
1: Ja, op dit moment is
0: het dreug.
1: Ja, nou, trouwens weer nooit overal, want er zit wel een buitenlintje boven de provincie. Dit weekend blijft het ook niet altijd al dreug, maar er is wel elke dag ook ruimte voor de zon. Dus doen we de motor er maar in om. En de zon die komt op dit moment om zo'n 5:30 op. En die gaat ongeveer om 5:30 onder. Dus wat dat betreft hebben we de zon in ook wel. Als het er is, kunnen we er mooi van profiteren. Maar ja, die temperaturen mag wel een beetje bij jou van 17 graden is normaal. Nou, vandaag komen we er ook zeker nooit aan touw. Vanmiddag dus hebben we nog over touw wat zon, maar ook een aantal buien. Vanmiddag volgt regen en dan is het bewolkt. En met een motor gaat dat vrij krachtig. Zuidwest tot loten, noordwestenwind wordt maar 10 tot 12 graden. Vanavond en vannacht vooral langs de kust nog buien. Voor de rest verder de provincie in Dreuger, meer opklots in 5 tot 8 graden als minimum. In Muiden is de kans op bui, er is ruimte voor de zon. En met een motige tot vrij krachtige westenwind 12 tot 14 graden.
0: Dankjewel. We gaan het hebben over de tulpenteelt, want daarbij worden relatief veel bestrijdingsmiddelen gebruikt. Die middelen zijn toegestaan, maar ze kunnen wel schadelijk zijn voor mens, dier en milieu. Zo is bijvoorbeeld het middel glyfosaat omstreden, omdat het mogelijk in verband wordt gebracht met kanker en de ziekte van Parkinson. Maar zonder bestrijdingsmiddelen tulpen telen, dat is lastig, zegt tulpenteler John Schilder bij Westeremden.
2: Wij zijn hier de tulpen aan het selecteren. En dan halen we de tulpen eruit die aangetast zijn door luizen. We geven hem een drupje Roundup, glyfosaat. En dan sterven ze vanzelf af.
3: Wat maakt tulpen lastig om te telen?
2: Het is een best wel dure teelt, waar ook best wel wat fout kan gaan. Je kan een flinke luizenaantasting krijgen, zodat je waardoor je extra moet selecteren.
3: Valt er zonder bestrijdingsmiddelen tegen die ziekte te beschermen?
2: Nee, volgens mij niet. Nee, daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd. Kijk, vroeger werd er natuurlijk ook veel meer gespoten dan tegenwoordig. Ja, mijn vader heeft met kwik tulpen ontsmet. Maar goed, dat was in 1955.
3: Wat zou er gebeuren als je zonder bestrijdingsmiddelen zou doen?
2: Nou ja, dan krijg je te veel luizenaantasting in de tulpen. En dan wordt het viruspercentage te hoog. En als dan de keurmeester langskomt die vindt dat het viruspercentage te hoog is, dan keurt hij de tulp af en dan moeten we ze vernietigen.
3: Hebben jullie ook overwogen om zonder bestrijdingsmiddelen, om biologisch te telen?
2: Nee, hebben we niet overwogen. Nee. De kans dat je dan op je bek gaat, die is te groot. Dus daar durven wij financieel gewoon helemaal niet aan. En het gaat sterk ten koste van de opbrengst. Dus de prijs die moeten we dan doen. En dat is een moeilijk verhaal. Dat mensen er extra voor gaan betalen. Iedereen die zegt het wel, maar in de supermarkt pak je toch de aanbieding. En dat is dan met eten, maar met bloemen geldt dat natuurlijk ook zo.
0: Tulpenteler John Schilder in Westeremden in gesprek met Ruben van Luik. Zometeen in de ochtendploeg reacties op de stelling en ons lopend vuur. Winkels moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze open zijn. Groningen.

0: Chalk en Hill uit Groningen. Gronings goud van deze week. I Can Change. En vanmiddag wordt bekendgemaakt tussen 4 en 6. Wat de nieuwe Gronings goud is voor komende week. Verschillende winkels in de stad waren gisterochtend op Hemelvaartsdag toch open, terwijl dat van de gemeente niet mocht. Dat mag op zondag en feestdagen pas vanaf 12 uur. Heeft te maken met de winkeltijdenwet. In iedere gemeente toch ook weer anders geregeld voor die zon- en feestdagen. Wat vind jij eigenlijk? Winkels moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze open zijn. Is de stelling in het lopend vuur?
1: Ja, en Jannie die zegt juist de kleine, vaak zelfstandige buurtwinkels die zullen dit niet kunnen of willen. En die winkels die willen we juist zo graag houden. Die zijn juist zo belangrijk ook voor het aanbod en misschien ook wel voor de kleine buurtschappen. Bianca Jager die zegt gewoon open. Ze vindt dat de winkel het zelf mag bepalen en zelf mag kiezen wanneer die open is of niet. Ineke Tonkers heeft ook eens gestemd op de stelling winkels moeten het zelf kunnen bepalen wanneer ze open zijn. Maar ja, als ze daar wat langer over nadenkt, twijfelt ze wel een beetje. Vooral wanneer ze denkt aan het personeel. Hoe ga je het allemaal invullen? Er zijn ook personeelstekorten. Dus soms ben je misschien daardoor ook wel als winkel gedwongen om de zaak dicht te gooien. En Treya Apeldoorn die zegt, het is niet meer van deze tijd. We hebben een 24-uurs economie waarop op heel veel plekken al 24 uur per dag gewerkt wordt. Dus waarom moet er voor de winkels daarin onderscheid gemaakt worden? Laat ze dat gewoon zelf bepalen.
0: Winkels moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze open zijn. Is de stelling in ons lopend vuur en praat met ons mee. Dat kan via 050-3188-288. En door te stemmen op rtvnoord.nl en de app van Noord. Tussenstandje nu. 64% van de stemmers is het eens met de stelling. Winkels moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze open zijn. Daarover praten we straks ook verder in ons nieuwsforum en ook andere zaken van de afgelopen week al aan bod. Met Henry Kruijdoff en Cunera van Zelm. Straks na 8 uur. En nu Whitney.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
10: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 8 uur.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot en met zondag in de omgeving van de huizen van twee vrouwen. Die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Het dodental van de zeer zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland meerdere Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. De vier landen in het Nederlands Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen, heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Naast Nederland en Curaçao gaat het ook om Aruba en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de landen bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken.
15: Dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren. Maar dat moet je wel samen doen vanuit een gelijkwaardige relatie, waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
14: Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. In Vaals is vannacht een 27-jarige man doodgeschoten. In een park vond de politie het zwaargewonde slachtoffer nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Meteen werd hulp geboden, maar de man overleed even later. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, zegt de politie.
16: We weten echter niet of verdachten of één verdachte, meerdere, dat weten we niet. Daarom willen we ook vragen aan mensen in de omgeving die hier rond de klok van 2 uur iets gezien hebben, of zij contact kunnen opnemen met de politie.
14: Ook worden omwonenden met een camera aan de gevel opgeroepen om contact op te nemen. Het weer nog in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En hier is Nootnieuws met Frits Hemmelkamp.
17: De school van het 6-jarig meisje uit Stadskanaal dat in coma lag na ernstige mishandeling trok een half jaar geleden al aan de bel over de thuissituatie van het kind. Het viel de school op dat het meisje vaak erg moe was, tijdens de les in slaap viel, verwondingen had en vaak aangaf honger te hebben. Groningse tulpentelers lopen nog niet warm voor het biologisch telen, dus zonder bestrijdingsmiddelen. Biologisch telen zou financieel namelijk niet aantrekkelijk zijn. En FC Groningen-verdediger Dies Jansen is in de race voor de titel Johan Cruijff-talent van het jaar voor het Eredivisie-seizoen 2025-26. Jansen is gehuurd van Ajax en is één van de 5 kanshebbers voor de titel. Dat en meer straks om 8:30.
18: Hier komen Willem en Joey, die ervoor zorgen dat de meubels die gekocht zijn in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen netjes bezorgd en geplaatst worden. En je oude meubels?
19: Die nemen we mee.
20: Als je kiest voor Kruid en Kramer's ontzorgservice.
18: Dat is handig.
20: Zo, klaar.
18: En dan samen genieten van je nieuwe aankoop. Maar dat mag ook alleen hoor. Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
21: Riga!
22: Riga Keukens. Daar word je blij van.
23: Ja, ook dit jaar gaan we weer rennend naar de vismarkt. Zondag 11 oktober. De mens is 4 mijl van Groningen. Doe je ook weer mee? De inschrijving start op donderdag 7 mei om 12 uur 's middags. Het mooiste loopevenement van Noord-Nederland. Ga naar 4mijl.nl.
21: Riga!
22: Riga Keukens verzorgt als een van de weinigen zelf het installatiewerk. Geen gedoe dus.
24: Riga!
22: Riga Keukens, daar word je blij van.
25: Lievelingsmerk gezocht, lievelingsprijs al gevonden. De zomercollectie in designer outlet Ochtroek, tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Bespaar op merken als Nike, Levi's en PME Legend. Designer outlet Ochtroek Duitsland, over de grens bij Enschede.
26: Hey, waar was jij?
27: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
28: Designer outlet Ochtroek Duitsland is vandaag tot 9 uur open.
29: Radio Noord.
30: De ochtendploeg.
31: Met Edwin Paspeer.
32: Goedemorgen, Henry Kruithof en Cuneren van Zelm zijn hier voor ons nieuwsforum over demonstraties tegen AZC's. Over eigen rechter spelen bijvoorbeeld praten we in ons nieuwsforum.
33: Radio Noord. Goedemorgen, Edwin.

0: Can't Get You Out of My Head is bijna 8:08. Tijd voor ons wekelijks nieuwsforum over het rapport De Staat van Groningen en de gaswinning. Bijvoorbeeld ook in Warfum. En over datgene wat zich gisteravond bijvoorbeeld afspeelde in Stadskanaal. Maar wat gebeurt ook rond AZC's, namelijk eigen richting. Met hier in ons forum Henny Kruithof, voormalig spindokter van de VVD. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Cornelia van Zelm van de Ettevenhoed. Ook goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Laten we het daar eens maar eens over hebben. Het spelen van eigen rechter in Stadskanaal zagen we dat gisteravond nog. Toen ruiten werden ingegooid bij de vrouwen die verdacht worden van zware mishandeling van hun jonge kinderen. We zien het ook bij demonstraties tegen AZC's in Loosdrecht bijvoorbeeld. In Ter Apel was ook nog zo'n demonstratie afgelopen weekend van extreem rechts en extreem links. Bleef daar rustig door inzet van de politie. Daar heeft de PVV dan weer vragen over gesteld in Westerwolde. Eerst maar eens even naar die kwestie in Stadskanaal, waar we inhoudelijk nog natuurlijk niet heel veel over weten. Maar we weten wel dat het gisteravond onrustig was in Stadskanaal. Dat ruiten werden ingegooid. Hoe kijk je daarna, Harry?
1: Ja, weet je, eigen richting is altijd fout. Dus laten we daarmee beginnen. Maar dat er onrust in zo'n gemeenschap is over zo'n verhaal. Want inmiddels is natuurlijk wel duidelijk dat die meisjes mishandeld.
0: Een
1: meisje en een jongetje mishandeld zijn. Kijk, dat is wel duidelijk. Veel meer weten we er ook niet van. Wel is dat er gewaarschuwd. Ik hoorde net voor het nieuws dat er gewaarschuwd is door de school al een keertje. Ja. Dit is zo'n drama dat er iets over vinden, behalve dan dat het een drama is, vind ik altijd heel erg lastig.
0: Ja, maar dat bedoel ik eigenlijk ook niet, want dat weten we nog niet. Maar datgene wat er dan vervolgens gebeurt in zo'n wijk.
1: Ja, weet je, dat er dan onrust ontstaat en sommige mensen denken dat ze zelf maar op moeten treden. Ja, het is van alle tijden hoor, het is niet iets heel nieuws. Het is verschrikkelijk, dat moet niet. Maar ja, het gebeurt. En daar moeten we dan maar de politie de beschermende taak op zich laten nemen. En dat doen ze ook. Om die mensen dan te beschermen. Maar dat het gebeurt, het is helaas zo.
0: Cunera?
2: Ja, ook een soort van onmacht. Ik hoorde die meneer bij ons op de radio een half uur geleden volgens mij. Kevin.
0: Sven.
2: Die zo niet? Sven. Ja. En die omschreef dat ook wel. De mensen die zijn woedend en die moeten iets met die woede. En dat is dan wat ze daarmee doen. Is natuurlijk op geen enkele manier goed te keuren.
0: Maar Harry zegt het is van alle tijden. Het heft
2: dat is ook zo. Vroeger gingen boeren met hooivork toch ook wel hun buren te lijf. Als ze iets deden wat niet door de beugel kon.
0: Maar zien we dat dan, is het van alle tijden, maar zien we het nu beter dan? We hebben bijvoorbeeld ook in Loosdrecht gezien.
1: Nou, we hadden in de vroegere tijden de sociale media niet.
0: Nee, maar al wel heel lang kranten en journaals.
1: Ja,
0: en zo.
1: Maar daar zat een enorme vertraging tussen. Die vertraging is weg. Er is geen vertraging meer. Gebeurtenissen, zodra ze gebeuren, zijn ze wereldnieuws. En, of in dit geval dan geen wereldnieuws, maar toch behoorlijk breed verspreid. Dat is het grote verschil. Het is de onmiddellijke reactie op een gebeurtenis. Ja, en dan is de emotie niet weg. En als zoiets pas een dag later bekend wordt in een gemeenschap, dan kan je daar toch een zekere dempende werking van verwachten.
2: Ja, en de social media zijn er natuurlijk ook een manier om te mobiliseren.
1: Zeker.
2: Dat werd ook nog genoemd door die persoon. Ja, op Facebook werden al allerlei dingen gezegd. En dan is het een klein stapje. En dat zie je natuurlijk ook in die Loosdrecht, noem jij, in die WhatsApp groepen. Kom jongens, we gaan daarheen. Wie heeft nog fakkels? Wie heeft nog knuppels? Het is een middel om snel mensen bij elkaar te krijgen. En elkaar ook een beetje op te fokken natuurlijk.
1: Zeker.
2: Van de een die wil nog stoerder doen dan de ander. En op die manier, dan slaat de vlam toch wel sneller in de pan, denk ik, dan wanneer er wat, heel mooi genoemd, vertraging op zit.
0: Maar is het ook niet zo dat het werkt? Want we zien ook dat soort protesten waar het uit de hand loopt, dat gemeenten volgens de plannen terugtrekken of inkrimpen.
1: Ja, dat is natuurlijk, weet je, dat is bij asielzoekerscentra, zie je dat er steeds meer gebeuren. Dat het effect heeft. Dus dit soort demonstraties, en zal ik nu nog even netjes zeggen, dit soort demonstraties hebben nut. Dus blijven ze komen en zullen ze steeds vaker komen. Want die gemeentebesturen staan niet meer op een enkele uitzondering. Nou hoor, dat zeker Loosdrecht bijvoorbeeld wel. Maar die gemeentebesturen hebben soms slappe knieën. En als het werkt, ja, weet je, dan gaat het vaker gebeuren.
2: Ja, slappe knieën vind ik wel heel streng naar de gemeentebestuurders.
1: Ja.
2: Op allerlei niveaus kun je ze natuurlijk ook in een eerder stadium beschermen. Zodat ze niet zo onder druk en in de wind komen te staan.
0: Ja, bedoel, je kijkt naar het kabinet bijvoorbeeld.
2: Nou, bijvoorbeeld, ja. Als die niet... En Kamerleden en noem het maar op. Mensen van bepaalde partijen die de zaak alleen maar ophitsen. Ja, echt te schandalig voor woorden. Daar geldt ook geen zeker, maar dat, of zo.
1: Nee, dat is ook zo. Daar ben ik met je eens hoor. Dat is ook zo. Maar ik zie gelukkig ook gemeentebesturen die dan toch nog hun rug recht houden. En gewoon de plannen doorzetten. Maar dat worden er wel steeds minder.
0: Hoe zou je kunnen omgaan als overheid met mensen die voor eigen rechten spelen? Want we zien dat nu deze week best vaak voorbij komen.
2: Ja, als ze de wet overtreden, dan moet je ze aanhouden.
1: Ja.
2: En bestraffen.
1: Ja. Ja, ik bedoel, veel meer kan ik daar ook niet over zeggen. Dat is het. Dat moet je dan doen. Ja.
0: En dan die hele kwestie in Stadskanaal. Ja, we zeiden al, we kunnen daar niet veel over zeggen. Wat we wel kunnen zeggen is dat de school al aangeklopt heeft een half jaar geleden. Dat er ook al bij Veilig Thuis dat er meldingen zijn gedaan. Maar dat je ziet dat zoiets altijd heel lastig is, hè?
2: Nou ja, ik heb echt grote respect voor de meeste mensen die werken bij dit soort instellingen. Want eigenlijk kunnen ze het nooit goed doen. De verhalen die we de afgelopen maanden hebben gehoord over de kritiek op bijvoorbeeld Jeugdzorg Noord, maar ook Veilig Thuis. Kinderen die veel te snel uit huis werden gehaald. Verhalen van gescheiden ouders die elkaar tegenspraken en de een werd te veel geloofd of de ander. Dus dan liggen ze enorm onder vuur. En nu is een kind niet uit huis gehaald, wat natuurlijk wel gemoed had, denk ik, met de kennis die ik nu heb uit de media en ook van onszelf. Dus, en dat is ook weer niet goed. Dus het is zo ongelooflijk ingewikkeld. Maar ik heb ook te doen met zo'n school. Want die ziet natuurlijk dag in dag uit dat kind verwaarloosder. En overduidelijk, er is iets aan de hand. En die kunnen verder niks. Want je moet je die juf voorstellen daar in de klas. Hoe die zich moet voelen. Die ziet het onder haar ogen gewoon gebeuren. Dat het kind überhaupt nog op school kwam, vind ik al een meevaller. Dus yeah. Aanhalingstekens. Maar, en die kan verder niks. Ja, dat is gewoon verschrikkelijk.
0: Lastig heen.
1: Nee, het is vreselijk. Ja, dat is een beetje dat. Ik ben het helemaal met Cunera eens hoor. Je kunt het nooit goed doen als instelling voor jeugdzorg of wat dan ook. Ja, dat is eigenlijk alleen maar te triest voor woorden. Dat is het.
0: En ik noem je nu weer Henry in plaats van. Sorry, ik zei Hein tegen je. Andere zaken. Het herstel in het aardbevingsgebied komt op gang, maar resultaten zijn nog weinig zichtbaar. Blijkt uit de staat van Groningen en Noord-Drenthe. Dat afgelopen week werd overhandigd aan regeringscommissaris Henk Nijboer. De staat van Groningen en Noord-Drenthe is het jaarlijks rapport over hoe het gaat met Nijbegun. Programma om schade door gaswinning te herstellen en de regio te versterken. Een diesel die op gang moet komen, wordt het omschreven.
1: Ja, maar dit heeft natuurlijk wel effect op de inwoners van het aardbevingsgebied. Want alweer verschijnt er nu een rapport waarin staat dat het niet op gang komt. Dat er eigenlijk niks gebeurt. En dat het rapport van volgend jaar, verzeker ik je, gaat ook weer zo'n toon hebben. Voordat we echt zichtbaar verbeteringen gaan zien, zijn we nog wel een paar jaar verder.
2: Maar en moeten we dan nog geen rapport schrijven tot de
1: verbetering? Nee, dat beweer ik niet. Nee, zeker niet. Maar waar het om gaat is dat het... Dit is al zo lang, ik heb er een tijdje in gewerkt in deze wereld. Dus ik weet er van binnenuit ook wat van. Maar het is al zo lang, zo traag. En in de tijd toen Hans Alders begon, die is echt bewust tegengewerkt door het kabinet. Door het toenmalige kabinet. En vanaf die tijd is het al dat er geen beweging. Oogenschijnlijk, er gebeurt wel wat hoor, dat weet ik best. Maar oogenschijnlijk is er nauwelijks beweging. En dat mensen daar heel zuur van worden, dat begrijp ik heel goed.
0: Cunera.
2: Ja, er is ook gezegd bij de presentatie deze week. Het duurt minimaal 3 jaar voordat je de eerste effecten ziet hiervan. Een aantal dingen zijn wel opgestart. We hadden vorige week nog dat fonds voor buurt- en wijk- en dorpsinitiatieven.
0: Ja, 10.000 euro.
2: Waar je nu aanspraak op kunt maken. Ja. Ik ben trouwens wel ontzettend benieuwd wat voor plannen daar worden ingediend. Of het vooral barbecues, buurtbarbecues zijn of ook heel veel andere.
0: Als de cohesie bevordert, is het goed, was toch het verhaal?
2: Nee, dat klopt. Maar je kunt ook misschien iets blijvender dingen. Nou, ik ben gewoon benieuwd naar.
0: Ja.
2: Wat voor, en of mensen ook genoeg geïnspireerd worden om ook andere dingen te bedenken.
0: Maar wat Henry net zegt, hij zegt van ja, dit doet wel weer iets met de mensen in het aardbevingsgebied. Dat weer dit zo'n rapport naar buiten komt waarin was gezegd van er gebeurt niks.
2: Nou ja, misschien herkennen ze zich er wel in dat ze zeggen ja, dat klopt inderdaad. En met name in deze periode waarin zo ontzettend vaak en ongeveer in elke talkshow gesproken wordt of iemand iemand wel de vraag opwerpt, moeten die gaskranen, moeten die gasvelden wel dicht, laten we ze toch open houden. Dat lijkt een beetje alsof de rest van Nederland denkt, oh, het is daar wel in orde en ze hebben nu een zak met geld en verder niet zeuren. Even heel gechargeerd. En ik denk dat het de mensen die hier wonen ook wel een soort van hart onder riem steekt. Zo'n rapport van nee, het is nog niet goed en er moet nog hartstikke veel gebeuren.
1: Ik geloof daar niks van. Echt niet. Ik denk echt dat het alleen maar negatief werkt, zo'n rapport. Overigens, ik ben het met je eens. Dat
2: maar
1: rapport
2: het is
1: moet
2: toch
1: natuurlijk
2: ook voor een groot deel nog negatief?
1: Zeker, dat is het ook. En als ik dan hoor dat er weer ergens een potje is waar mensen 10.000 euro uit kunnen halen. Ik bedoel, ik doe denigrerend erover en dat bedoel ik niet. Maar terwijl de mensen die de echte grote schades hebben nog altijd wachten op het reparatie of herstel van die schades, dan denk ik, ga daar eens aan het werk. Ga daar eens wat aan doen. Zorg dat dat in orde komt. Want het zijn ook bij die schades is het vaak zo, de kleinere schades, dat loopt simpel. Als het onder de 50.000 euro is, dan krijg je zo je geld, punt. Maar als het erboven komt en forse bedragen worden, dan zijn er echt, ik weet niet hoeveel mensen die komen rapporten maken over zo'n woning om te beslissen of het wel of niet en hoe het hersteld mag worden. Ja, jongens, hou daarmee op.
3: Maar hoe zou je dat dan moeten doen met zo'n rapport?
1: Dit rapport bedoel wat nu net verschenen is.
3: Want je zegt,
1: nee,
3: is het effect.
1: Nee, zo'n rapport moet verschijnen, dat snap ik best. Wat ik alleen maar beweer is dat volgens mij in de hele aanpak de prioritering niet goed is.
2: Maar het is toch en-en. Want als je kijkt naar de welvaart in Groningen, het is gewoon aangetoond dat minder is dan in de rest van Nederland. Dus dat moet je dan toch ook aanpakken.
1: Maar dat was ook voor het aardbevingsprobleem zo.
2: Grote schade. Nou ja, maar beter later nooit.
1: Nee, dat is waar. Maar dat heeft op zich niet met aardbevingsproblematiek te maken. Dit boel Groningen.
2: Dat misschien voor een deel ook wel.
1: Ja. En Groningen is altijd al wel hebben altijd een achterstand, economische achterstand gehad ten opzichte van de.
2: Ja, dat klopt.
1: Er
2: is ook
1: Nederland
2: al heel vaak geprobeerd om daar iets aan te doen.
1: Zeker.
2: En ik vind het heel goed dat dit
1: niet
2: nu ook wordt meegenomen in de hele. Voor de aardbevingen.
1: Maar dat vind ik ook. Dat vind ik ook. Alleen nog steeds is het zo dat de meeste mensen met de ernstige schades, met de hele ernstige schades, dat die wachten gewoon totdat er een keer iemand beslist dat het opgeknapt mag worden.
3: Over gaswinning gesproken. Rondom Warffum speelde deze week natuurlijk ook nog een nodige. Want dat veld buiten het Groningenveld.
1: Dat veld laat zich niet meer in gebruik nemen.
3: Nou, het veld wil het zelf niet meer, lijkt het.
1: Ja, de gaswinning zelf, ja.
3: Nou ja, daar lijkt het bijna op. Maar wat moet je met dat veld nu doen? De NAM wil proberen het nog schoon te krijgen om weer gas uit te winnen. Ja. Dat lukt voorlopig niet.
1: Nee.
3: Wat moet je daarmee
1: doen? Op een gegeven moment houdt het op. Hè. Dan ziet de NAM ook dat het te veel geld gaat kosten om het eruit te halen. En dan stoppen ze ermee. Ja, dat is vind ik een economische afweging.
3: Dat zal puur dat zijn.
1: Ja, zo zal het ook wel gaan, denk ik. En als ze het wel voor elkaar krijgen binnen een jaar om het op gang te krijgen, nou, dan gaat het gewoon door. En anders niet. Overigens, Cunier, wat je net zei over dat de geluiden in de rest van Nederland steeds sterker worden. Ik verzeker je dat dat alleen nog maar door zal gaan. Dat de geluiden steeds sterker zullen worden dat we toch weer gas moeten gaan winnen.
2: Ook uit het. Maar goed, die putten die nu nog open zijn, die worden ook al een hele tijd niet meer gebruikt. Dus ik voorzie dan dezelfde problemen als in Warffum als we weer moeten gaan.
1: Misschien moeten we wel nieuwe putten slaan, maar dat is.
2: Dat kan altijd natuurlijk.
1: Dat kan altijd, zeker.
2: Dan maakt het ook niet uit of je ze allemaal afdicht.
1: Nee, dat is waar. Dat is zo. Maar dat we dat het geluiden blijven, dat we die gasbel die daar zit, dat we die toch weer een keertje moeten gaan gebruiken. En naarmate de wereldsituatie slechter en slechter wordt, ik denk dat die geluiden alleen maar sterker zullen worden.
2: Ja, maar ik snap de irritatie van Henk Nijboer daarover ook heel erg goed. En eigenlijk bespeur ik hem bij mezelf ook. Dat iedere keer weer die vraag
1: En dat blijft zo.
3: Wat vind jij trouwens? Moet er dan weer gas gewonnen worden?
1: Nu niet.
3: Nee, wanneer wel?
1: Nou, ja, weet je, de energiesituatie kan zo ernstig worden dat je een afweging moet maken tussen twee kwaden. Als we echt allemaal ons huis niet meer kunnen verwarmen, dan weet ik niet of dit soort discussies niet toch gewoon serieus gevoerd moeten worden. Het antwoord daarop is natuurlijk in zo'n situatie, wat mij betreft, ja, dat moet wel.
2: Ja, er zijn toch ook allerlei andere oplossingen voor. Waarom moeten Groningers nou weer daar dan de schuld tussen aanhalingstekens van krijgen?
1: Als die andere oplossingen er zijn, hoeft het niet. Hè? Dus daar ben ik mee eens.
2: Nee, dan moeten we keihard daaraan werken nu.
1: Ja, dat doen we. Maar dan kan het nog wel eens zijn dat we te laat zijn. Ja, een beetje de discussie over kernenergie. Iedere keer deinzen we terug voor kerncentrales. Iedere keer. Maar als we dat 10 jaar geleden in gang hadden gezet, dan hadden we nu kerncentrales gehad.
2: Ja, nou, die
1: en dan hadden we het probleem niet gehad.
2: Nee, nou, misschien niet, weet ik niet. Maar dat klopt wel wat je zegt, hoor. Dat ook het denken over iets natuurlijk opschuift in de tijd. En afhangt van andere factoren. Zoals in dit geval de situatie, de geopolitiek.
3: Zeker, ja. Ik zei nog één onderwerp aan. En dat is op de vrijdag tussen Hemelvaart en het weekend in. Gisteren waren de winkels open in de stad. Vanaf 12 uur mocht dat ook, daarvoor niet. Maar ze waren wel open. We zijn dus in de winkeltijdenwet gedoken. Nou, dat is de wet helder over. De gemeente mogen het dan voor zon- en feestdagen invullen. Maar moeten winkels niet zelf kunnen bepalen wanneer ze open zijn? Ik kijk eerst even naar de VVD hier in het gezelschap.
1: Deze liberaal zegt natuurlijk van gas en hart ja. Weet je, als een werkgever of een eigenaar van een winkel in staat is zijn winkel te openen met vrijwillige bijdrage van werknemers die daar willen werken. En die daarvoor goed betaald krijgen. Anders deed ze het niet. Dan zeg ik lekker doen. De vrijheid, blijheid. Absoluut.
2: Ja, maar hoe weet je dan wanneer een winkel open is? Lijkt me zo rommelig. De ene winkel, als iedereen dat maar zelf bepaalt. Dan moet ik iedere keer gaan uitzoeken. Oh, hoe laat is die winkel?
1: Dat heb je op zondag nu ook. Op zondag na 12 mogen ze open, maar ze hoeven niet. Nee. En ze doen het allemaal wel.
2: Maar dat is een ander punt. Ik persoonlijk vind ik het heel erg prima dat een dag ik niet naar een winkel kan. Ik bedoel, lekker rustig.
1: Ja, jij persoonlijk vindt dat zo. Maar andere mensen vinden
3: hier,
1: het
3: wat persoonlijk.
2: Voor mij hoeft het niet. Maar als er mensen zijn die per se echt elk moment van de dag een boodschap ergens willen gaan doen, dat moeten ze dan maar doen. En wat mij betreft mag het ook wel open, maar voor mij hoeft het niet.
1: Nee, het hoeft voor mij ook niet.
3: En eens en een oneens noteren wij hier bij de stelling. Winkels moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze open zijn. Is 64% het mee eens overigens. Henry Kruidhoff, dankjewel. Kneren van Zo, dankjewel. Ja.

0: Rosalind deed met Snap mee aan het Songfestival een paar jaar terug. Eigenlijk geen deuk in een pakje boter met deze plaat. Maar werd daarna wel een hit in heel Europa. Bijzonder. Meer over het Songfestival later trouwens in de ochtendploeg. Eerst om 8:30 zometeen. Het Groningse nieuws. Frits, wat zit erin?
1: Ze zouden misschien wel willen, maar het lukt gewoon niet.
2: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101bhv.nl in Groningen.
3: Het is weer veulje hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Bimenadi in Winschoon in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijmenadi.nl.
2: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
4: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of vreem? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
5: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
4: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
6: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
7: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
10: Steen, Ebenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.

0: Heftige mishandeling trok een half jaar geleden al aan de bel over de thuissituatie van het kind. De school deed de melding bij Veilig Thuis, blijkt uit rechtbankstukken van de rechtbank Noord-Nederland. Ondanks de melding van de school grepen hulpverleners niet in en belandde het meisje tot twee keer toe in het ziekenhuis. Ze moest zelfs in coma worden gebracht om te herstellen. Volgens Leonie Koppens, klinisch psycholoog en gespecialiseerd in trauma bij kinderen, kon de mishandeling doorgaan omdat het totaalbeeld van de mishandeling ontbrak.
1: En het probleem is dat hulpverleners en leerkrachten die zien die losse signalen wel, zoals honger, moeheid, een blauwe plek, maar niemand die telt die signalen op tot wat het werkelijk is. Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede, maar er wordt niet gedacht aan wat ze dan in Amerika child torture noemen.
0: Bij de mishandeling zou ook een vriendin van de moeder van het meisje betrokken zijn. Beide vrouwen zijn gisteren aangehouden. Dat was eerder dan gepland. Nadat het nieuws over de mishandeling naar buiten kwam, werd de woning van de moeder vernield. Inmiddels heeft de burgemeester van Stadskanaal een noodverordening afgegeven. Alleen buurtbewoners mogen de straat nog in. De vriendin van de moeder zou tips hebben gegeven hoe het meisje mishandeld kon worden. Ook zou zij haar eigen zoon hebben mishandeld. Biologisch telen, dus zonder bestrijdingsmiddelen, lijkt voor de meeste Groningse tulpentelers vooralsnog een brug te ver. Bij de tulpenteelt wordt relatief veel bestrijdingsmiddelen gebruikt. Die middelen zijn toegestaan, maar kunnen wel schadelijk zijn voor mens, dier en milieu. Zonder de bestrijdingsmiddelen tulpen telen kan financieel gewoon niet uit, zegt tulpenteler John Schilder uit Wester-Emden.
2: De kans dat je dan op je bek gaat, die is te groot. Dus daar durven wij financieel gewoon helemaal niet aan. En het gaat sterk ten koste van de opbrengst. Dus de prijs, die moeten we dan doen. En dat is een moeilijk verhaal. Dat mensen er extra voor gaan betalen. In de supermarkt pak je toch de aanbieding.
0: Van de biologische telers in onze regio is er inmiddels één alweer gestopt met de tulpen. De rechtbank in Groningen heeft zelfstraffen tot 1,5 jaar opgelegd aan 4 mannen voor betrokkenheid bij een drugslab in Froombosch. De drugslab werd in oktober 2023 opgerold. In het lab werd zo'n 700 kilo crystal meth geproduceerd. Bij de inval werden 3 verdachten aangehouden. Een 36-jarige man uit Eersel, een 37-jarige man uit Rotterdam en een 38-jarige man die uit het buitenland zou zijn ingevlogen. De 4e verdachte, een 54-jarige eigenaar van de loods, wordt gezien als medeplichtig doordat hij de ruimte beschikbaar stelde. Het Openbaar Ministerie had eerder celstraffen tot 2,5 jaar geëist. Maar doordat de zaak lang op de plank bleef liggen, vallen de straffen uiteindelijk lager uit. En FC Groningen-verdediger Dies Jansen maakt kans om te worden verkozen tot Johan Cruijff-talent van het jaar voor het Eredivisie-seizoen 2025-26. Jansen, die dit seizoen gehuurd is van Ajax, is één van de 5 kanshebbers. Ook Mika Gots van Ajax, Sami Kouazi, hoop ik dat ik dat goed uitspreek, van NEC en Mats Rots van FC Twente en Kees Smit van AZ zijn nog genomineerd. De uitslag wordt op tweede Pinksterdag bekendgemaakt. Dat er meer valt te lezen bij ons op de site rtvnoord.nl en natuurlijk ook in de app.
3: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
4: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
5: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
6: Wacht niet tot de zon weer schijnt, want dan is het te laat. Bij Portenda uit Hoge Zand regel je nu jouw zonwering en rolluiken. Van advies tot montage, we maken het je makkelijk. Kom langs en wees de zon voor. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
5: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
7: De met sterren overladen musical West Side Story is 3 tot en met 14 juni te zien in Martini Plaza, Groningen. Met iconische muziek, waanzinnige dans en het ultieme liefdesverhaal. Boek nu op martiniplaza.nl.
8: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
9: ochtendploeg.
10: Met Edwin Paspeer.
11: Goedemorgen, gaat Groningen een gooi doen naar de titel Europese culturele hoofdstad van 2033. Ik praat er zometeen over met Carolien Gerels. Zij onderzocht het voor Stad en

0: De Doobie Brothers en Listen to the Music gaat Groningen een gooi doen naar de titel Europese culturele hoofdstad in het jaar 2033. De Europese Unie kiest ieder jaar 2 steden in Europa die die titel mogen dragen. Staat bol van evenementen en cultuur dan dat jaar. Laatste Nederlandse deelnemer was Leeuwarden in 2018. Carolien Gerels werd door de gemeente Groningen en de provincie gevraagd om eens te kijken wat er allemaal bij zo'n deelname komt kijken. Of het zinvol is. Ze schreef er een rapport over en hangt nu aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Moet Groningen een gooi doen, vindt u?
1: Nou ja, ik heb de kansen en mogelijkheden verkend. En die zijn er absoluut. Maar er zijn natuurlijk ook altijd risico's en valkuilen. En dat hebben we besproken met het gemeentebestuur en met het provinciebestuur.
0: Nou, laten we eerst dan eens naar de kansen en de mogelijkheden kijken. Welke kansen liggen er?
1: Nou, de Europese Commissie ziet cultuur echt als een soort katalysator van andere ontwikkelingen. Economische, ruimtelijke, sociale ontwikkelingen. Dus de stad en de provincie moeten er samen sterker van worden. Dat is eigenlijk de grote kans. En ik heb ook geconstateerd dat alle mensen die ik heb geïnterviewd, dat waren dus een 150, zeggen van ja, we moeten het heft weer in eigen handen nemen. We moeten ons eigen verhaal vertellen. Groningen is een prachtige provincies, stad en ommeland kunnen samenwerken om het verhaal van de afgelopen 1000 jaar te vertellen. En daarom heet het rapport ook Samen door de Tijd. Ze kunnen laten zien hoe alle ontwikkelingen, ook van gaswinning, ook van veen- en turfwinning, het landschap hebben bepaald, maar ook de mentaliteit. En dat heeft prachtige dingen opgeleverd die je kunt laten zien en waar mensen denk ik heel graag voor komen. Dat zijn de kansen. Ja. Je kunt het toerisme versterken, je kunt talent naar je toe halen, maar ook blijvend aan je binden. Dat zijn allerlei dingen die ondernemers belangrijk vinden, bedrijfsleven, maar ook de bestuurders in stad en omland.
0: Want het heeft Leeuwarden ook in 2018 veel opgeleverd?
1: Absoluut. De mensen die ik heb gesproken zeggen, er is duidelijk sprake van een ervoor en een erna. Mensen zeggen, Leeuwarden is enorm opgeknapt. De fontein in de Elfsteden hebben laten zien dat de samenwerking heel goed is. De reuzen hebben overal internationaal de pers gehad en heel veel mensen naar Friesland toegetrokken. En iedereen die ik spreek zegt, ja, dat gun ik eigenlijk Groningen ook. Ja, zo'n toekomstgericht verhaal.
0: En daarbij zegt u nadrukkelijk ook, het gaat er niet alleen om de stad, maar ook om het ommeland.
1: Absoluut, dat is een voorwaarde, dat stad en ommeland dit samen gaan doen. En dan hebben we het over ongeveer 600.000 inwoners. Nou, dat is hetzelfde aantal als wat Leeuwarden-Friesland had. En ongeveer 10% is actief geweest, 60.000 mensen. En dat geeft ook een enorme spirit voor de toekomst van de regio.
0: Oké, dat zijn dan de kansen en de mogelijkheden. Maar u zei ook, er zijn valkuilen. Wat dan bijvoorbeeld?
1: Dat is natuurlijk een investering die je met elkaar moet doen. En daar moet je het over eens worden. Dus je moet het eens worden over de lange termijnvisie. Je moet het eens worden over de investeringen die iedereen doet. Hè, want je moet het samen doen. Als je bijvoorbeeld zou zeggen, alleen de overheden betalen, dan vindt de Europese Commissie dat niet goed genoeg. Dus ook ondernemers, onderwijsinstellingen, culturele instellingen moeten hun steentje bijdragen. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste risico.
0: Want wat zou het moeten kosten?
1: Nou, dat hangt er heel erg van af. Ik heb gezegd tussen de 50 en de 100 miljoen uiteindelijk. Maar je mag investeringen meetellen die je al van plan was te doen. Bijvoorbeeld in het voorterrein suiker of in de Niemeyerfabriek. Of in het Huis voor Bestuur en Cultuur in Delfzijl. Dus dat soort ruimtelijke ontwikkelingen mag je meetellen bij die 50 tot 100 miljoen. Maar de organisatie in zichzelf kost ongeveer 1 miljoen per jaar.
0: En zou Nijbegun dan nog een rol in kunnen spelen dan?
1: Dat lijkt heel logisch, omdat er heel veel overlappende doelstellingen zijn. Nijbegun heeft een heel mooie economische agenda gepresenteerd op 1 april. En dan zie je de doelstellingen van de vrije tijdseconomie, nou die overlappen grotendeels. Dat gaat er dan over dat je meer mensen naar stad en ommeland probeert te halen. Dat ze langer blijven slapen, dat ze meer besteden. Dus vaker uit eten gaan, iets vaker op stap gaan. En daar zie je absoluut berekeningen die je heel positief uitwijzen. En dat weten de mensen van Nijbegun ook, want ik heb ze gesproken. En ook voor de sociale agenda heeft het, geeft het kansen. Omdat, overal zijn nu dorpshuizen, overal zijn er initiatieven. Ik hoor dat verenigingen weer groeien. Ik heb heel veel mensen gesproken die roemen over de kunstenaars in het ommeland. Die daar zijn vanwege de schoonheid, maar ook vanwege de ruimte. Dus daar kun je land art programma's mee maken. Dus ook in het ommeland worden door kunstenaars heel veel kansen gezien.
0: Ja, dan hebt u een rapport geschreven, maar u komt niet met een aanbeveling zeggen van doe het wel of doe het niet. Waarom is dat?
1: Omdat dat nadrukkelijk niet de opdracht was. Het bestuur bestuurt en beslist dus uiteindelijk. En dat zijn provincie en stad Groningen, BMW, maar ook de gemeenteraad. Provinciale en gedeputeerde staten samen. Dus ik mocht niet zeggen doe maar wel of doe maar niet.
0: Nee, maar hebt u in uw hart ook iets van, denk van ik heb wel een mening daarover?
1: Nou, ik heb ongeveer 150 mensen gesproken.
0: Ja.
1: En ik denk dat 90% hier enthousiast over is.
0: Oké, nou dat zegt ook iets over wat u eigenlijk vindt dan met het rapport, denk ik.
1: Ik heb het verkend en dit is wat ik heb opgehaald.
0: Oké. Het woord is nu aan Stad en Ommeland en de provincie. Dank voor het verhaal.
1: Graag gedaan.
0: Caroline Gerels was dat. Het is 8:15. Laten we gelijk maar doorgaan met het weer. Het is nog even door de zure appel heen hamer de komende dagen.
2: Ja, zo is dat. De lange termijn, de hele lange termijn zucht er een stukje beter uit. Vanmorgen hebben we in ieder geval ook nog ruimte voor de zon. Maar er zit nog wel een aantal buien. En vanmiddag is bewolkt en er volgt regen. Het wordt er in de loop van de dag dus nooit beter op. De wind zuidwest draait naar het noordwesten matig tot vrij krachtig. En de temperatuur 10 tot 12 graden. Vanom en vannacht vooral langs de kust een aantal buien. Verder de provincie in Dreugen met meer opklorens en zo'n 5 tot 8 graden als minimum. En bij een kans op bui, voor de rest is de ruimte voor de zon. En met een matige tot vrij krachtige westelijke wind 12 tot 14 graden.
0: Dankjewel. Zometeen zo'n 250 mensen bezochten in Hotel Parks. Pardon, een informatiemiddag over de mogelijkheden van euthanasie bij ouderdom en dementie. En daar hoor je zo meer over.

0: steenvanger en al groot. Hoe houd je de regie over je levenseinde wanneer ouderdom of dementie je steeds meer opneemt? Die vraag stond centraal tijdens een informatiebijeenkomst eerder deze week in Veendam. De NVVE, de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, gaf hier informatie over de mogelijkheden van euthanasie wanneer je door allerlei ouderdomskwalen het leven niet meer ziet zitten. Dan het thema leven was wel duidelijk. De zaal van Hotel Park zich zat namelijk stampvol.
1: Fijn dat er zo'n ongelooflijke opkomst is hier in Veendam over ouderdom en wat als ouderdom je alles ontneemt.
2: Waarom bent u hier vandaag gekomen?
3: Omdat ik heel nieuwsgierig ben wat er allemaal kan en wat er nooit kan. Want mijn pa is overleden aan longkanker, dat ik zo lieden was als die man, never en nooit.
2: Dus heeft u ook al iets geregeld?
3: Nou, nog nooit. Nee, vond me nog prima. Dus ik ook niet over te...
2: Nog niet joentiet.
3: Nee, nee. Ondanks dat ik 85 jaar ben. Of al 86, leuk.
4: De rest van het programma over euthanasie bij dementie.
5: Steven Pleiter, u heeft net een en ander verteld over euthanasie bij dementie. Wat is daarin eigenlijk het belangrijkste wat u hebt willen overbrengen?
6: Als je ideeën hebt over euthanasie bij dementie, is het ten eerste belangrijk dat je dat voor jezelf op papier gaat zetten. Dat je daar een wilsverklaring van maakt, waarin je duidelijk maakt dat je die gevorderde fase van dementie, waar het dan altijd over gaat, niet wilt meemaken. En het tweede is, als er dan sprake is van dementie, om dan heel concreet ook met je dokter erover te gaan spreken hoe dat dan verder in de gaten gehouden moet worden. Om te voorkomen dat je in die fase komt en dus tijdig euthanasie krijgt, voordat je wilsonbekwaam wordt. En dat is best een lastige boodschap, merk ik altijd. De meeste mensen zeggen, ja, ik wil juist dan sterven als ik mijn naaste niet meer herken. Het feit dat je daar dan bent, maakt dat het dan al te laat is.
2: Wat heeft u daar?
7: Ik heb 3 boukjes. Nou, laat me zo zeggen. Alle informatie wat ik nodig heb om het op een fatsoenlijke manier dood te gaan.
2: En wat is een fatsoenlijke manier doodgaan?
7: Ja, dat is natuurlijk veel verschillend. En dat is ook wel moeilijk om dat uit te leggen.
2: Maar heeft u al dingen geregeld?
7: Ja,
2: op papier gezet?
7: Ja, je hebt wilsverklaring. Ja, dat wel.
8: Mijn naam is Ruud Bos en ik ben voorlichter en consulent bij de NVVE. De meeste mensen weten wel dat je, om voor euthanasie in aanmerking te komen, dat er dan sprake moet zijn van een lichamelijk dan wel een psychisch lijden. Maar wat veel minder bekend is, is dat je ook door een stapeling van ouderdomsaandoeningen, meerdere ouderdomsaandoeningen kunnen ook leiden tot ondraaglijk lijden. Dat je minder goed kan zien, minder goed kan horen, chronisch pijn, chronisch vermoeid, incontinentie, geheugenproblemen. Er zijn natuurlijk veel mensen, oudere mensen, die met die ouderdomsproblemen prima weten te leven. Maar er zijn ook mensen die dusdanig veel ouderdomsproblemen krijgen en zeggen, ja, dit is voor mij eigenlijk ondraaglijk.
3: Als ik zelf helemaal niks meer ken, als ik ontzettend veel pijn heb en dat mijn omgeving door last van heeft, dat ik zo'n pijn heb.
7: Als ik alles vergeet en dat me weet wat dat rustig was. En gelet onze leeftijd, 84, 86 jaar, wordt het tijd dat het wel geregeld wordt.
0: Bijdrage gemaakt door verslaggever Arjenne Dooseman. Andere zaken, als lopend puur bijvoorbeeld. Dat luidt, winkels moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze open zijn. 050-3188-288. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 64% van de stemmers is het daar wel mee eens. We gaan er straks na 9 uur over doorpraten. Dan ook aandacht voor de weekendsport. We praten ook over de tegenstander van FC Groningen. De laatste van dit seizoen. Dat is Heracles. En natuurlijk onze top 3. Allemaal in de ochtendploeg op deze vrijdag. Met nu de Bronski Beat.

0: je van Odido. Klik en klaar internet voor thuis installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Odido. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
4: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
10: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
11: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
12: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 9 uur.
15: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshower. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshower gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwonding in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Volgens klinisch psycholoog Leonie Koppens worden dit soort losse signalen vaak niet bij elkaar opgeteld.
16: Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan ja, wat ze dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
15: Ook een jongen van 7 werd ernstig mishandeld. De twee moeders zijn aangehouden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. Alle 4 de inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De risico's zijn gewoon te groot, zegt de organisatie.
17: Onderkoeling is met name een groot gevaar. Want de wind, de temperatuur, golfhoogte, dat is, het risico is te groot.
15: De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen, maar vanochtend is toch besloten om de hele wedstrijd af te gelasten. Het weer. In het oosten en zuiden droog met eerst wat zon, verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: En dit is Noord Nieuws, Frits.
19: De gemeente Stadskanaal heeft een noodverordening afgegeven voor de omgeving van de woning waar gisteren vernielingen zijn gepleegd. De bewoonster is gisteren aangehouden nadat bekend werd dat zij haar 6-jarige dochter ernstig zou hebben mishandeld. Ook een vriendin van de vrouw werd aangehouden omdat zij betrokken zou zijn en haar eigen zoon had mishandeld. Groningse tulpentelers zien het nog niet zitten om volledig zonder bestrijdingsmiddelen te gaan werken. Het zou financieel niet uit kunnen en er zou zelfs al een teler op stuk zijn gelopen. De rechtbank in Groningen heeft celstraffen tot 1,5 jaar cel opgelegd aan 4 mannen voor betrokkenheid bij een drugslab in Froombosch. Daarbij zou 700 kilo crystal meth zijn geproduceerd. En Brigitte Toebers is overleden. Toebers was hoogleraar gezondheidsrecht en internationaal perspectief aan de rug. Ze was al een enige tijd ernstig ziek en is 57 jaar geworden. Dat en meer straks na 9:30.
20: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
21: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
20: Wijzerweg, Groningen.
22: Kom ook naar het stoffenspektakel.
23: De grootste overdekte stoffenmarkt van Nederland.
22: Zondag 17 mei in de Martini Plaza in Groningen.
23: De toegang is gratis.
22: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
24: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
25: Als
24: we
25: de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Schuiling Wonen en Slapen in Zuidhorn geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
24: 20% korting?
25: Ja, ook bij Schuiling in Leek en Pijzen.
26: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
27: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
26: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
28: Lievelingsmerk gezocht, lievelingsprijs al gevonden. De zomercollectie in designer outlet Ochtroek tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Bespaar op merken als Nike, Levi's en PME Legends. Designer outlet Ochtroek Duitsland, over de grens bij Enschede.
29: Zondag 31 mei, de Marathon Groningen, powered by Campus Groningen. Moedig de lopers aan en geniet van dit prachtige evenement. Een dag om niet snel te vergeten. Ga naar de site voor meer informatie, marathongroningen.nl. Tot 31 mei.
30: Designer Outlet Ochtroep Duitsland is vandaag tot 9 uur open.
31: Radio Noord. De ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
32: Goedemorgen. Zometeen aandacht voor de weekendsport met het 80-jarig bestaan van VV Alteveer. Dat wordt uiteraard groots gevierd.
33: Goedemorgen.

0: Akda en de Munnik en niet of nooit geweest, 9 over 9. Het is groot feest bij voetbalvereniging Alteveer komend weekend. De club bestaat 80 jaar, dat wordt gevierd. Onder meer bij de wedstrijd tegen oud-BV Veendam. Theo Klinkhamer, voorzitter van VV Alteveer, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, ja. Groots feest.
1: Groot feest en het leuke hiervan is dat het ook vandaag precies 80 jaar geleden is, 15 mei 1946, dat Alteveer is opgericht. Hoe mooi wil je het hebben en ook nog met een zonnige dag in Alteveer.
0: Oh ja?
1: Want ja, de zon.
0: Ja, nu nog wel.
1: De zon schijnt hier. Ja, ja. De zon schijnt hier.
0: Ja. Want wat gaat er allemaal gebeuren dit weekend?
1: Nou, we hebben vanavond hebben we een 7-tegen-7 toernooi van onze senioren met omliggende clubs. Daar wil ik nog even bij vermelden dat wij altijd een hele sterke binding hebben met de club Ieder de Punt. Dat speelt ook in onze competitie. En die komen waarschijnlijk ook met één à twee bussen richting Alteveer voor het 7-tegen-7 toernooi. Dus daar starten we mee. We hebben een feesttent te staan en vervolgens gaat DJ Rick Biese, die gaat de avond verzorgen. Ja, dat is voor vandaag.
0: Ja, en dan het weekend?
1: Nou, het weekend, dan beginnen we morgen vroeg met de jeugdactiviteiten. Dan gaan we richting de middag en dan spelen we tegen het eerste. Speelt tegen Oud-Veendam, BV-Veendam, SC-Veendam. Ja, ja. Het heeft alle combinaties gehad natuurlijk.
0: Ja.
1: En 's avonds hebben wij een groot feest in feesten met Erik van Klinken als muzikant. En de DJ Erik Biese die verzorgt dan de rest van de avond.
0: En weet je al of er ook wat bekende namen nog meekomen bij de Oud-Veendam?
1: Ja, ik zeker bekend met Martin Drent, nou, jullie collega, ja, de sportanalyticus. Die gaat zeker Angelo Zijntje, Ruben Schaken, Erwin Buurmeijer, Michiel Hemmen.
0: Echt bekende namen, ja, leuk. Ja,
1: ja klopt. Ja. Bekende namen, maar ook namen die, die ook wel in deze regio leven. En ook wel een belangrijke positie als Veendam club hier hebben gehad.
0: Hoe staat het er eigenlijk voor met Alteveer, met de club?
1: Wij staan er heel goed voor. Laten we zeggen, als club zijnde in dit dorp staan we er goed voor. We hebben ongeveer 140 leden. We zijn een hele gezellige club. We hebben een prachtig sportcomplex met heel veel vrijwilligers die dag en nacht ook de afgelopen periode de boel piekfijn hebben voor elkaar gekregen. Sportief gezien bungelen we onderaan in de kelderklasse. Maar dat neemt niet weg dat wij blijven vasthouden en volhouden aan onze gezelligheid in de club. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel belangrijk dat we sportief ook weer wat meedoen. Dus bij deze doe ik ook een oproep, als ik het even mag doen.
0: Nou, vooruit.
1: Mocht je spelen bij een club, je bent welkom bij de voetbalclub Alteveer. En onze hoofdtrainer Willy Zagel, die zegt, we hebben een afmaker nodig, spits nodig. Dus bij deze de oproep gedaan.
0: En veel plezier komend weekend. Geniet ervan van het feestje.
1: Dankjewel, dat gaat lukken. En ik wil ook nog even alle vrijwilligers en de donateuren, sponsoren en ook het dorpsfonds Alteveer die ons financieel ondersteund hebben de afgelopen periode om dit mogelijk te maken, dit feest.
0: Bij deze gezegd hebben. Dankjewel Theo Klinkhamer, voorzitter van VV Alteveer. En straks de laatste wedstrijd van FC Groningen in deze competitie. We kijken naar tegenstander Heracles. En wat is het thema?

0: top 3.
1: Ja, morgen is zonder Nederland de finale van het Eurovisie Songfestival. Door de jaren heen heeft het festival natuurlijk een hoop mooie liedjes opgeleverd. Hoewel we nu niet meer zo fan zijn, hè. Deze week bleek uit ons lopend vuur dat het overgrote meerderheid zei van laten we er maar mee stoppen. Maar goed, als we naar het verleden kijken, dan waren daar toch een hoop leuke liedjes bij. En we doen een greep uit het Songfestival verleden in onze top 3. In 1975 wonnen we. Ding Dong, nou die komt dus ook al binnen natuurlijk. Ik had deze week al verklapt dat ik ook een favoriet liedje heb bij het Songfestival.
0: En dat is deze.
1: Ja, dat is prachtig, zo mooi, hè? Prachtig.

0: wat er dan binnenkomt. Nou, Loreen bijvoorbeeld, die won met Euphoria. Daar kwam Willem mee. En toen dacht ze een paar jaar later, dat smaakt naar meer. En toen kwam ze met deze. En ze won weer.
1: Ja.
0: Tattoo. Ja, dan zet je ook wel eens een liedje in waarvan je denkt, hadden we beter niet kunnen doen. Weten we dit nog? Jawel, hè?
2: Ja, zo, de plaat klinkt helemaal niet zo raar.
0: Nee, het was redelijk niet zuiver, zomaar.
2: Live was het niet heel goed.
0: Mia Nicolai, Dion Cooper, Burning Daylight.
2: Super.
0: Meg, ik Niel ging ook naar het Songfestival. Nou, 050-3188-288. Welke Songfestival knijter kunnen we draaien? Laat het maar weten. 050-3188-288. Mag van alles zijn. Naast me meegedaan met het Songfestival. 050-3188-288. There are too many broken hearts in

0: Jason Donovan and Too Many Broken Hearts in the World. Gaat FC Groningen de felbegeerde strijd om de play-offs om Europees voetbal halen, of passeert Sparta de Groningers nog? Zondag weten we het, als FC Groningen op bezoek gaat bij Hekkensluiter en degradant Heracles Almelo. Groningen heeft dan een punt voldoende overigens om negende te blijven. Ik ga erover praten met Sander Jansen van Voetbal International. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Heracles staat al maanden laatste, is al gedegradeerd. Waar ging het mis?
1: Dat is een goede vraag. Ja, dat is eigenlijk een combinatie van heel veel dingen, denk ik. Die echt heel erg mis zijn gegaan. Het begon natuurlijk al met Bassie Bum, die werd aangesteld, wat misschien niet de juiste trainer op de juiste plek was. De selectie die kwaliteitsarm was. Nou kun je natuurlijk met een kwaliteitsarme selectie ook wel jezelf handhaven. Hè. Je ziet het bij PEC Zwolle en Excelsior bijvoorbeeld. Ook niet de allerbeste selecties. Maar die slagen er in ieder geval in om erin te blijven. Maar bij Heracles, eigenlijk vanaf het begin. Het zware programma is altijd aangehaald. Hè. De eerste 10 wedstrijden, daar wonnen ze er eentje van. Daar sta je onderaan met 3 punten. En ja, dat gevoel is eigenlijk nooit veranderd, zeg maar, in die eerste weken van het seizoen.
0: Nee, het is ook niet heel veel beter geworden. Inderdaad, in 2026 5 punten gehaald in totaal.
1: Ja, dat zegt wel genoeg inderdaad. Ja. Maar ik heb eigenlijk bij Heracles al vanaf ergens januari, februari al zoiets van. Ja, die zijn eigenlijk al gedegradeerd, alleen ze weten het nog niet. Maar als je kijkt wat ze op het veld laten zien. En de urgentie die eigenlijk in elke wedstrijd ontbrak. Hè, komen de wedstrijd tegen NAC nog herinneren in eigen huis. Die moesten ze winnen om erin te blijven. En ja, je merkte eigenlijk aan niets dat die urgentie er was om echt handhaving te bewerkstelligen.
0: Hoe kan dat dan?
1: Ja, goede vraag. Ja, ik denk dat het een combinatie is bij de spelers in ieder geval. Dat ze het geloof missen. Hè? Dat ze misschien de derde trainer van het seizoen hebben. En Birani heeft dat ook wel eens gezegd, de aanvoerder. Van ja, we hebben nu 3 trainers gehad. En iedere trainer die probeert weer wat. En die doet het net weer anders, zeg maar. Want onder Henry Kruse, de interim trainer, pakt ze bijvoorbeeld wel punten. Uiteindelijk kwam Faber. Die ging toch ook weer andere dingen doen. Heeft ook met de formatie weer gewijzigd. Waardoor spelers ook niet echt vertrouwen en houvast kregen. En ja, dat zag je ook wel terug op het veld.
0: Nou, hoor je bijvoorbeeld bij NAC, hè, vorige week gedegradeerd. Die zeggen, nou, we gaan gelijk alles op alles doen komend seizoen om direct weer te promoveren. Leeft dat bij Heracles ook zo, dat gevoel?
1: Ja, zeker. Dat hebben ze 3 jaar geleden ook gezegd toen ze degradeerden. Toen was het een beetje onverwacht. Hè. Via de play-offs moesten ze daar ineens in. En degradeerden ze, geloof ik, tegen Excelsior. Toen hebben ze ook gezegd, van, we willen meteen binnen een jaar terugkeren. Nou, Toussaint, de algemeen directeur, die zei dat nu ook meteen na die wedstrijd tegen Volendam, toen ze degradeerden. Ja, dat wordt gewoon weer het doel. Alleen het wordt wel moeilijker, want toen waren ze financieel wat sterker dan nu. Ze hebben wel flink geïnvesteerd om in de Eredivisie te blijven. Nou, dat is niet gelukt. Waardoor ze ook in de organisatie wel terug moeten, zeg maar. Dus ze gaan echt wel banen verloren, ook bij deze degradatie. Ja, dat zal ook gevolgen hebben voor de selectie. Dus ze willen graag binnen een jaar terug, maar. Ja, of dat financieel ook echt kan, is wel de vraag.
0: Heracles heeft niks meer om voor te spelen natuurlijk. Ze zijn al gedegradeerd. Groningen nog wel. Moet minimaal een punt halen eigenlijk. Wat zou voor Groningen dan nog een bananenschil kunnen zijn dan komende zondag bij Heracles?
1: Dat is een goede vraag. Ik zie eigenlijk geen enkel scenario voor me waarin Heracles überhaupt een punt gaat halen in die wedstrijd. Want dat is gewoon eigenlijk helemaal klaar. Ze spelen ook nog met alleen maar spelers die er volgend seizoen waarschijnlijk ook nog zijn. Er zijn heel veel spelers, bijvoorbeeld Zeefuik, die speelt niet meer omdat hij gehuurd is. Roestic heeft een aflopend contract en die is zelfs al naar Australië om voor het WK zich voor te bereiden. Dus ik denk dat er eens een speler of 6-7 is die überhaupt niet meer gaan spelen. Pasveer is zijn plek, heeft hij afgestaan, kunnen we wel zeggen. Dus niet dat hij hem kwijtgeraakt is aan Jansink, omdat hij ook voor de toekomst belangrijk is. Dus ze spelen eigenlijk met een elftal wat. Ja, een beetje aan elkaar hangt, zeg maar. En wat ook weer weinig uitstraalt. Hè. Je zag het ook tegen Telstar, dat ze binnen 7 minuten 3 doelpunten tegenkrijgen. En dan zakt het ook ineens weer helemaal in elkaar.
0: Ja.
1: Dus ik denk eigenlijk dat er voor Groningen niet echt een bananenschil is. Ze moeten gewoon een eigen spel spelen en vertrouwen uitstralen. Want dat doet de Heracles in ieder geval niet. En ik denk dat als ze snel op voorsprong komen, dan is het ook wel gedaan met het verzet van Heracles.
0: We gaan het afwachten. Dankjewel, Sander.
1: Alsjeblieft.
0: Sander Jansen volgt onder meer Heracles Almelo voor Voetbal International. Die wedstrijd is zondagmiddag 2:30, net als alle andere wedstrijden in de Eredivisie. En natuurlijk hoor je de wedstrijd live bij ons op Radio Noord. En zometeen op Radio Noord, het Groningse nieuws. Wat zit daarin, Frits?
2: Geschokte reacties in Stadskanaal op het nieuws dat 2 kinderen daar ernstig zijn mishandeld.
0: Zometeen in ons nieuwsoverzicht. En na 9:30 ook nog ons lopend vuur. Gaat vandaag over het openstellen van winkels op zondagen en veedagen. En nu de Zombies.

0: Hey, waar was jij?
1: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
11: 9:30 in Groningen. Hier is het nieuws. Goedemorgen, Frits.
12: Goedemorgen. Gevallen van kindermishandeling zoals die in Stadskanaal kunnen vaak lang doorgaan doordat hulpinstanties niet naar het totaalbeeld kijken. Dat zegt Leonie Koppens, klinisch psycholoog en gespecialiseerd in trauma bij kinderen. Volgens haar blijkt uit onderzoek in Amerika dat hulpinstanties vaak naar losse signalen kijken en niet naar het geheel.
13: En het probleem is dat hulpverleners en leerkrachten die zien die losse signalen wel, zoals honger, moeheid, een blauwe plek. Maar niemand die telt die signalen op tot wat het werkelijk is. Hè? Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht.

0: Het leeft heel erg in de buurt. Mensen reageren daar ook op. Eerder vandaag zijn de ruiten natuurlijk al ingegooid. Mensen weten niet goed hoe ze ermee om moeten gaan, denk ik. De emotie die dit loskomt is heftig. Hoor je van iedereen.
1: De vernielingen waren reden voor de burgemeester van Stadskanaal om een noodverordening af te geven. Bij de mishandeling zou ook een vriendin van de moeder betrokken zijn. De vriendin van de moeder zou tips hebben gegeven hoe het meisje mishandeld kon worden. Ook zou de vriendin haar eigen 7-jarige zoon hebben mishandeld. Door de onrust besloot het Openbaar Ministerie om beide vrouwen gisteren direct aan te houden. Biologisch telen zonder bestrijdingsmiddelen lijkt voor de meeste Groningse tulpentelers vooralsnog een brug te ver. Bij de tulpenteelt wordt relatief veel bestrijdingsmiddel gebruikt. Die middelen zijn toegestaan, maar kunnen wel schadelijk zijn voor de mens, dier en het milieu. Maar zonder bestrijdingsmiddelen tulpentelen kan financieel gewoon niet uit, zegt tulpenteler Sean Schilder uit Westeremden.
2: De kans dat je dan op je bek gaat, die is te groot. Dus daar durven wij financieel gewoon helemaal niet aan. Het gaat sterk ten koste van de opbrengst. Dus de prijs die moeten we dan doen, dat is een moeilijk verhaal. Dat mensen er extra voor gaan betalen. In de supermarkt pak je toch de aanbieding.
1: Van de biologische telers in onze regio is er inmiddels 1 alweer gestopt met de tulpen. De rechtbank in Groningen heeft celstraffen tot 1,5 jaar cel opgelegd aan 4 mannen voor betrokkenheid bij een drugslab in Vrombosch. De drugslab werd in oktober 2023 opgerold. In het lab werd zo'n 700 kilo crystal meth geproduceerd. Bij de inval werden 3 verdachten aangehouden. Een 36-jarige man uit Eersel, een 37-jarige man uit Rotterdam en een 38-jarige man die uit het buitenland zou zijn ingevlogen. Een 4e verdachte, de 54-jarige eigenaar van de loods, wordt gezien als medeplichtig doordat hij de ruimte beschikbaar stelde. Het Openbaar Ministerie had eerder celstraffen tot 2,5 jaar geëist, maar doordat de zaak zo lang op de plank bleef liggen, zijn de straffen lager uitgevallen. Een hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, Brigitte Toebers, is overleden, meldt de Gezondheidsraad waar zij commissielid van was. Toebers was al langere tijd ernstig ziek. Toebers was hoogleraar gezondheidsrecht in internationaal perspectief aan de rug. Ondanks ontving zij nog een koninklijke onderscheiding. Brigitte Toebers is 57 jaar geworden. Dat er meer valt te lezen bij ons op de site rtvnoord.nl en natuurlijk ook in de app.
3: Winkels moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze open zijn. Is ons lopend vuur. Straks nog de reacties erop binnenkomen. En omdat morgen de finale is van het Eurovisie Songfestival, doen we een greep uit het Songfestival oeuvre. Gerrit Joling. Toen de hoge noot destijds, weet je nog, het was voor zijn keel. Gerrit Joling toen nog met Matje overigens. En Shangri-La deed mee aan het Songfestival. Jacob en Tineke komen met The Brotherhood of Man. En Save Your Kisses for Me.
4: Een beetje. Ach. Verliefd is iedereen, wel is dat weet je.
3: Ja, 50 dit, Teddy Scholten.
4: Je wilt verstandig zijn, maar dat vergeet je.
3: En dit is al vele jaren later.
4: Charlie.
3: Dat werd niet echt een heel groot succes. Dit wel. Rutger Kot eindigde hoog. Met vrede.
5: Leuker, hoor.
3: Wat zeg jij?
5: Sineke leuker.
3: Heb je leuker? Nee, ik vind Rutger Kot leuker. En nog leuker vind ik Johnny Logan.
5: Deze vindt Peter ook mooi. Bij. Ja, net door.
3: De vraag is alleen even, welke van Johnny Logan gaan we draaien? Als we hem gaan draaien. Hij won hem immers 3 keer, hè? 2 keer als zanger, 1 keer als schrijver. 050-3188-288. Hier is Harma met het weer.
6: Vroeg kwamen een aantal buien over, maar er was ook ruimte voor de zon. Vanavond hebben we ook nog te maken met poolbuien, maar vannacht is het op de meeste plek droog en met bruide opklaren een minimum van 4 tot 8 graden en er kan nevel en mist ontstaan. Maar hemelvoortsdag, vooral mijn vrouw een aantal buien. In de loop van de dag gaat de buitenactiviteit eruit, komt er meer ruimte voor de zon en met een meest matige noordwestelijke wind wordt een graad of 12.
7: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
8: Ja, ook dit jaar gaan we weer rennend naar de vismarkt. Zondag 11 oktober, de Menses 4 mijl van Groningen. Doe je ook weer mee? De inschrijving start op donderdag 7 mei om 12 uur 's middags. Het mooiste loopevenement van Noord-Nederland. Ga naar 4mijl.nl.
9: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit?

0: of frame? Kunstgebied aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebied aan huis via 0683 252 162.
1: Zorgeloos lachen met Kunstgebied aan huis.
0: Of kijk op kunstgebiedaanhuis.nl.
2: Kom lekker overdekt shoppen in winkelcentrum Paddepoel met meer dan 70 winkels onder één dak. Onze ondernemers staan voor je klaar. Je kunt gratis 1,5 uur parkeren en we zijn goed bereikbaar. Kijk op paddepoel.nl, winkelcentrum Paddepoel. Dat shop lekker.
1: Ga nu naar koken en wonen.
3: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
1: Ga nu naar koken en wonen.
3: In het stadshart van Appingedam.

0: Taylor Swift. Ze hadden net hemelvaartsdag morgen. Ik denk dat we een oud weerbericht mee hebben gekregen. Nou, maar toch? Lijkt ja. Mij. Ja. Maar weer vanmorgen is net zo slecht als de woensdag. Dus op zich klopt het inhoudelijk wel.
1: Om te huilen.
0: Ja, dat wel. Ja.
2: Lopend vuur.
0: Ah, ja, stel, dat komt goed.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ergens iets fout gaan aan de computer. Ja, ons lopend vuur gaat over de winkels. Hè. Gisteren in de stad waren winkels 's ochtends open. Dat mocht niet. Het was gisteren een feestdag. En dan moet het pas om 12, mag pas om 12 uur. Maar kan het nog wel in deze tijd? Winkels moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze open zijn. Wat is nog binnengekomen?
1: Gea Piek die stuurt een reactie. Ze schrijft: de winkels mogen van mij op de feestdagen wel gesloten blijven. En ook op de zondag. Ja, we willen 24 uur per dag bediend worden. En dat is eigenlijk niet nodig. Dus gewoon weer dicht die winkels. En Tineke die zegt: ja, niet alleen op Hemelvaartsdag. Ook de reguliere zondagen zijn er veel dingen open. Ook winkels die dat niet mogen. Bijvoorbeeld die ene bakker in de stad. We hebben het ook toen in het nieuws gehad. Die er al 11 jaar is, moest dicht van de gemeente. Terwijl een nieuwe bakker gewoon open is op zondag. En daar doet de gemeente dan weer niets aan. Dus dat vindt ze ook een beetje onredelijk. Een onzin ook, zegt ze, om het allemaal te verbieden. Dus gewoon open wanneer ze willen. Akina Wolfs die zegt ook helemaal mee eens. Ze mogen het zelf bepalen. Het is sowieso een vreemd idee, schrijft ze er nog bij, dat een ander zou bepalen wanneer iemand zijn of haar winkel open moet hebben. En dat zegt ook Marion Bruns. Laat de winkelier dat zelf bepalen in plaats van de gemeente.
0: Winkels moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze open zijn. Stemmen kan de hele dag via rtvnoord.nl. Het kan ook via de app van Noord. Lekker makkelijk even stemmen op het lopend vuur. 65% van de stemmers is het eens met de stelling: winkels moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze open zijn.
3: Geef je mening en praat mee.
2: Lopend vuur.

0: Alex Vissering.
1: Top 3. Tot besluit van deze ochtendploeg. Natuurlijk de top 3. En morgen is de finale van het Eurovisie Songfestival. Dat is niet meer zo populair in ons land. We doen ook niet mee dit jaar. Merendeel van de stemmen gaan ons lopend vuur. Ze deze week wel af, maar gewoon stoppen met het hele Songfestival. Ja. Als we kijken naar de historie, dan zijn er toch een hoop leuke liedjes binnengekomen. Ook bij ons trouwens, waar we vroeger je plaatjes uit het Songfestival door te geven. Nou, we hadden een heel programma kunnen vullen. Het zijn er 3 geworden. En natuurlijk deze bijvoorbeeld, begin jaren 80. Jeanette kwam met Puksvis.

0: kwamen met The Common Linnets en Calm After the Storm. Top 3.
1: Nou, alleszins kalm.
0: Nee hoor, helemaal niet. Straks na 10 in de ochtend door met Stefan Kosters. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, ochtendploeg.
0: Hey. Nou, laten we gelijk maar gaan raden wat jouw eerste plaat is.
2: Nou, als je hier eenmaal aan begint, kan je er niet meer mee stoppen.
0: Ja, die weet ik.
3: Nou, ik wil ook nadenken.
0: Ja, daarom wacht ik nog even. Je hebt het eigenlijk al gezegd.
3: Ja. Dus dan kan je er niet meer mee stoppen.
0: Ja. Ja, en dan moet je beginnen met het stoppen.
3: Weet je.
0: Oh ja.
3: Ja? Iets met eten.
0: Frits?
4: Don't stop me now.
0: Nee.
3: Nee.
4: Niet?
3: Nee. Nee. Stop in the name of love.
0: Nee. Het zou nog iets met starten en beginnen in.
2: Oh. Als je hier eenmaal aan begint, kan je er niet meer mee stoppen. Maar dan in het Engels.
0: Zal ik het dan maar zeggen?
2: Ja.
0: Can't stop the thing we started.
2: Van?
0: Ja. Hoe heet hij nou?
3: Uit
0: Canada.
3: Ja, Brian Adams.
0: Ja.
3: Brian Adams, oh ja.
2: Met z'n allen.
0: Ja, geweldig.
3: Leuk.
0: Teamprestatie dit. Oh. Zometeen in de ochtend door met Stefan Kosters. Ik heb er nog eentje voor je. Nou, het was even kop of munt. Welke van Johnny Logan? Twee munt, twee deze. Hold me now. En fijne vrijdag. Goed weekend.

0: Goed zo, hey, dankjewel. Doei, hoi, hoi.
1: Vanaf maandag spelen we de leukste kennisquiz op tv.
2: We spelen weer Klauk.
1: Met een nieuwe presentator.
3: Mooi, ik ben Olaf Vos. En som gaan we op zuik naar de Klaukste Grunniger.
1: Vanaf maandag, een nieuw seizoen van Klauk.
2: Op TV Noord.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Trulease met Genke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
9: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
10: Hey,
8: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl. Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
11: Mooi, ik ben Wia Buze. Kent u Avery's Fashion in Zuid-Laren al? Vroeger kocht ik daar een maatje meer. Nu vele maatjes minder. Maat 38 tot en met 58 bij Avery's in Zuid-Laren.
12: Kom ook naar het stoffenspektakel.
13: De grootste overdekte stoffenmarkt van Nederland.
12: Zondag 17 mei in de Martini Plaza in Groningen.
13: De toegang is gratis.
12: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
14: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
15: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
16: Dit is Radio Noord.
17: Nu het nieuws van 10 uur.
18: Ewout de Jong met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshauer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De vier inzittenden kwamen bij de crash om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. En wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschellingen-roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd wordt elk jaar de dag na Hemelvaart gehouden. De roeiers leggen in sloepen een afstand van 34 kilometer af, van Harlingen naar West-Terschelling. De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen. Maar vanochtend is toch besloten de wedstrijd af te gelasten. Het weer, landinwaarts nog wat zon. Vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
19: Radio Noord.
10: De Ochtend Door.
17: Met Stefan Kosters.
19: Goedemorgen deze morgen. En mocht je last hebben van een ochtendhumeur, is die nu zeker over. Hier is Brian Adams namelijk. Can't Stop This Thing. We started.

Ja, ze hoopt mensen te raken met haar oprechtheid. Nou, volgens mij lukt dat prima, hè, met deze. Sluit me in je armen, Zoe Levi, hoorde je op Noord. Ja, en daarvoor natuurlijk die plaat en die omschrijving. Als hier eenmaal aan begint, kun je er niet meer mee stoppen. Nou, wel puzzelen, zou je dan uit kunnen komen bij Can't Stop This Thing We Started van Bryan Adams.

0: Goedemorgen.
1: Ben je thuis of op kantoor? Pluk de dag en pak je koffie.
2: Pak je koffie.
1: Met Noord kom jij de ochtend door.
3: Hoe blijft die koffie dan?
0: Nou, voordat we aan de koffie gaan, wil ik eerst vertellen dat onze WhatsApp-inbox weer is opgestart. 050-3188-288 is ons nummer natuurlijk. Mocht je die nog niet in je telefoon hebben staan, sla hem even lekker op. Dat is handig, want daar kun je straks ook mooie prijzen mee winnen. Bijvoorbeeld als we zo direct Tel en Bel gaan spelen. Geen zorgen, ik vertel je precies wanneer dat is. Verder kun je dat nummer gebruiken om gewoon gezellig mee te kletsen. Altijd leuk als je dat doet. Zo ben ik wel benieuwd naar jouw weekendplannen. Deel ze gerust met ons en misschien breng je zo anderen nog wel op ideeën. Het zou zomaar kunnen. En dat is misschien nog wel leuker. We hebben zo namelijk ruimte voor een verzoekplaat. Wat mag ik voor je draaien? Laat het me weten via 050-3188-288. Bel gerust of spreek het even in. En misschien komt hij dan zo wel voorbij, hè? Het zou zomaar kunnen. Mag van alles zijn. Een plaat van vroeger, een hit van nu. Een songfestivalliedje die je net niet in de top 3 hebt gehoord. Een lekkere zomerhit. Alles kan en mag op deze vrijdag. Als je maar aanvraagt, 050-3188-288. Want met goede koffie en lekkere muziek komen wij de ochtend door.

0: stad. En ik ken hier Ghana in een heerlijke plaats. Stond eind vorig jaar natuurlijk nog bij ons in de Noor-9. Ja, en mocht je je afvragen, gaat hij nou wel over die grote hit? Nou, Robbe de Keizer, de zanger, legt het graag aan je uit.
1: Ja, het gaat eigenlijk over iemand die niet zoveel connectie heeft met de huidige cultuur of zo. En die dat toch een beetje probeert om daar aansluiting te vinden. En dat lukt dan niet. En dan denkt hij bij zichzelf, maar gelukkig heb ik altijd weer een vast punt om naar terug te keren. En ik heb thuis goed voor elkaar, dus we kunnen er ook al voor recht.
0: Ja, en zometeen hoor je de King of Pop onboord. Thriller komt er zo aan. Maar eerst even alle weekendplannen doornemen. Via WhatsApp kwamen veel berichten binnen. En ik zie heel veel personen die gezellig naar Rode gaan. Daar is Kleintje Rode Markt natuurlijk. Eigenlijk was dat gisteren op Hemelvaartsdag. Maar ook in het weekend is daar van alles te beleven. Heel veel plezier als je daar ook naartoe gaat. En Magien die zegt, nou, wij staan morgen bij de garage sale in Midwolda. Dat is van 10 tot 4, zegt ze nog even bij. Nou, veel plezier daarbij, Magien. En ik hoop dat je natuurlijk een goede omzet draait. En natuurlijk, vroeg ik je ook om mooie verzoekplaten. Zo komt Imca Marina heel vaak voorbij. Oh, die is zo gek, hè. Was afgelopen week veel in het nieuws. 85 is ze geworden. Geweldig. Ook veel songfestivalsuggesties. Morgenavond is natuurlijk die grote finale waar Nederland niet aan meedoet. En Maarten, die moest direct denken aan een grote hit van... nou, volgens mij is het wel 15 jaar geleden, hoor. Die hij al heel lang niet meer heeft gehoord. En wil graag deze horen van Nelly Furtado. Hier is Powerless.

0: Ja, af en toe hoort hij ook wat gastartiesten in. Michael Jackson, hoor je op Noord en Thriller. En Edwin, die gaan we zo horen met Noordnieuws. Wat zit erin?
1: Eens even kijken. Rijden ze weer? Ja, ze rijden wel mooi.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
4: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de

0: in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Het is iets na 10:30. Hier is Noordnieuws. Edwin, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Stefan. Gevallen van kindermishandeling, zoals die in Stadskanaal, kunnen vaak lang doorgaan doordat hulpinstanties niet naar het totaalbeeld kijken. Dat zegt klinisch psychologe Leonie Koppens, gespecialiseerd in kindertrauma's. De school van het 6-jarige meisje in Stadskanaal dat in coma lag na ernstige mishandeling trok een half jaar geleden al aan de bel over de thuissituatie van het kind. Het viel de school op dat ze vaak erg moe was, tijdens de les in slaap viel, verwondingen had en vaak aangaf honger te hebben. Na de melding bij Veilig Thuis belandde het meisje tot 2 keer toe in het ziekenhuis door mishandelingen en ondervoeding. Volgens Koppens zijn deze vormen van kindermishandeling vaak heel herkenbaar.
3: Onder andere wat ook in deze beschikking staat: vastbinden of opsluiten, voedsel inzetten als straf, koude douches, vernedering, isolatie van de buitenwereld. En vaak 2 daders die elkaar versterken. En in 100% van de onderzochte casussen in de VS was er ook een moeder of een stiefmoeder betrokken.
2: De moeder is gisteren aangehouden samen met een vriendin. De vriendin zou de moeder hebben aangezet tot de mishandeling en ook tips hebben gegeven. De vriendin wordt er ook van verdacht haar eigen zoon van 7 jaar te hebben mishandeld. Op de A28 bij Tinalo is gisteravond een auto uitgebrand. Snelweg moest daarvoor korte tijd worden afgesloten. Brandweer kon niet voorkomen dat de auto geheel uitbrandde. Door de brand ontstond er een file richting Groningen. Oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden gevallen. Het hoofdstation in Groningen is gisteren tijdelijk ontruimd geweest vanwege een brand. Het ging om een brandje langs het spoor. Treinverkeer had geen hinder van die brand. Reizigers werden via het omroepsysteem verzocht het station te verlaten. Tegen het begin van de avond werd het station weer geopend. En voetbalvereniging Alteveer bestaat vandaag op de kop af. 80 jaar, reden voor de vereniging om grootse uit te pakken, vertelt voorzitter Theo Klinkhamer.
4: Vanavond hebben we een 7-tegen-7 toernooi van onze senioren met omliggende clubs. We hebben een feesttent te staan en vervolgens gaat een DJ Rick Biezen, die gaat de avond verder verzorgen.
2: Daarnaast wordt ook nog een oefenduel gespeeld tegen oud-BV Veendam. Meer sport op rtvnoord.nl.
5: Edwin, dankjewel. Zometeen hoor je hier een vergeten plaatje van Madonna. Een nichtje van Henk Wijgaard komt ook nog voorbij, maar nu eerst het weer met Harma.
6: Vanmiddag is er nog wat zon, maar er is ook kans op bui. Vanmiddag is het bewolkt, wat regenachtig, maar er komen ook lange droge perioden voor. Met een matige tot vrij krachtige zuidwest- tot noordwestenwind was zo'n 10 tot 12 graden. Vanavond en vannacht vooral langs de kust nog buien. Verder de provincie en meer opklaren zijn 5 tot 8 graden als minimum. En morgen is de kans op bui, voor de rest is de ruimte voor de zon. Met een matige tot vrij krachtige westelijke wind, wat 12 tot 14 graden.

Ja, hier word je toch gewoon vrolijk van. Het was een hit halverwege de jaren 70 en ruim 50 jaar later genieten we er dus nog steeds van. Een echte klassieker geworden, Get Down Tonight van Casey en de Sunshine Band. En daarvoor kwam een nichtje van Henk Wijngaard voorbij, Shania Twain met Unhealthy. En zometeen gaan we hier op de Franse tour. Julien Clerc komt eraan, maar nu eerst de Amerikaanse Blanks. Of TikTok Tammo zou kunnen. Want ook deze man begon zijn carrière op sociale media, YouTube in dit geval. In eerste instantie zette hij allemaal covers online van bekende grote hits. Hij kreeg zo miljoenen volgers. En dat viel ook platenmaatschappijen op. En inmiddels kennen we hem en zijn muziek allemaal. Hier is Alex Robin op Noord met Fever Dream.

Julian Clerc, merci. Je hoort hem op Noord met Belle Hélène. En daarvoor de nieuwste van Alex Warren, Fever Dream natuurlijk. Zometeen ga je hier een hit horen van een legendarisch album hoor. Purple Rain. Nou, dan weet je natuurlijk al dat Prince voorbij gaat komen met een bijzondere plaat. Waarom? Nou, veel muzikologen hebben hier al onderzoek naar gedaan. En ze komen allemaal tot dezelfde conclusie. Het is opmerkelijk dat dit een hit is geworden. Het voldoet namelijk niet aan standaardvoorwaarden voor een goed popliedje. Zeker ook omdat er heel veel geëxperimenteerd wordt in de plaat. Met veel instrumenten die je in eerste instantie niet bij elkaar zou verwachten. Een mondharmonica bijvoorbeeld, samen met een drumcomputer. Je hoort ook soulmuziek, keyboardgeluiden en natuurlijk die heerlijke gitaren. Nou, over welke plaat ik het heb van Prince hoor je zo na een vergeten plaatje. Eentje van Madonna. Hier is de Queen herself met The Power of Goodbye.

0: misschien is dit wel de beste plaat van Prince. When Doves Cry, hoorde je in de ochtend door. Ja, en daarvoor werd ik eventjes op de vingers getikt hoor. Door Miranda in de app van Noord. Ja, want ik zei over die plaat van Madonna die je daarvoor hoorde, The Power of Goodbye, dat het een vergeten plaatje was. Nou, hoe kun je die nou vergeten, schrijft ze met hoofdletters. Dat is een hele goede vraag, Miranda, weet ik ook niet. Was even niet top of mind, maar wel heerlijk om weer eens te horen. Nou, daar zijn we het in ieder geval allebei over eens. En ik zag hem hier al klaar liggen hoor, die goed gevulde Sluisterpuut. Ook jij maakt daar zo kans op. Hoe we hem weg gaan geven, hoor je zo al na het NOS-journaal van 11 uur.
1: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
2: Deze week gepresenteerd door Pieter de Hart.
3: Zondag praat ik met Suzanne Top. Ze is een provinciebestuurder zonder partij. Ze zette zich jarenlang in voor Groningers in nood en narigheid door de gaswinning. Als bestuurder blijft ze dat doen. De muziek uit het leven van Suzanne Top en de verhalen die erbij horen.
2: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
1: Hier bij Radio Noord.
4: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening.

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
6: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
8: Scootmobiel of rollator nodig?
9: Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaden.nl.
10: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
10: Volop geraniums en perkplanten. Freekvanderwal.nl.
13: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
14: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
15: Dit is Radio Noord.
13: Nu het nieuws van 11 uur.
16: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markesoer. In een interview met het mediaplatform Left Laser zei Markesoer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Hij zei ook dat de Palestijnen wat hem betreft in de Gaza-strook mogen verpieteren. Die uitspraken zijn volgens de Rights Forum strafbaar omdat ze aanzetten tot geweld. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak en vindt dat de politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is ook een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Directeur Radcliffe van de Amerikaanse CIA heeft in Havana overlegd met Cubaanse functionarissen. Amerikaanse president Trump probeert Cuba met een strenge economische blokkade te dwingen tot hervormingen. Door de blokkade zit het eiland zonder brandstof en elektriciteit. Trump noemde Cuba deze week een mislukt land en kondigde ook aan dat hij met Cuba zou gaan praten. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Hij werkte op het dak van een stal die gesloopt moest worden. De jongen zakte erdoor en kwam terecht op een betonnen vloer. Het weer, vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
17: Radio Noord.
18: De ochtend door.
17: Met Stefan Kosters.
19: Goedemorgen, het prijzenpakket ligt al klaar hoor. Leuk als je zo meedoet aan Tel en Bel. De opgave komt eraan naar de bekendste vrachtwagenchauffeur van ons land.

Ja, dat is opvallend, hè? Ze blijft maar hitscoren. Shakira hoorde je op Noord. En daarvoor een van de bekendste knolsters aller tijden. Henk Wijngaard met Suzy. Tell him well. Ja, heb je zin om mooie prijzen te winnen? Nou, dan zou ik nu maar goed gaan opletten. Een nieuwe opgave van Tell & Bell komt eraan. Hoe werkt dat ook alweer? Nou, je krijgt mij één woordje. Dat woord gaan we tellen zo direct in een grote hit. En als de plaat is afgelopen, wil ik graag van je weten, hoe vaak komt dat woordje voor? Dat antwoord mag je dan weer doorbellen naar 050-3188-288. Dat is een beetje in het kort hoe Tell & Bell werkt. De opgave die komt vandaag van Status Quo.

zijn. In the Army ga je ze horen. En naast meezingen, meedansen, gaan ze ook meetellen. En we gaan letten op een bepaald woordje. Bij deze plaat zijn we geïnteresseerd in het woord Army. Het leger, maar dan in het Engels Army. Weet je na de plaat hoe vaak dat woordje voorbij komt? Bel dan direct naar 050-3188-288. En die goed gevulde snusterpuut is dan misschien wel van jou. Heel veel succes, daar komt-ie. Hoe vaak hoor je het woordje Army in deze van Status Quo? Tell him.

0: Als het goed is, ben je nu uitgeteld en uitgezongen.
1: Tel en bel.
0: Het is tijd om te bellen naar 050-388-288. Deel 2 natuurlijk van Tel en Bel. Hoe vaak hoorde je dat woordje Army in die plaat van Status Quo? Nou, bellen maar. 050-388-288. Kom je erdoor, geef jij het goede antwoord, dan is die goed gevulde snoesterput helemaal van jou. Goedemorgen, met Stefan, Radio Noord. Met wie spreek ik?
2: Goedemorgen, met Christina. Schuit je maar uit, Bedum.
0: Dag, Christina. En hoe is het in Bedum?
2: Wel goed.
0: Ja, hier begint net de zon te schijnen in de stad. Hoe is dat bij jullie?
2: We beginnen ook een zonnetje te schijnen hier.
0: Ach, heerlijk. En dan kunnen we lekker vooruit gaan kijken naar het weekend. Heb je leuke plannen?
2: Ik heb vandaag boodschap gedaan en zo.
0: Oh ja, dus alles lekker in huis voor het weekend.
2: Ja, ja.
0: Heel goed. En in de tussentijd had je tijd om te tellen. Hoe vaak hoorde jij het woordje armen?
2: Ik heb geteld met liedje.
0: Dat antwoord viel even weg. Hoe vaak heb jij Armie gehoord?
2: 22.
0: 22 keer?
2: Ja.
0: Oh, is helaas niet goed, Christina.
2: Dankjewel.
0: Nou, jij ook bedankt voor het meedoen en een heel goed weekend alvast. 050-388-288. Goedemorgen, met Stefan, Radio Noord. Met wie spreek ik?
3: Goeiedag, met Stefan de Vlaag.
0: Ah, mooi, Stef. Hoe is het?
3: Mooi. Ik dacht 21 keer.
0: 21 keer. Nou, we gaan eens even controleren. Is dat goed? Oh, is ook niet goed. Jammer.
3: Ja, de volgende beter.
0: Nou, dan gaan we direct doorgeven. De volgende, meer succes, zei Stef zojuist. En de volgende, dat is... Goedemorgen.
4: Goedemorgen, met Greet.
0: Dag, Greet. Hoe vaak heb jij dat woordje gehoord, Army?
4: 24.
0: 24 keer?
4: Ja.
0: Weet je het heel zeker?
4: Ja, ik wel.
0: Ja, dan is het natuurlijk ook helemaal goed als je het zeker weet. Ha. Nou, gefeliciteerd. Dat betekent dat jij die goed gevulde snoesterbuurt krijgt.
4: Nou, geweldig.
0: Nou, volgens mij maak je er heel erg blij mee.
4: Ja, zeker.
0: Ja, je klinkt ook vrolijk en opgewekt. Dat betekent dat je vast zin hebt in het weekend dat eraan zit te komen.
4: Ik heb altijd zin.
0: Oh, je kan nou. Ik ook. Ook in het weekend?
4: Ja, dat is ook
0: te doen. Oké. Nou, ik ga in ieder geval die goed gevulde snoesterbuut opsturen. Blijf even aan de lijn, gaan we de gegevens uitwisselen. 24 keer was het juiste antwoord. 24 keer hoorde je Army in dat liedje van Status Quo.
5: Groningen Schout.

misschien wel gek hoor, maar ik kan nog nooit van ze gehoord, deze band Falcon Hill. Ze komen gewoon uit onze provincie, uit de mooie Groningen. En deze week staan ze dus in de spotlights op Noord. Want ze hebben gewoon het Gronings goud van deze week te pakken. I Can't Change heet hun nieuwste. En later vandaag in Studio Grun, ja, gaan we jou vertellen welke plaat volgende week in de spotlights wordt gezet. En zometeen gaan we nog even disco dansen met Cool and the Gang. Naar deze van Matt Simons.

0: Ja, en ook discodansend gaan wij de ochtend door. Cool in the Gang, Hordy op Noord met Afresh. En zo af en toe praat Edwin ons bij over het laatste nieuws uit Stad en Ommeland. Over een paar minuutjes al, om 11:30 is dat ook het geval. En wat horen we dan?
1: De kans dat je dan op je bek gaat, die is te groot.
2: Zondag 31 mei, de Marathon Groningen, powered by Campus Groningen. Moedig de lopers aan en geniet van dit prachtige evenement. Een dag om niet snel te vergeten. Ga naar de site voor meer informatie, marathongroningen.nl. Tot 31 mei.
3: Het is weer veel, hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Wie mee naar die in Winschoon in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijmeenardi.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: Het is bijna 11:30 op deze vrijdag. Dit is Noordnieuws. Edwin, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Gevallen van kindermishandeling als in Stadskanaal kunnen vaak lang doorgaan, doordat hulpinstanties niet naar het totaalbeeld kijken, zegt klinisch psycholoog Leonie Koppens, gespecialiseerd in trauma bij kinderen. Volgens haar blijkt uit onderzoek in Amerika dat hulpinstanties vaak naar de losse signalen kijken, niet naar het geheel. De school van het 6-jarig meisje deed een half jaar geleden al een melding bij Veilig Thuis. Ondanks die melding grepen hulpverleners niet in en belandde het meisje tot 2 keer toe in het ziekenhuis. Ze moest daarbij zelfs in coma worden gebracht om te herstellen. Nadat de mishandeling gisteren naar buiten kwam, ontstond grote onrust in de buurt, vertelt deze buurtbewoner.
10: Als je hier om je heen kijkt, we staan hier in de Oranjestraat. Ik denk wel tientallen mensen hier die erover aan het praten zijn. Het leeft heel erg in de buurt. Mensen reageren daar ook op. Eerder vandaag zijn de ruiten natuurlijk al ingegooid. Mensen weten niet goed hoe ze ermee om moeten gaan, denk ik. De emotie die dit loskomt, is heftig, hoor je van iedereen.
9: De vernielingen waren reden voor de burgemeester van Stadskanaal om een noodverordening af te geven. Honderden bezoekers bij een informatieavond van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde in Hotel Park, zegt in Veendam. De 86-jarige Trienke Koning vertelt waarom ze naar de bijeenkomst kwam.
11: Omdat ik heel nieuwsgierig ben wat er allemaal kan en wat er nooit kan. Want mijn pa is overleden aan longkanker, dat ik zo lieden mocht als dijman, never en nooit.
9: Voorlichter Steven Pleiter van de NVV legt uit dat je bij dementie om 11:55 moet uitstappen.
12: Dat als je euthanasie wilt, dat het gebeurt voordat die omslagfase plaatsvindt. Voordat je wilsonbekwaam wordt. De meeste mensen zeggen, ik wil juist dan sterven als ik mijn naaste niet meer herken. Het feit dat je daar dan bent, maakt dat het dan al te laat is.
9: Biologisch telen zonder bestrijdingsmiddelen lijkt voor de meeste Groninger tulpentelers een brug te ver. Bij de tulpenteelt wordt relatief veel bestrijdingsmiddel gebruikt. Die middelen zijn toegestaan, maar ze kunnen wel schadelijk zijn voor mens, dier en milieu. Maar zonder bestrijdingsmiddelen tulpentelen kan financieel niet uit, zegt tulpentelen John Schilder in Westerhemde.
1: De kans dat je dan op je bek gaat, die is te groot. Dus daar durven wij financieel gewoon helemaal niet aan. En het gaat sterk ten koste van de opbrengst.

0: raakte bij het ongeval niet gewond. Meer daarover ook op rtvnoord.nl.
1: Edwin, dankjewel. En zometeen ben je weer helemaal op de hoogte, hoor, van de beste muziek uit stad en ommeland van dit moment. Je krijgt zo een Noord-9-update. Maar eerst horen we van Harma wat het weer gaat doen vandaag en in het weekend.
2: Vanmiddag is er nog wat zon, maar er is ook kans op bui. Vanmiddag is het bewolkt, wat regenachtig, maar er komen ook lange droge perioden voor. Met een matige tot vrij krachtige zuidwest- tot noordwestenwind was zo'n 10 tot 12 graden. Vanavond en vannacht vooral langs de kust nog buien. Verder de provincie en meer opklaren zijn 5 tot 8 graden als minimum. En morgen is de kans op bui, voor de rest is de ruimte voor de zon. Met een matige tot vrij krachtige westelijke wind wat 12 tot 14 graden.
3: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
4: Kom ook naar het stoffenspektakel.
5: De grootste overdekte stoffenmarkt van Nederland.
4: Zondag 17 mei in de Martini Plaza in Groningen.
5: De toegang is gratis.
4: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
6: Riga Keukens, daar word je blij van.
7: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
6: Riga! Riga Keukens heeft als een van de weinigen zijn eigen montageteam. Geen gedoe dus. Riga! Riga Keukens, daar word je blij van.
8: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
9: Hier komen Willem en Joey, die ervoor zorgen dat de meubels die gekocht zijn in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen netjes bezorgd en geplaatst worden. En je oude meubels?
10: Die nemen we mee.
11: Als je kiest voor Kruid en Kramers ontzorgservice.
9: Dat is handig.
11: Zo, klaar.
9: En dan samen genieten van je nieuwe aankoop. Maar dat mag ook alleen, hoor. Kruid en Kramer. Mooi gewoon.

0: Radio Noord, The Electric Light Orchestra met A Living Thing. Iedere week zetten we de beste muziek uit onze provincie voor je op een rijtje.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Met daarin natuurlijk de 9 beste platen van dit moment. Oetstad en Ommeland. En er wordt veel goede muziek gemaakt hoor. We pakken de top 3 er eventjes bij. Al 3 weken staan ze namelijk bovenaan. De mannen van Orange Skyline met een nummer Feel. Speciaal geschreven voor een groot evenement wat eraan komt.
3: Het gaat er vooral over het WK voetbal. Dat is echt waar het nummer echt in ieder woord over gaat. Ja, dat is voetbal voor en na. Ja, ja, zeker. Ja, echt waar.
2: Nummer 1.

0: Heerlijk, hè? Deze Noord Skyline en terecht al 3 weken de nummer 1 van Groningen. Op 2 deze week staat een singer-songwriter, Robin IJzerman. Ze was een keer aan het optreden toen haar vader opeens opstond en wegliep. Nou, ze bleef teleurgesteld op het podium staan, totdat ze hem zag dansen in haar ooghoek. Op haar muziek iets verderop. En dat vooral hoor je terug in Dancing Backstage.
1: Nummer 2.

0: De nummer 2 van deze week is in handen van Robin IJzerman. En dan de nummer 3. Ook al een heerlijke plaat. Het komt goed van Bronsema en Staal. Bij het schrijven kreeg ze hulp van niemand minder dan een echte topproducer, Jeroen Ruschen.
1: Want we wilden alle drie wel dit gevoel eigenlijk. Dat je moet praten als je ergens mee zit. En toen viel het eigenlijk heel snel in elkaar. En dan kwamen we de tekst en de melodie. Inmiddels is het al wel, geloof ik, 3 jaar geleden dat we het nummer gemaakt hebben. Maar we vonden geen geschikt moment om het uit te brengen. Maar dat was nu.
2: Nummer 3.

0: als ik mijn tranen overleg met jou.
1: Ja, het komt helemaal goed. Deze week dus op 3 in de Noord-9. Wibram Bronsma samen met Jason Staal. Nou, morgen in Café Martini een nieuwe hitlijst van Noord. En dan hoor je natuurlijk of ze nog steeds in onze hitlijst staan. Maar goed, dat is pas morgen. Nu is de dag van vandaag. Met nu op Noord, Midnight Oil, Beds Are Burning.

0: Midnight Oil, Hurdy the Lord en Beds Are Burning. Ja, en het is natuurlijk vrijdag, dan verheug ik mij er altijd weer op. De vrije ronde van Altijd Wat Anders. Nou, volgens mij kijk jij er ook altijd naar uit, Mimi, nou?
1: Ja, ik vind Altijd Wat Anders sowieso altijd het hoogste punt. Maar op zo'n vrijdag, zo'n vrije ronde, dat vind ik, dat overstijgt het net nog weer even.
0: Ja. Ja, juist omdat je van tevoren niet weet welke kant het op kan gaan. Je kan wel wat suggesties aandragen, maar er is niemand die zich daar wat van aantrekt.
1: Ik zal eens even kijken. Eigenlijk moet ik daar even wetenschappelijk onderzoek naar doen. Van alle suggesties die we hebben gedaan, of we het uiteindelijk ook hebben besproken.
0: Meestal niet.
1: Nee,
0: en dat vind ik juist heel erg leuk. Dat is een beetje de charme natuurlijk ook van Altijd Wat Anders. Denk gerust alvast na waar je het over zou willen hebben. En dan staat Nivino jou straks graag te woord.
1: Zeker.
0: Waar ga je nog meer over hebben?
1: Nou ja, natuurlijk beginnen we zo meteen over dat verhaal in Stadskanaal. Echt een drama waar kinderen bij zijn betrokken. Maar ook onrust daar in de buurt. Er geldt een noodverordening. Van alles en nog wat aan de hand rondom die mishandelde kinderen. Goos de Boer of een andere collega, ik weet niet. We zijn daar met collega's in Stadskanaal. We krijgen zometeen aan het begin van tussen de middag een update van hoe het daar eigenlijk is op dit moment.
0: Heel goed, ik ben heel benieuwd. Verder nog een weekendtip, denk ik.
1: Weekendtip, iets met bomen, begreep ik. We gaan de markt weer op. Oh, en ja, we hebben een toepasselijke kantine-klassieker van iemand die een prachtige leeftijd heeft bereikt ergens deze dagen. En dan gaat het niet om Henk Wijngaard.
0: Ja, ik denk dat ik het al weet. De voornaam heeft 4 letters, denk ik.
1: Ja, ja, dat okay. Zou inderdaad.
0: Nou, ik zal er verder niks over verklappen. Het wordt, wordt druk, hè? Je hebt nog veel te doen.
1: We hebben echt heel veel te doen.
0: Nou, daar
1: jij
0: heb
1: ook
0: ik
1: morgen, hè?
0: Jazeker, en ik heb er een toepasselijke plaat bij.

0: spelen we de leukste kennisquiz op tv.
1: We spelen weer Klauk.
0: Met een nieuwe presentator.
2: Mooi, ik ben Olaf Vos. En som gaan we op Zuid naar de Klaukste Grunniger.
0: Vanaf maandag, een nieuw seizoen van Klauk
1: op TV Noord.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Hey, waar was jij?
10: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 12 uur.
12: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markussauer. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans noemt de uitspraken schadelijk en zegt dat die niet bij politici horen. GroenLinks-PVDA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend. In het interviewprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 zei Markussauer vanochtend dat hij geen afstand neemt van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar. En sindsdien is het onrustig in de gemeente. Zo zijn er ruiten ingegooid bij de woningen waar de vrouwen vermoedelijk wonen. De burgemeester zegt dat de kinderen veilig zijn. In Stadskanaal geldt tot maandag een noodverordening. De politie houdt toezicht in de wijk waar de vrouwen wonen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. De organisatie van de Giro d'Italia zette de beelden op sociale media en riep wielerfans op om zich goed te gedragen. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden ook af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
13: En dan nu de hoofdpunten van het grunnige nijs. Edwin, goedemiddag.
14: Goedemiddag. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat contact opnemen met instanties die betrokken waren bij de kindermishandelingszaak in Stadskanaal. Het gaat om Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming. Burgemeester Klaas Sloots doet ondertussen een dringend beroep op de inwoners om politie en justitie hun werk te laten doen. Verzoekt iedereen om de rust te bewaren. Hij doet daarmee ook op de vernielingen die gisteren zijn aangericht bij de woning van een van de moeders. Ja, in gevallen van kindermishandeling zoals die in Stadskanaal kunnen vaak lang doorgaan doordat hulpinstanties niet naar het totaalbeeld kijken. Dat zegt klinisch psycholoog Leonie Koppens. Zij is gespecialiseerd in trauma bij kinderen.
13: Dankjewel. Meer om 12:30 en zometeen inderdaad een update vanuit Stadskanaal.
15: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
16: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
15: 0683-252-162.
17: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rolluiken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
18: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
19: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
20: Hallo, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Op onze mooiste bedden en heerlijkste matrassen kunt u lekker slapen en uitgerust wakker worden. Maar niet in de winkel natuurlijk. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
19: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
21: Radio Noord.
22: Tussen de middag.
23: Met Nivino Geertsema.
13: Goedemiddag. Hoe is de situatie nu in Stadskanaal na de onrust die gisteren ontstond rond de extreme mishandeling van 2 kinderen? Collega Goos.

0: als wat met Shine. Onrust in Stadskanaal rondom de extreme mishandeling van twee kinderen en de aanhouding van hun moeders die daarvan worden verdacht. Gisteren werden de twee vrouwen opgepakt. Er geldt sinds gisteravond een noodverordening in de wijk omdat de politie bang is voor rellen. En nu blijkt dat de school van een van de kinderen zich vorig jaar al zorgen maakte om de situatie daar. Genoeg reden voor een update vanuit Stadskanaal. Collega Goos de Boer, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar sta je nu?
1: Ik sta bij een van de twee huizen, eigenlijk het huis waar het meisje niet woonde, maar waar het meisje, want het gaat vooral om het meisje wat zwaar is mishandeld, waar ze wel heel vaak was. Daar sta ik voor. Nou, er staan grote hekken staan voor het huis. De ramen zijn afgetimmerd met houten platen. We kennen dat allemaal wel. En ja, aan de voorkant staat een politieauto. Want ja, hier is een noodverordening. En betekent dat mensen die hier niks te zoeken hebben, mogen hier niet komen. Alleen maar mensen die hier bijvoorbeeld wonen. En de rest wordt weggestuurd. Ik moet wel zeggen, ik kijk even rond, dat het rustig is. Het is niet zo dat alle mensen hier komen kijken op deze plek en naar dit huis komen kijken. Maar dichtbij kunnen ze niet komen. Dat is geregeld. Dat had er toch mee te maken dat er veel woede was gisteravond ook. Dat mensen hier naartoe kwamen en dat er ruiten waren ingegooid. Dus ja, dat betekent dat er toch actie moest worden ondernomen.
0: Ja, wat heeft de burgemeester daar ondertussen over gezegd?
1: Nou, heel weinig, want ja, de zaak is natuurlijk in onderzoek, hè, door het Openbaar Ministerie, in strafrechtelijk onderzoek. Ja, dan zijn ze altijd terughoudend met de mededelingen. Maar goed, er is wel wat aan de hand. En voordat de gemeente een noodverordening instelt, ja, dat doe je niet zomaar. Dus dat betekent wel dat wij verwachten, waarschijnlijk vanmiddag, dat de burgemeester wel met een toelichting komt. Want die moet ook zijn eigen bevolking natuurlijk informeren over hoe lang dit gaat duren, wat er verder aan de hand is. Dus ik verwacht wel dat de burgemeester daar iets meer over gaat zeggen. Nou, ondertussen zijn wij hier toch een beetje gaan rondlopen. We hebben met wat mensen gesproken. En ik heb net met een van de buurtbewoners gesproken. En die zegt, het beeld over dit meisje klopt toch niet helemaal wat er naar buiten is gekomen. Want ja, dat is een beeld van uitgemergeld. Dat ze er heel slecht uitzag, maar zij zegt van, nou, ze huppelde hier zo vaak op straten rond. Het was wel een vrolijk meisje en zo slecht zag ze er helemaal niet uit. Dus als buurt hadden wij helemaal niet kunnen weten dat dit aan de hand was. Want dat kon je echt niet, verzekert ze me net, een van die buurtbewoners, kon je echt niet aan dit meisje zien. Wat ze wel zegt, is dat er bij dat huis, hè, waar ik nu voor sta, van een van de twee vrouwen, wat meisje vaak was, dat er wel vaak toestanden waren. Geschreeuw en dat soort dingen. Volwassenen die tegen elkaar schreeuwden. Dus dat wel, maar ja, het beeld van het meisje is toch wat anders. Want dat huppelde hier, ja, tot februari toen er ingegrepen werd, dat huppelde hier vrolijk rond.
0: Ja, nou zijn de moeders van de twee kinderen zijn gisteren vervroegd opgepakt, zoals dat heet. Waarom?
1: Ja, dat heeft ermee te maken dat men toch bang was voor een volksgericht, hè? Want mensen waren boos en ja, dan moeten mensen dat kwijt. Dus wat doen mensen dan? Dan zijn er twee huizen. Dan gaan ze daar naartoe en er waren al ruiten ingegooid. Dus ja, eigenlijk had dat ermee te maken dat ze niet meer voor de veiligheid van beide verdachten, want dat zijn er inmiddels, dat ze niet voor de veiligheid konden instaan. Ja, wat doe je dan? Het Openbaar Ministerie, de politie waren al van plan om beide dames aan te houden. Ja, dan hou je ze aan, want dan brengen ze eigenlijk in veiligheid in de cel. Daar komt het dan op neer. En ja, als ze er dan niet meer zijn, dan is die agressie in hun richting heeft, ja, dan gaat het alleen maar om de panden. Maar de burgemeester heeft in elk geval gezegd dat er toch wel signalen waren dat mensen nog meer dingen bij die huizen wilden doen. Brandstichting en dat soort dingen. Daar was men bang voor. Dus ja, toen is er gezegd van, we willen ze al aanhouden, maar we houden ze nu vervroegd aan om de, ja, om de rust hier in Stadskanaal, waar ik nu loop en waar het eigenlijk nu op dit moment heel rustig is, maar om die rust weer terug te brengen.
0: Nou heeft de burgemeester zojuist ook een verklaring doen uitgaan, waarin hij nou zelf ook zegt dat het hem persoonlijk heel diep raakt en dat hij ook snapt dat dat bij de bewoners ook zo speelt. Ook doet hij een dringende oproep richting iedereen. De woede begrijpt hij, gevoel deel ik, maar laat de politie en justitie hun werk doen, zegt hij, recht in eigen handen nemen. Vernielingen, dat helpt de kinderen niet. Dus een klemmend beroep dus op het bewaren van de rust onder de bewoners. Dat is wat hij in een verklaring zojuist heeft doen uitgaan. Welke instanties, Goos, zijn er nu betrokken en welke stappen worden er ondernomen?
1: Nou, als je het op een tijdlijn zet, dan komen we al in november vorig jaar terecht toen kwam het meisje met een snijwond op haar hoofd. Het zesjarige meisje op school. De school heeft toen gezorgd dat ze naar het ziekenhuis kwam. Er is toen ook alarm geslagen. Veilig thuis is vervolgens wezen kijken. Die constateerden dat in de woning waar het meisje woonde, dat het daar wel een bende was. Maar ja, daar bleef het eigenlijk bij. Dus er is toen niet ingegrepen. En in februari liep het echt helemaal uit de hand. Want toen besloot de school om er echt werk van te maken. En toen is het meisje al snel in het ziekenhuis opgenomen. Daar is ze onder narcose zelfs gebracht. En heeft ze om voeding te krijgen eigenlijk. Omdat zij sterk was vermagerd en uitgedroogd. Dat ze er gewoon, ze heel slecht aan toe was. En daarna is het meisje met haar moeder is in een kindmoederhuis, zo noemen ze dat dan, opgenomen. Dus toen was er wel enige actie. Maar ja, wat we inmiddels ook weten, dat de andere vrouw, ze zou onder druk gezet worden door die tweede vrouw om allerlei rare dingen te doen, dat die toen ook nog een bepaalde macht op haar uitoefende. Dus dat het eigenlijk nog niet helemaal voorbij was. Het is nu eigenlijk voorbij, want die kinderen zijn ook ondergebracht met tijdelijke voogdij bij hulpverlenende instanties. Maar als je het allemaal op een rijtje zet, dan zijn dit soort dingen, hulpverlenende instanties die op de hoogte zijn, die zijn heel herkenbaar. Die komen ook in allerlei andere zaken tegen. Tegen al is het een vermissing van Jeffrey en Emma in Beerta, maar ook bijvoorbeeld Vlaardingen. Hè. Dat ging dan niet om eigen kinderen, dat ging om een stiefdochter. Ja, dat zijn allemaal hulpverlenende instanties die op een of andere manier wel signaal hebben gekregen, maar ja, blijkbaar niet in staat zijn geweest om in actie te komen, waardoor het kwaad alleen maar erger is geworden. Ja.
0: En dat wordt dus nu ook onderzocht? Op wat voor manier?
1: Ja, nou ja, daar komt een inspectie meestal bij. En meestal vraagt die inspectie aan de betrokken instanties om eerst eigen onderzoek te doen. Dat gaat die inspectie dan beoordelen of ze voldoende hebben gedaan, wat ze hebben ondernomen. Dat is in het geval van de vermissingen, trouwens een jaar geleden van Jeffrey en Emma, is dat ook gebeurd. En ja, maanden later komt er dan een rapport, dat gaat naar de inspectie toe. En de inspectie moet dan beoordelen of die betrokken instantie het werk goed heeft gedaan of dat ze steken hebben laten vallen. En die komen dan ook met aanbeveling om het beter te doen. Nou, dit soort instanties zoals Veilig Thuis hebben best wel veel in allerlei verschillende zaken aanbevelingen gekregen. Maar je ziet maar steeds weer dat dit soort zaken blijkbaar toch nog steeds doorgaan en nog steeds kunnen gebeuren. En dat het blijkbaar lastig is voor dit soort instanties om in te grijpen, om tijdig in te grijpen.
0: Nog twee dingetjes, Gozen. Tot wanneer geldt die noodverordening?
1: Ja, dat is mij niet helemaal duidelijk, eerlijk gezegd. Ik denk dat de burgemeester dat ook een beetje afweegt van hoe lang wordt ingeschat dat het rustig blijft. Dus dat het een beetje weggeëpt. We gaan hem dat vanmiddag zeer zeker gaat duren. Het is wel zo, als ik nu nog even rondkijk, ik kijk links, ik kijk rechts, ja, dan zie ik helemaal geen oploopjes of wat dan ook. Dus je kunt wel concluderen dat op dit moment met die noodverordening, ja, de grootste angel van die boosheid van het volksgericht wat dreigde, dat die angel er wel uit is.
0: En het belangrijkste misschien, hoe is het nu met de kinderen?
1: Ja, nou ja, die kinderen die zijn, daar hebben hulpverlenende instanties zich over ontfermd. En ja, kinderen van 6 jaar... Je weet niet wat dit op langere termijn voor effecten heeft, maar mij is verzekerd dat ze nu in elk geval in goede handen zijn. En dat waren ze natuurlijk, we weten niet precies hoe lang, maar dat waren ze, schat ik zo, de afgelopen jaren absoluut niet.
0: Dankjewel, Goos de Boer vanuit Stadskanaal. Gaan we naar Noordbroek. Harma, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Nou zijn er heel wat evenementen dit weekend ook, ja, bijvoorbeeld. En dat heeft en natuurlijk gisteren Hemelvaart. Wat voor weer komt daarbij kijken?
2: Het is nou alleen maar regen en buien. Er is ook zon. Het is een beetje fris. Dus doe maar wel eens tegen klein. En voor de rest dan gewoon lekker erop uit. Want ja, het is natuurlijk wel een beetje de tijd van het jaar. En is het soms een beetje stoer. Want op dit moment ook. Het is een krappe dat in Groningen en Sibborn. Er zijn ook alweer wat buitjes aan. De warmtestand doet een 1 millibar. Roodschaal, 3 uur de zon. Tot dusver. Op dit moment bewolkt. Een dikke 9,5 groot. 30 kilometer zicht. De wind motigt vrij krachtig uit het westen tot noordwesten. En een uitschuit in windkracht 6 en in windschoot 1,5 millimeter. Op dit moment ook net een bui en 11 graden op de thermometer. Daar ben de temperatuur die nooit horen bij deze tijd van het jaar. Wanneer hebben we het over 17 graden? Nou, daar moeten we nog wel even op wachten, maar dat staat wel in de planning. Want op dit moment hebben we dat lege drukgebied ten noorden van ons liggen. Dat schroeft richting Scandinavië, wordt geleidelijk aan minder van invloed. Zorgt er in ieder geval voor dat men in de loop van de dag opknapt. En dat zondag in eerste instantie ook droog begint. En door nog een poordong met wat lege druk invloeden van over IJsland. En vanaf halverwege volgende week tot en met het Pinksterweekend. Dan gaat de temperatuur omhoog en dan blijft het dan ook droog. Nou, voor vanmiddag verspreid over de provincie buien, regen. En het is gewoon mais bewolkt. De wind, matig tot vrij krachtig of krachtig, komt uit westenkrigens. En de temperatuur ligt onder de bij de 10 tot 12 graden. Vanavond en vannacht vooral langs de kust nog buien. Voor de rest ook opklaars, 5 tot 8 graden als minimum. Maar een kans op bui, en daar is ook ruimte voor de zon. De wind, matig tot vrij krachtig, komt uit westenkrigens. Met 12 tot 14 graden. Zon begint droog, in de middag regen. Een grote 14, maandag verspreid over de provincie buien. 15 graden. Dinsdag trekt regen over. En ook dezelfde temperatuur. En woensdag na een enkele bui, maar inmiddels ook ruimte voor weer de zon. En de temperatuur loopt ook alweer op richting een graad of 18.
0: Mama, bedankt. Goud weekend.
2: Ja, net zo.
0: Mooi.

0: Damiano, David, Tila en Nile Rodgers met Talk To Me. Een grote norm in het Grunniger Festivalland. Schanspop in Sibbehoeden viert komend weekend het 40-jarig jubileum. Dat is Draaidong Dikfeest en dat al vier decennia. Dus collega Josh Kranenborg dacht, nou, ik gooi hem in. Eep naar Sibbehoeden om te praten met Peter Bronsema, vrijwilliger vanaf het eerste begin.
1: Wat is dien hoogtepunt in die 40 jongen?
2: Ik heb ooit gezegd tegen mijn ouders, nou, wat zal het dan een keer mooi weer even een keer normaal aan Sibbehoeden houden. Nou ja, en toen kwam die gelegenheid en toen heb ik dat voorstellen aan de rest van de club, zeg maar. Nou, en toen had onze voorzitter IJsse Doornboos, die het met management dan contact opnam. En die zei van, nou, dat kan wel doorgaan. Nou, en zo is eigenlijk normaal een beetje in Sibbehoeden komen. Dus en dat was het beginpunt, zeg maar. Dat was wel, nou, en daar was natuurlijk voor mij natuurlijk een heleboel hoogtepunt. Want ik kwam eigenlijk in contact met mijn idool. Want zo was het wel. Dus dat was wel gaaf.
1: Was toen Town ook zenuwachtig?
2: Nou, ja, aan de ene kant wel. Ja, ik was zeker zenuwachtig. Ik was zeker zenuwachtig. In verhaal, als er genoeg drinken was. Want toen ben ik tevoren, zeg maar. Toen was ik wel, in zenuwachtig over, ja. Maar het is uiteindelijk, is dat maar goud kan. Het is allemaal goud kan, ja.
1: Wat vond je ook nog leuke artiesten?
2: Ja, leuke artiesten. Ik vond natuurlijk ook, we hebben QB en de Blizzards hebben we ook gehad, dat is het blues. Nou, we hebben ook een keer Herman Brood gehad, natuurlijk, vond ik ook goud. Golden Earring was natuurlijk ook wel een hoogtepunt, dat was toen ook wel echt een band. Van, nou ja, die kon je niet altijd, die werd niet altijd direct beschikbaar. En nou ja, gelukkig ben ze voor ons dan wel. En waar ik ook heel mooi vond, dat was Wisdom Temptation met Sharon van den Andel. En dat was een heel spectaculaire show, was daar. En er was ook vuurbuur betrokken en dat was Eilers aan wie daar hier ook nog nooit eerder had. Dus de commandant van de brandweer, die moest er allemaal goud keuren en er was allemaal een hoop stress. Was daar onder andere bij de brandweer of er allemaal goud kwam. En we moesten hier dan voldoen en door dan voldoen. En uiteindelijk ging de show ging los. En het was fantastisch was daar. En gelukkig gebeurde er natuurlijk helemaal niks. Maar bij de leden van de brandweer, er was wel even een dingetje van, nou, komt daar allemaal wel goud. Maar het was een fantastische show. En zij was ook een fantastisch mens. Ook backstage.
1: Die artiesten, die hebben allemaal zo'n liedje met wat ze allemaal willen. Hoe heet dat?
2: Een rider.
1: En wat is de meest bijzondere rider dat je toe zijn hebt?
2: De meest bijzondere. Als je een beetje van die rappers hebt, dan die hebben meestal waar de champagne hebben ze erop staan. Speciale vodka, speciale bier, een of andere soort rode wijn en allerlei rode hapjes, blauwe M&M's en groene marsen en ik weet van niet, maar kijk, en dat want bij die band zoals normaal was er gewoon drie kisten bier en een paar flessen cola en dan is het kloor. Maar dit, dat ben wel ding bij waar je wacht, je oren krabben, maar dat allemaal.
1: En dat is ook een hummus vooral?
2: Ja, dat is ook nummer 4. Ja, dat was ook. Dat wist me niet eens wat dat was. En zelfs de plotselijke Albert Heijn, die wist ook niet wat dat was. En uiteindelijk ben we natuurlijk terechter gekomen en toen hebben we dat wel regeld. Dat klopt. Dat moest ook op de lijst. Dat was bij Jet Rebel. Jet Rebel, ja, bij Jet Rebel. Ja. En die moest ook Boeddha-beelden hebben. En en allerlei andere rode fratsen, zeg maar. Dus,
1: En waar hebben jullie dat Boeddha-beeld vandoor getoverd, hè?
2: Ja, die hebben we bij een van de vrijwilligers daar toen geholpen. En die hebben we door me neerzet. En toen stond het er overmoord van Ramston ook mijn goud. Maar ja, goud, dat was een kwestie even van omdraaien. En toen was dat ook weer regeld. Ja, dat was wel een paarden setting, was dat dan. Ja.
0: Dikke Boeddha-beeld bij Schanspop.
3: Ja.
0: Ja, mooi toch? Yes. Mooie avontuur. Misschien is wel herinnering aan Schanspop. Vattig joor. Ik zou zeggen, deel het in altijd wat anders. Want het is vrije ronde.
3: Je kunt nu al bellen.
0: Ja, zullen we dat doen?
3: Ja hoor.
0: Gooi die lijnen maar open. Ja. Zet Sergej maar aan het werk. En dan gaan we terugblikken op 40 jaar Schanspop. Misschien ga je wel heen. Wie wil je zien? Maar ook elk ander onderwerp is mogelijk in altijd wat anders. De vrije ronde. Maar eerst zo Edwin met het nieuws.

0: was jij?
1: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
2: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
3: Mijn naam is Odulfus van Stavoren. Zoals ik heb beloofd ben ik na 1200 jaar teruggekeerd. Treed nu opnieuw in mijn voetsporen met het Sint-Odulfuspad. Geniet van landschap, cultuur, rust en ruimte in mijn prachtige Friesland. We zien u op odulfuspad.nl. Odulfus met PH.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
9: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
8: En voor de aangepaste fiets van Maria.
10: En zo kan ik er weer op uit.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
11: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Steen. Even oud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: 1 over half 1, hoogste tijd voor Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
14: Goedemiddag, burgemeester Klaas Sloots van Stadskanaal doet een dringend beroep op de inwoners van zijn gemeente om politie en justitie hun werk te laten doen. Hij verzoekt iedereen om de rust te bewaren. Sloots doelt daarmee op vernielingen die gisteren zijn aangericht bij de woning van een van de moeders van de mishandelde kinderen. De afgelopen dagen speelt er in Stadskanaal een situatie die ons allemaal raakt, schrijft Sloots in een verklaring. Ik wil u als inwoner van onze gemeente persoonlijk aanspreken, want ik begrijp dat wat er is gebeurd diepe indruk maakt, op mij ook. Er zijn kinderen ernstig mishandeld, daar zijn geen woorden voor. De kinderen zijn in veiligheid gebracht, worden goed verzorgd, laat de burgemeester verder weten. Beide moeders zijn geschorst uit het ouderlijk gezag. De vrouwen van 31 en 33 zitten vast op verdenking van ernstige kindermishandeling. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat contact opnemen met de

0: Ja, gevallen van kindermishandeling zoals deze in Stadskanaal kunnen vaak lang doorgaan doordat hulpinstanties niet naar het totaalbeeld kijken. Dat zegt klinisch psycholoog Leonie Koppens. Zij is gespecialiseerd in trauma bij kinderen. En volgens haar blijkt uit onderzoek in Amerika dat hulpinstanties vaak naar de losse signalen kijken en niet naar het geheel.
1: En het probleem is dat hulpverleners en leerkrachten die zien die losse signalen wel, zoals honger, moeheid, een blauwe plek. Maar niemand die telt die signalen op tot wat het werkelijk is. Hè? Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan wat we dan in Amerika child torture noemen.
0: Iets heel anders dan nog. Voetbalvereniging Alteveer bestaat namelijk vandaag op de kop af. 80 jaar. Reden voor de vereniging om groots uit te pakken, vertelt voorzitter Theo Klinkhamer.
2: Vanavond hebben we een 7-tegen-7 toernooi van onze senioren met omliggende clubs. We hebben een feesttent te staan en vervolgens gaat een DJ Rick Biese, die gaat de avond verder verzorgen.
0: Daarnaast wordt ook nog een oefenduel gespeeld tegen oud-BV Veendam.
3: Ja,
0: meer uitpakken trouwens kun je op rtvnoord.nl.
3: Oh, dat gaan we doen. Ja, maar morgen gaan wij met Noordscore ook flink uitpakken. Want morgen zijn wij bij die wedstrijd.
0: Martin Drent.
3: Ik zag Seintje.
0: Angelo.
3: Joop Gal als trainer. Dus Martin Drent zal sowieso wel een basisplaats hebben.
0: Ja, nee, die moet in de spits.
3: Ja, dat denk ik ook. Het zou ook wel grappig zijn als hij hem hele wedstrijd rechtsback zet. En maar rennen.
0: Als straf.
3: Ja, nee, dat wordt leuk. En er is dus een supportersbus. Die vertrekt vanaf de Lange Leegte naar Alteveer. Met als buschauffeur
0: Birdie?
3: Henk de Haan.
0: Oh.
3: Nou, hallo. Die heeft gewoon bij Veendam gespeeld ook.
0: Jazeker, maar nee, Birdie kan ook busjes rijden.
3: Jawel, dat klopt. Maar ja, die gaat er dan ook bij zingen. Dat wordt dan nee, wordt een leuke dag morgen. Dankjewel. Even kijken wat voor weer het dan ook morgen wordt. En vandaag natuurlijk.
4: Vanmiddag is mais bewolkt met van nu het westen verspreid over de provincie buien. Met een motige tot vrij krachtige zuidwest tot noordwestenwind was zo'n 10 tot 12 graden. Vanop en vandaag vooral langs de kust nog buien. Verder de provincie en meer opklots en 5 tot 8 graden als minimum. In buien is de kans op buien. Voor de rest is er ruimte voor de zon. En met een motige tot vrij krachtige westelijke wind, 12 tot 14 graden.
3: Nou, we hebben dus al een voorzetje gegeven wat betreft het weekend. Morgen dus Oud-Veendam in Alteveer tegen Alteveer. Maar misschien zijn er nog wel meer leuke evenementen dit weekend te beleven. En vind jij dat wij dat allemaal moeten weten? Nou, dan is dit het moment. 050-3188-288. De lijnen zijn geopend. Altijd wat anders. Vrije ronde. En Birdie stuurt ondertussen een appje naar de studio. Hij is het niet eens met ons grapje. Sorry Bert.
5: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
6: Kom ook naar het stoffenspektakel.
7: De grootste overdekte stoffenmarkt van Nederland.
6: Zondag 17 mei in de Martini Plaza in Groningen.
7: De toegang is gratis.
6: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
5: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
8: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
9: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101BHV.nl in Groningen.
10: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
9: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
11: Ja, ook dit jaar gaan we weer rennend naar de vismarkt. Zondag 11 oktober, de Menses 4 mijl van Groningen. Doe je ook weer mee? De inschrijving start op donderdag 7 mei om 12 uur 's middags. Het mooiste loopevenement van Noord-Nederland. Ga naar 4mijl.nl.
12: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
3: Heerlijk deuntje. Vrijdag. Vrije ronde, altijd wat anders. We zitten er weer helemaal klaar voor. Ja, iets leuks wat staat te gebeuren in jouw dorp of wijk. Dat horen we natuurlijk graag hier. Dus we zullen Klaverjas Klaas straks ook wel weer aan de lijn hebben. Als
13: ja.
3: Ja, want die hebben we natuurlijk vorige week niet gehad. Ik heb het idee dat het altijd een beetje om de week is met Klaas.
13: Oh ja.
3: Dus die zal vast wel iets hebben in het Westenkwartier. Maar er

0: Gebeurt natuurlijk genoeg in de provincie. Vind jij dat de hele provincie daarvan moet weten? Laat het dan hier weten, want daar zijn wij dan ook voor. Wil je terugkomen op iets wat we eerder deze week hebben besproken? Nou, dan is dit ook het moment. Gisteren waren we natuurlijk vrij, maar als ik even terugdenk aan bijvoorbeeld de woensdag, hebben we het over streektaalmuziek gehad. Nou, dat vond ik een hele leuke uitzending. Dus als jij nog terug wil komen op dat onderwerp, bijvoorbeeld de streektaalmuziek, nou, bel ons dan gewoon. Schanspop.
1: Oh ja.
0: We hebben net gehoord, 40 jaar Schanspop, hè?
1: Genoeg herinneringen, zou je zeggen.
0: Nou, inderdaad, Boeddha, beelden en weet ik veel allemaal wat. Heb jij ook zo'n mooie herinnering aan Schanspop? Of aan een ander festival wat al een grote naam heeft in de provincie? Dan kun je dat natuurlijk hier delen. Misschien ga je wel naar Schanspop. Nou, bel ons dan ook even. Want ik ben er zelf, moet ik heel eerlijk bekennen, nog nooit geweest. Wel veel over gehoord. Maar wat is nou de magie van dat Schanspop? Leg het ons hier uit. Weet jij er wat meer van, Serge? Heb je ervaring met Schanspop?
1: Nee, ik ben er ook nog nooit geweest.
0: Oh, nou.
1: Ja, ze bestaan dus, hè, de mensen die er nog nooit zijn geweest.
0: Klopt. Ja.
1: Maar ja, overtuig ons dat we er wel naartoe moeten.
0: Kijk, dat wilde ik horen. 050-3188-288. We gaan naar de eerste beller, Jacco uit Workum. Goeiedag.
2: Ja, ook een Noordeling die aan de telefoon zit.
0: Mooi, Jacco. Hoe is het?
2: En ik luister en kijk elke dag.
0: Mooi, ja. En waarom naar Noord-Friesland dan?
2: Wat zegt Nimo?
0: Waarom kijk je naar Noord en niet naar Omroep Friesland?
2: Nou, dat is mij wat ingewikkeld.
0: Maar ben jij in Groningen, Jacco?
2: Nee, wel. De familie wel.
0: Oh, oké. Okay. Maar jij bent zelf een Fries?
2: Ik woon zelf in Friesland, ja.
0: Maar Omroep Friesland is jou te ingewikkeld?
2: Ja, ik kan het niet helemaal goed volgen.
0: Oh, oké. Okay. Ja, nee, daar heb ik ook last van. Vertel, Jacco, waar bel je over?
2: Streekmuziek, hè?
0: Ja, streektaalmuziek.
2: Ja, ik had vroeger goede ervaring met Radio Ter Schelling. Die zat in Amsterdam, stereo op de band.
0: Ja.
2: Ja, en dan was er een muzieknummertje en dat werd vaak gedraaid. Dat was Vrij zijn als een vogel van Nieuw Voor.
0: Oké. Okay.
2: En dat gaf ook de inleiding van de uitzending.
0: Ja.
2: De intro, hè. Dus, ja, daar bel ik eigenlijk voor.
0: Even kijken, waar hebben we het over?
3: Vrij zijn als een vogel.
0: Wat zeg je nou?
2: Dat is niet de juiste uitvoering.
0: Is niet de juiste uitvoering?
2: Nee, dat is niet de juiste.
0: Ook nog kritisch.
2: Van Nieuw Voor is die de juiste uitvoering.
0: Ja, dit is ook van Nieuw Voor, Jacco.
2: Ja, oh, nou, dat zal dan een remake zijn of zo.
0: Dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen.
2: Ja, dat zou kunnen, ja.
0: Wat heb jij met... Want dit, ik vind het mooi, maar ik vind het geen streektaalmuziek. Heb jij wel wat met streektaalmuziek? Dus iets echt in het Fries of in het Gronings of in het Drents misschien?
2: Nou, het was wel van de regio, ja. Het veelvuldig door piraten werd het gedraaid.
0: Ja, oké. Okay. Dus daar heb jij wel goede herinneringen
2: aan. Ik heb daar goede ervaring mee. Ja, juist die sfeer die er op zondag ging, hè. Had je zondag had je de piratentijd op de band, hè, de FM.
0: Ja.
2: Dus,
0: en zou je het mooi vinden als daar op de gewone FM, zeg maar, dus bijvoorbeeld Radio Noord, ook een wat meer piratenmuziek gedraaid zou worden?
2: Ik zou het niet veelvuldig, maar ik zou het wel waarderen als er wat piratennummers gedraaid zouden worden, ja.
0: Gewoon af en toe eens tussendoor.
2: Ja, af en toe een beetje, ja.
0: Want volgens mij is het ook zo, ja, ik kijk dan ook mijn collega Sergej aan. Hoe vaker je piratenmuziek op bijvoorbeeld Radio Noord draait, ja, dan maken we het ook mainstream, toch? En dat willen we juist niet.
2: Nee, het is een beetje de bedoeling dat het erbij hoort.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja.
0: Jacco, bedankt voor het bellen.
2: Ja, het was een aangenaam gesprek.
0: Prettige. Ja, vond ik ook. En dit kon je allemaal wel volgen, hè? Dit was wel te begrijpen.
2: Nou ja, dat gaat een beetje af en toe op en neer, ja.
0: Jacco, ik vond het mooi. Ik wens jou een fijn weekend. Gaan we naar een andere... Oh, dat is een echte muziekman. Kijk, nu kunnen we echt helemaal op niveau gaan praten. Kevin Burema, uit Scheemde. Mooi, Kevin.
4: Goedendag, helemaal.
0: Ja, ja, zeker. Met die ook?
4: Zeker.
0: Mooi zo. House B Radio Pinocchio. Oh nee,
1: Carousel.
0: Carousel. Pinocchio, dat is een concurrent.
2: We gaan wel.
0: Ja? Oké. Wat ben de plan, Kevin, voor het weekend?
2: Ze zijn weer draaien.
0: Oh, mooi.
2: En voor de rest, wat zijn er nou eigenlijk gedaan? Stiebel even.
0: Oké, nou, ga je nog voetbal?
2: Nee, die wil ik hem ons ook schenken. Wat ook. We gaan er helemaal in. Wat ook.
0: Zeg wel?
2: White night.
0: Oh, oké. Kevin, ik heb een suggestie voor in het programma van die.
3: Korokoro, korokoro, waar gaan die duiven weer naartoe?
0: Dit is wel een schier nummer, of niet?
2: Ja.
0: Lady Rose, is dat een beetje die favoriet?
2: Ja.
0: Hoe ken dat? Wat maakt het zo goud?
2: Ach, dat is een mooie muziek. Die mooi nummertje.
0: Ja. Ja.
2: Ja.
0: Kun je sowieso ook een gouden duif Noordaan?
2: Nee.
0: Oké. Nee, dan vroeg ik het ook niet. Kevin, nee. Bedankt weer voor het belden, hè?
2: Is gaan we jou. Ja, is gaan we. Heb ik een glas.
0: Ja, en waar ik ze...
2: Hoe gaan we jou? Mooi
0: collega. Mooi. Ja, echte collega. Ja. Koeroe, koeroe. Ja. Juri! Oh, dit wordt ook leuk. Juri, knapper. Mooi, Juri.
4: Mooi, Winjo. Hoe is het?
0: Ja, goud. Waar woon je ook alweer?
4: Goed. Ik woon in Schenen.
0: Ja, kist Kevin ook wel zeker?
4: Ja, altijd goud. Ik woon aan elkaar. Ik woon op Eekste en wij wonen in Schenen. Dus we hebben een zegen hier zo.
0: Oh, oké. Juri, wat is zo'n huis?
4: Ik bel voor het Shanty Festival in Winschoten. Aanstaande zaterdag 16 mei.
0: Kiek.
4: Organiseert Maritime, Shanty Corps Maritime, weer een Yorkse festival in Winschoten. En dat doen we met 9 koren. Dit jaar van 1 tot 5 stond hij in het centrum van Winschoten te zingen op 3 podia's. Podia bij de Rooms-Katholieke Kerk in de Langestraat, bij de Gemeentehoes in de Langestraat en op het Israëlplein.
0: Geweldig, jong. Wat een spektakel.
4: Dat is jouw spektakel.
0: Ja. En ook, ja, het is dus ook echt groot, hè? Drie podiums.
4: Ja. 9 koor, 300 zangers.
0: En zangeressen. Zit Sylve ook in het koor?
4: Ja, ik zing natuurlijk bij Shanty Corps Maritime Winschoten.
0: Ja, en wat is de optreedtijd van die?
4: Onze optreedtijd is op het Israëlplein. Dat begint om 1 uur en dat eindigt om 10 voor 5. En Maritime, zijn eerste optreden is om 20 over 2.
0: Oh, en dan kist er nog aan de borrel.
4: Nee, gewoon niet aan de borrel, dat maakt niet. Okay. Noor overloopbaas.
0: Ja, nee, dat bedoel ik ook. Hey, Juri, de wijst houdt zitten met de regels.
4: Ja, ik word er zitten met de regels.
0: Kom maar op.
4: En ik ben dit jaar surf natuurlijk. En ik vind het belangrijk dat Shanty's zong worden. Shanty is cultureel erfgoed. Maar houdt die zong vrouwen op schaal ook als Shanty's. En doe vast ook wel.
0: Nou, ik deed echt een andere ding op schaal, Juri, hoor.
4: Nee, hoor. Maar daar was laatst een meisje loos. Dat is ook een echte Shanty liedje, op het Nederlands.
0: Ja.
4: En wat ik ga doen, dat is een liedje van What Shall We Do With a Drunken Sailor.
0: Oh, ja.
4: Is vast ook wel eens meer zo.
0: Ja.
4: Dus daar ga ik een visie zijn.
0: Tell me.
4: What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Early in the morning. Put him in a longboat till he's sober. Put him in a longboat till he's sober. Put him in a longboat.

0: Nou, dit is een mooie teaser voor morgen.
1: Zit er vast op bij.
0: Veel plezier, Juri, hè?
1: Goed zo, dank je, Injo.
0: Mooi. Ja, als dat inderdaad, dat is ook een shanty liedje.
2: Kennen we allemaal, ja.
0: Dan hebben wij vroeger heel veel shanty zong op school.
2: Zeker.
0: Klaverjas Klaas, oftewel Klaas Veenstra uit Marum.
3: Goedemiddag, heren.
0: Ja.
3: De vrienden van Meijerdrinkloort, die wil de luisteraars van Radio Noord het volgende mededelen. Een oud-inwoner uit Delfzijl, Michael van Broekhoven, vanaf 1997 wonende in Enfield in Engeland. Hij gaat woensdagmiddag 20 mei gaat hij starten met een internationaal sponsor fietstocht ten bate van de afdeling recreatie en Meijerdrinkloort de Haren. 20 mei stapt hij met enkele vrienden op de fiets van Enfield naar Harwich. Stappen daar op de nachtboot naar Hoek van Holland. Dan 21 mei op de fiets naar Urk, daar overnachten. En dan vrijdagmorgen 22 mei op weg naar Beatrixhoort te Haren. Hopend daaraan te komen plus minus half vier. Om daar dan een check aan de afdeling recreatie te overhandigen. Om het bezig zijn of gehouden worden optimaal in stand te houden. Iedereen die hieraan mee wil doen, kan storten op NL21ABNA 04231266695 ten name van Stichting Steunfonds UMCG, omschrijving 4902045. Afdeling Recreatie Beatrixhoort. Denk eraan, te samen staan we sterk. En nou komt het mooie voor jullie.
0: Oh, nu pas.
3: Michael is tot het idee gekomen doordat hij geregeld Klaas Veenstra van de vrienden van Beatrixhoort op Radio Noord hoorde om de Beatrixhoort Klaverjaars toernooi te promoten. 25 juli 25 kreeg ik van hem een brief. Hij wou ook iets doen voor Beatrixhoort vanwege het feit dat een familielid langdurig in Beatrixhoort heeft verbleven. Daarom wou hij deze actie op poten zetten. Wilt u meer inlichtingen? Bel dan Klaas Veenstra van de vrienden van Beatrixhoort 0594642183. 29 mei hoort u op Radio Noord van mij. Wat dan? 22 mei via die chat. Via die check Beatrixhoort is aangeboden.
0: Klaas, ik had het kunnen proberen. Het was ook wel gelukt, denk ik. Maar ik heb ondertussen één broodje gedaan. Misschien had ik ook twee broodjes kunnen opeten. Maar bedankt.
3: Maar dan zeg ik het feit op zich. Het is lang, dat weet ik. Maar dit is ook zo'n bijzonderheid ten aanzien van. Dus dat moet even op papier en moet even goed uitgebracht worden. Ik weet dat het heel snel gaat. En daarom zeg ik ook, iedereen die meer inlichtingen wil, die meldt mijn nummer 0594642183.
0: Klaas,
3: het is zo makkelijk als wat.
0: Mensen verwachten ook wat van jou, hè? Dus dan moet jij het ze ook geven.
3: Dat in het belang van Beatrixhoort is dat heel belangrijk.
0: En dat waarderen wij ook. En heel veel mensen. Klaas Veenstra uit Marum, dankjewel. Dat had niks met klaverjassen te maken dit keer. Maar dat geeft ook niet. Eltjo, goeiedag.
4: Dag, goeiedag.
0: O jee, ik hoor het al aan je stem.
4: Ja, dan komt hij in de wekelijkse mop.
0: We gaan lachen. Ouderwets lachen. Oké, doe maar.
4: Ja, oké. Er is een boertje uit Alpeikant. Die zegt tegen zijn buurman, ik wil maar graag op vakantie en ik wil eigenlijk graag naar Peking. Hij zegt, ik ken het al daar. Hij zegt, waarom? Die had allemaal mond. Nou, zegt zijn buurman, daar kun je gewoon Grenings gaan praten. Hij zegt, ik moet gewoon zeggen tegen die Chinezen dan zo. Kist voor mij. Nou, hij zegt, dat is Grenings en dat ligt op Chinezen. Dat komt allemaal chaos. Hij zegt, maar eerst maar eens even naar het station. Hij zegt, ik maak ook naar jou zijn kant, boos. Dus eigenlijk nog een pekel in het station. En dan zegt die man, en die zegt, nou, hij zegt, oh, eerst maar eens even naar Grenning. Hij zegt, maar ik maak het ook naar. Dus hij komt in Grenning. Nou, zeg ik, gewoon eerst maar eens naar Amsterdam. Dus hij in Amsterdam. Dan zeg ik, nou, gewoon eerst maar eens naar München. Dus hij komt in München. Hij zei, nou, ik zou gewoon eerst maar eens even naar Kiev. Dus ik kom in Kiev. Hij zegt, kwartje voor naar Peking. Nee, eerst op rijden naar Moskou. Dus hij komt in Moskou. En ja hoor, hij heeft een kwartje voor naar Peking. En dan is hij in Peking aangekomen. En dan komt dit hotel. En dan zit het tegen die Chinees die er achter die balie staat. Hij zegt, kist hem bij. Nee, zei die Chinees. Hij zei, wel best hem dan. Nou ja, afijn, hartstikke mooi. En dan ga je 2 weken op vakantie en dan moet ik weer terug. En dan komt dat station in Peking aan. Hij zei, mag ik nog een kaartje voor naar Pekel? Ja, zei die Chinees. Hij zei, al of nieuwe Pekel. Dat was hem, beste man weer.
2: Ja, met Groenlands komt de hele wereld over.
0: Ja, oh, is dat een beetje de boodschap? Elsje, ja, bedankt, denk ik, hè. Hebben we er nou nog zo, hè? Nog zo'n grapjas? Mooi, hè, man?
5: Hey, goedemiddag.
0: Hoe rood schaal?
5: Ja, man.
0: Kom maar op, dat ben vaak grove mop.
5: Ja, een vrouw dit Dokken, die is sportvisser. En in de winter gaan ze volk ijsvissen. Nou, Friese meer allemaal al had. En richting de Grunning. Dus ik moet over de gruppen en kijken of daar een mooie ijsvlakte is. Nou, toen is wat rond. Zie een hele mooie ijsvlakte. Nou, we zijn op, we zijn springen. Het is nachts ook weer 10 graden vroren. Dus, nee, het was nog wat te zacht. Het was bij Sassenheim. We weer een auto. Verder, toen weer rond. Zie weer een prachtige ijsvlakte. En tussen de struikendeur en stond er op 10 zijn de stand. Jammer, een hart zat. Nou, loop een meter of 10 verder. Zet zijn koffertje neer, zet zijn steltje neer, hengel erbij. Pak ze ziet daar zijn bijl, zal hem gaan hakken. Maar opeens een stem. Ho, hier zit geen vis, niet doen. Nou, kiek verschrikt om zich heen, achter zich, voor zich. Ja, zal wel een grapjurk tussen de struiken zitten. Maar ik durf het er ook niet aan. Je loopt wat verder, al 20 meter verder. En nog een schiersteen. Zet spul weer op de grond, pakt u ziet daar weer een bijl. Wil beginnen, hoorde weer een stem. Nee, meneer, niet doen, hier zit geen vis. Maar schrikt, kiekt om zich heen. Ver genoeg van de struiken af, dus daar kan niemand in zitten. Kiekt eens naar boven, heel voorzichtig, kiekt nog eens naar boven. Ziet twee grote, dikke, blauwe wolken. Hij zei, het zal toch niet, hè, denk man. Dus heel eerbiedig kiekt die man omhoog en roept. Zei u dat, lieve heer? Daarom stem zegt, nee man, ik ben de ijsbaanomroeper van Noord-Laden.
0: Herman, bedankt.
5: Mooi.
0: Nou, af en toe hem lachen, dat is heel gezond.
2: Ja.
0: 050-3188-288. En ik vraag me nou af, hè, heeft hij dan geld neergelegd bij Christina om dan dit telefoontje te plegen?
2: Oh,
0: wat denk je?
2: Een soort misbruik gemaakt van de
0: situatie. Nou, dat weet ik niet. We kunnen het haar vragen. Christina Schuitema uit Bedum. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Ja, heb jij een steekpenning gekregen of niet?
6: Valt me mee, dan.
0: Oh, ze ontkent het niet.
6: Nou ja.
0: Christina, de beste over streektolmuziek, hè? Nou ja, hou volk lustjes naar streektol?
6: Hou volk genoeg.
0: Ja, oké. Okay. En wat is de favoriete streektolartiest?
6: Birdie van Stol.
0: Birdie?
6: Ja.
0: Gusten was er een, die zei van ja, maar Birdie is geen streektolartiest, want hij zingt ja nooit in het Grunners.
2: Jawel.
0: Ja, dat,
6: jawel, hè?
0: Ja, dat vind ik ook. Maar hij zei het, hè? Ik niet. En waarom Birdie dan?
6: Omdat hij het beste kameraad van mij is.
0: Is hij het beste kameraad van jou?
6: Ja.
0: Geweldig. Is het een beetje een goede vriend, Christina?
6: Ja, een hele goede.
0: Mooi. Het is wel een live-it.
6: Ja.
0: Ja. Even voor de mensen die Birdie niet kennen, ik kan me niet voorstellen, maar... Oh nee, dat is Birdie helemaal niet.
2: Dat zijn de covers.
0: Wacht even. We vliegen met z'n allen. Dit is wel Birdie.
2: Ja. Naar een wat
0: tropisch land. Zie naar je single ook, hè? En gaan we samen
2: knallen. Hallo, Birdie.
0: Oké, Christina.
2: Hoppa.
0: Lekker nummer, hè?
6: Ja, echt wel.
0: Ja. Oké, dus Birdie is die held dus.
6: Ja.
0: Ja, best ook wel eens bij een concert, West?
6: Ja.
0: Wat dat is wel magisch, hè? Ze noemen hem ook het feestbeest. Maar wat kan Birdie zo goud dat het toch altijd dak erover is?
6: Omdat hij dansen en zingen tegelijk is.
0: Omdat hij en kan dansen en kan zingen tegelijk?
6: Ja.
0: Ja, dat kan niet iedereen.
2: Dat, dat klopt.
6: Nee.
0: En hij kan dat als geen ander. Oké, Christina, bedankt. En we spreken elkaar wel weer.
2: En groet aan Birdie, hè?
0: Groet aan je beste vriend, inderdaad. Mooi. Ja, ja. Het is echt een fan. En het is wel zo, zo'n concert van Birdie.
2: Het dak gaat eraf.
0: Ja, dat is toch iets magisch, hè?
2: Ja, en weet je nog, vorige week spraken we hem over het feest waar hij op moest treden. Zo'n tentparty.
0: Ja, daar had hij zijn stem.
2: Ja, hij voelde zich helemaal niet goed, was helemaal beroerd.
0: Ja.
2: Maar wie stond daar een dag later?
0: Heeft hij het gedaan?
2: Hij heeft het gedaan. En hoe? Het dak ging eraf.
0: Ook daar weer?
2: Ja.
0: Zelfs van een tent?
2: Ja.
0: Ja.
2: Hij blaast alles omver.
0: Ja.
2: Maar dat is toch geweldig?
0: Dat is heel geweldig. Ik vond het weer een gezellig altijd wat anders. Het ging weer alle kanten op. En we eindigen toch nog even met een stukje van onze grote vriend.

0: Je bent nog best op dorpskerk, jong. Hoi, hoi, hoi. Lachen, man.
1: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
7: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
8: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
9: Pap, die moeten we hebben!
8: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
11: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
12: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: De met sterren overladen musical West Side Story is 3 tot en met 14 juni te zien in Martini Plaza, Groningen. Met iconische muziek, waanzinnige dans en het ultieme liefdesverhaal. Boek nu op martiniplaza.nl.
14: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
15: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
16: Dit is Radio Noord.
17: Nu het nieuws van 1 uur.
18: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De provincie Utrecht gaat de inwoners een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop, omdat het stroomnet vol zit. Bij een uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Bij een besmetting met ebola overlijdt meer dan de helft van de patiënten. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. VVD-fractieleider Brekelmans noemt de uitspraken van Tweede Kamerlid Marcus Sauer over Palestijnse asielzoekers schadelijk en onwaardig voor een politicus. Marcus Sauer had gisteren tegen een journalist gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. In het programma Sven op 1 op NPO Radio 1 nam hij vanochtend geen afstand van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal heeft een verklaring afgegeven waarin hij probeert de rust terug te brengen in zijn gemeente. Twee vrouwen worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Inwoners van Stadskanaal gooiden gisteren ruiten in bij de vermoedelijke woning van de vrouwen. De burgemeester zegt dat dit soort acties het onderzoek naar de mishandeling belemmeren. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Volgens lokale media was hij woensdag bezig met het weghalen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. De jongen zakte door het dak en kwam terecht op een betonnen vloer. Gisteren overleed hij aan zijn verwondingen. Het weer verspreidt over het land buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Tussen de middag.
20: Met Nivino Geertsema.
21: Goedemiddag, weer een revolutie in de Groningse gezondheidswereld. En je krijgt een tip van de cultuurredactie.

0: Dit is Noord.
1: Radio Noord.
2: Hey, Nieuwino. Topper. Wat een mooi uitzending van, hè? Dat was een fijn weekend. Yo!

0: Oh, dit nummer mag mij wel nog een uur langer duren. 12 to 12, somber. Om te bepalen of iemand Parkinson heeft, is er een zogenoemde PET-scan nodig. Een patiënt krijgt dan eerst een radioactieve stof toegediend. En die stof was moeilijk te maken, waardoor het lang kan duren voor iemand de juiste diagnose krijgt. Klinisch radiochemicus Gert Luurtsema heeft nu een nieuwe stof ontwikkeld, zodat meer mensen uiteindelijk geholpen kunnen worden. Ik ga het met de heer Luurtsema erover hebben. Goedemiddag.
1: Dag, goedemiddag.
0: Ja, nieuwe methode dus. Zo kunnen er meer patiënten onderzocht worden. Hoeveel meer mensen kunnen dan nu geholpen worden?
1: Veel meer dan in het verleden. Wij maken deze stof, deze PET-trace, al een aantal jaren. En in het verleden maakten we dat voor 4-5 patiënten per week. En nu kunnen we dat opschalen naar minstens wel 20 en misschien nog wel meer patiënten per week. Dus dat is een enorme vooruitgang we geboekt hebben.
0: En wat betekent dat voor het zorgtraject, zeg maar?
1: Ja, nou, dat betekent dat we dus meer patiënten kunnen scannen die gediagnosticeerd moeten worden voor de ziekte van Parkinson. Maar ook mensen met bepaalde type tumoren, met name neuroendocrine tumoren. Dus die kunnen sneller een PET-scan krijgen. En ik sprak zo net nog even met onze planners, want ik ben nu ook in het UMCG, dat de wachtlijst, die was echt voorheen, was het echt aantal maanden dat mensen een PET-scan konden krijgen. En dat is nu behoorlijk gereduceerd tot een aantal weken, zeg maar. Dus dat heeft direct enorme impact gehad, deze nieuwe uitvinding.
0: Ja, hoe trots bent u dan als u dat van de planners hoort?
1: Ik ben weer zeer trots en zeer trots ook op het hele team, want het is een traject geweest van zeker 10 jaar. Er hebben allemaal studenten, chemische studenten hebben erop gezeten. We werken ook met postdocs, met PhD-studenten. Hebben allemaal een bijdrage geleverd. En ook uiteindelijk met mijn directe collega's die hier natuurlijk allemaal werken. Dus we zijn heel trots dat we dit resultaat hebben bereikt met z'n allen.
0: Nou hebben wij niet allemaal dezelfde studie gedaan als u, maar kunt u toch proberen uit te leggen wat er dan anders is aan dat stofje en wat dat dus voor voordelen heeft?
1: Ja, dat stofje is precies hetzelfde wat we voorheen maakten. Alleen de bereiding, zeg maar, hoe we het produceren gaat nu anders. En in het verleden gebruikten we daar fluor 18 gelabeld fluorgas voor. En dat wordt gemaakt met een cyclotron. En zoals het al aangeeft, fluorgas is vrij toxisch. Dus dat was altijd heel gevaarlijk om daar mee te werken. En dat hebben we dus nu omgezet naar een meer ionische vorm. Dus zeg maar in vloeistof. En dat is allemaal veel veiliger. En bovendien maken we nu gebruik van een zogenaamde tweestapsynthese in plaats van meerdere stappen. Dus het is allemaal veel eenvoudiger geworden voor de medewerkers, ook veel veiliger. Dus dat zijn eigenlijk de grote veranderingen.
0: Dus het gaat sneller en het is gezonder, tussen aanhalingstekens.
1: Ja, het gaat sneller en veiliger voor de mensen om mee te werken. En we hebben natuurlijk, we werken al met radioactiviteiten. Dat hebben we hier, maken we hier in het UPSG al een aantal jaren. Al vanaf 1990 hebben we hier een deeltjesversneller staan, de zogenaamde cyclotron. En die maakt radioactiviteit. Dus dat is sowieso, hebben we te maken met hele strikte regelgeving. Dus dat moet allemaal super veilig gebeuren. En door deze methode is het eigenlijk allemaal nog veiliger. En veel beter en sneller. En we kunnen dus veel meer patiënten doen. Dus we zijn apetrots hier in het UMCG.
0: Ja, dat snap ik. En hoeveel belangstelling is er al van andere ziekenhuizen in het land, maar misschien ook wel in de wereld?
1: Ja, we hebben daar voor deze productiemethode, die hebben we patent op staan. Dus we zijn nu wel in onderhandeling met verschillende partijen omdat ze licenties kopen van ons. Maar wat heel belangrijk is, dat wij nu zoveel van deze stof kunnen maken, dat wij ook in staat zijn, en dat is anders dan in het verleden, dat we nu in staat zijn om bijvoorbeeld deze stof, deze PET-tracer, ook te kunnen verschepen naar andere ziekenhuizen, bijvoorbeeld naar het Tini ziekenhuis of naar Leeuwarden, waar ze allemaal PET-scanners hebben staan. Dus dat is echt wel een verandering ten opzichte van voorheen. Dus er is veel belangstelling om deze stof meer te gaan gebruiken. En dat is ook nodig, hè, want met de vergrijzing van de bevolking is er ook helaas komt er meer Parkinson voor. Dus er zal steeds meer vraag komen naar deze stof en sowieso naar de PET-scan.
0: Nou, had ik in het begin van de week had ik collega's op een heel ander gebied hoor, maar collega's van u aan de lijn over een revolutionair medicijn. Dat wil zeggen een 18e eeuws medicijn, wat ze nu weer een beetje hebben opgepoetst. En waarmee hartpatiënten beter geholpen kunnen worden. En dat is echt revolutionair. Hoe revolutionair is dit dan, wat jullie hebben gedaan?
1: Het is natuurlijk net hoe je het ziet, maar het is wel revolutionair. Er is niemand in Europa die zeg maar, op zo'n eenvoudige manier deze stof kan maken. En ik denk dat dat ook wel een doorbraak gaat worden, ook in het gebruik van dit stofje. Dus het is wat dat betreft echt revolutionair. We hebben er ook een patent op, dus wat dat betreft is het uniek voor Groningen en ook voor de rest van Europa en de wereld.
0: U gaat met een brede glimlach, denk ik, het weekend in. Dank voor de toelichting.
1: Zeker wel, zeker.
0: Gert Luutsema was dat, klinisch radiochemicus bij het UMCG.

0: Harry Niehoff van Middelsom Noord Madrid. En nou gaan we naar Westerwolde. Want je komt het elke dag tegen, maar ja, je staat er misschien niet altijd bij stil, letterlijk en figuurlijk. Ik heb het over de bomen en bossen in onze provincie. En dit is de weekendtip van de cultuurredactie. Een tentoonstelling bij het MOW-museum Westerwolde. Een tentoonstelling over bomen en bossen. Ik ga erover praten met Hester Bakker van het museum. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe moet ik dat zien? Ik hoop foto's van bomen. Of heb je echt bomen in het museum neergezet?
1: Ja, dat is natuurlijk lastig met dit thema. Je kan niet de mooiste bomen van de provincie in het museum zetten.
0: Nee.
1: Maar daar hebben we iets op bedacht, hoor.
0: Okay.
1: We hebben een oproep uitgedaan naar kunstenaars en hun gevraagd, nou, laat je inspireren door bomen en ook bossen. Met name in onze regio, Oost-Groningen, Westerwolde. En daar kwam veel reactie op. En uit alle inzendingen hebben wij een hele mooie tentoonstelling samengesteld.
0: Ja, en is het dan toeval dat het in Westerwolde is?
1: Nou, nee. Kijk, twee keer per jaar dan bouwen wij ons museum helemaal om voor een nieuwe tentoonstelling. En altijd heeft dat een thema gelinkt aan Westerwolde. En heel vaak gaat het ook over het landschap. En bomen vind je natuurlijk in Westerwolde, maar op heel verschillende manieren. Want Westerwolde heeft eigenlijk hele diverse sferen in het landschap. Kijk, wij zitten zelf aan de noordkant van onze gemeente. Ja, daar schurk je aan tegen het Oldambt. Nou, dat is natuurlijk een heel open landschap met heel veel agrarische akkers, heel wijd. Maar zak je af naar het zuiden, dan slinger je langs heel romantische sferen, langs beken, oude beken.
0: Ja.
1: En kom je uiteindelijk in Ter Apel, gewoon in oeroud bosgebied. En in al die verschillende sferen spelen bomen in Westerwolde gewoon een rol. Dus wij hebben ook bomen op heel diverse plekken, in heel diverse soorten. Ja, daar kun je echt een mooie tentoonstelling over maken.
0: En dan loop je daar dus in het museum rond. Allemaal mooie werken, uiteenlopend over bomen en bossen. Welke springt er nou voor jouzelf uit?
1: Ja, voor mijzelf. Kijk, ik woon niet in Bellingwolde, maar als ik aankom rijden naar het museum. Wij liggen aan die statige hoofdweg en daar staan echt monumentale bomen. Heel veel mensen die niet uit Groningen komen, maar elders van het land, die schrikken bijna van de sfeer en de uitstraling die hoofdweg heeft. En een van de kunstenaars die nu meedoet, heeft een van die bomen vlakbij het museum bijna op ware grootte met houtskool getekend.
0: Op ware grootte?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja. En die pronkt aan de muur in onze ontvangst. Dat was ook de enige plek waar die kon. Want het is natuurlijk heeft een gigantische omvang. En de hele kruin staat er niet op. Maar het begint keurig onder bij de stam en werkt zich dan omhoog. En als je daarvoor staat, dan zie je eigenlijk met je linkeroog zie je de boom die getekend is. Maar buiten kijk je naar de boom zelf. Ja, dat vind ik wel een hele mooie ervaring in deze tentoonstelling.
0: Mooi. En zie je dus direct eigenlijk al bij binnenkomst dat kunstwerk letterlijk en figuurlijk bovenuit springt. Ja. Vanaf zondag
1: dat
0: dus.
1: Dat is persoonlijk, hè?
0: Natuurlijk.
1: Basic. Ja.
0: Nee, tuurlijk. Maar dan weten we een beetje waar we op kunnen letten. Vanaf zondag dus is de expositie te zien in het MOW-museum. En dan gaan mensen weer weg. En welke wijze les hoop je dan dat eruit wordt getrokken uit zo'n bezoek?
1: Ja, wijze les weet ik niet. Maar ik hoop dat ze, wat ik zelf merk, ik heb nu 2 weken fulltime staan inrichten. Dus er is heel veel boom voorbijgekomen. Als ik dan naar huis rijd, dan vallen mij ineens ook weer nieuwe bomen op. Bomen waar ik anders aan voorbij rijd, die vallen mij ineens op. En het zou heel mooi zijn dat mensen die op bezoek komen, als ze naar huis rijden ook, of als ze elders zijn, ook ineens weer oog krijgen voor de diversiteit aan bomen die er is.
0: Dank voor deze mooie woorden. Hester Bakker van het MOW-museum Westerwolde. Nou, zoek je nog meer leuke activiteiten om te beleven dit hemelvaartweekend? Dan kun je dat zien in de uitagenda van onze cultuurredactie op onze app en op onze site.
2: Dag Danootje.
3: Nee, ik kan jouw naam niet onthouden. Dino. Is het Dino?
2: Dino.

0: Mark Ronson en Miley Cyrus. Nothing breaks like a heart. Zometeen het nieuws met Edwin, met daarin.
1: Kan je eens een tipje van de sluier uitlichten?
2: Nee.
3: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. Oh ja, en Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
10: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
0: 1 over half 2, Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
2: Goedemiddag, het Openbaar Ministerie beslist binnen 3 dagen of de 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal langer vast blijven zitten. De officier van justitie zal ook in de loop van de volgende week besluiten of de verdachten worden voorgeleid. Door de vernielingen gisteren bij de woningen van de moeders besloot het OM om beide vervroegd aan te houden. De vernielingen waren ook aanleiding voor de noodverordening van burgemeester Klaas Sloots. Legt verslaggever Goos de Boer uit.
11: Ja, dat heeft ermee te maken dat men toch bang was voor een volksgericht. Hè? Want mensen waren boos en ja, dan moeten mensen dat kwijt. Dus wat doen mensen dan? Dan zijn er 2 huizen. Dan gaan ze daar naartoe en er waren al ruiten ingegooid. Dus ja, eigenlijk had dat ermee te maken dat ze niet meer voor de veiligheid van beide verdachten. Want dat zijn er inmiddels, dat ze niet voor de veiligheid konden instaan. Ja, wat doe je dan? Het Openbaar Ministerie, de politie waren al van plan om beide dames aan te houden. Ja, dan hou je ze aan, want dan brengen ze eigenlijk in veiligheid in de cel. Daar komt het dan op neer.
2: Burgemeester Klaas Sloots doet verder een dringend beroep op de inwoners van zijn gemeente om politie en justitie hun werk te laten doen. En verzoekt iedereen om de rust te bewaren. Kinderen zijn in veiligheid gebracht, worden goed verzorgd, laat de burgemeester weten. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat contact opnemen met de instanties die betrokken waren bij deze zaak. Het gaat erom Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming. Bij de inspectie zijn geen formele meldingen binnengekomen over de kinderen, laat een woordvoerder weten. Bij calamiteiten zijn organisaties verplicht om zo'n melding te doen. Waarom dat in dit geval niet is gebeurd, is voor de inspectie niet duidelijk. En een zonnescherm is door de harde wind loskomen te zitten bij appartementencomplex De Frontier aan de Verlengde Lodewijkstraat in Groningen. Bewoners hadden de stoep deels al afgezet, met stoepkrijt voorbijgangers gewaarschuwd voor de gevaarlijke situatie.

0: volgend seizoen waarschijnlijk ook nog zijn. Er zijn heel veel spelers, bijvoorbeeld Zeefuik, die speelt niet meer omdat hij gehuurd is. Rustic heeft een aflopend contract en die is zelfs al naar Australië om voor het WK zich voor te bereiden. Dus ik denk dat er eens een speler of 6-7 is die überhaupt niet meer gaan spelen.
1: Nou, dat klinkt als een walkover.
2: Ja, dit wordt 0-10.
1: Ja, toch wel?
2: Jawel, ja.
1: Pasveer is er ook niet bij.
2: Welke Pasveer niet?
1: Die Doelman.
2: Oh, ik dacht Edwin. Oké, nou, we gaan zien wat het allemaal gaat worden. Datzelfde geldt ook voor het weer natuurlijk.
3: Vanmiddag is Maïs bewolkt met vanuit het westen verspreid over de provincie buien. Met een motige tot vrij krachtige zuidwest tot noordwestenwind was zo'n 10 tot 12 graden. Vanop en vandaag vooral langs de kust nog buien. Verder de provincie en meer opklots en 5 tot 8 graden als minimum. In buien is de kans op bui, voor de rest is er ruimte voor de zon. En met een motige tot vrij krachtige westelijke wind 12 tot 14 graden.
2: Harma, vriendelijk bedankt.
4: Ik denk dat pas weer wel meegaat.
2: Oh, toch wel dus. Oké. Nou, we gaan ook door met zometeen op het eind natuurlijk de kantineklassieker. En die hangt vast aan iemands verjaardag deze dagen. Een groot iemand, dat is dan de tease. En we gaan natuurlijk de markt op. Ja, daar hebben we ook zin in. En had je nog wat te melden?
5: Die pasveer, die heeft niets te doen gehad.
2: Oh ja.

0: Mooi nummer, hè? En ondertussen wordt hier gewoon overlegd in de studio over van alles en nog wat. En dat, Sergey, terwijl ja, mensen moeten nu echt even de kop erbij hebben, denk ik.
1: Ja, want we gaan even gezellig de markt op.
0: Ja,
1: het is nog droog. Dus alle reden om er even uit te gaan. Het is sowieso op dit moment heel gezellig in de stad, hè, met de kermis en zo.
0: Och, maar ja, is er wel markt dan?
1: Dat lijkt me. Waar komen anders die boodschappen hier vandaan, ja, van René Walhout?
0: Ja, heeft het wel meegegaan. Zou die stiekem naar een supermarkt zijn gegaan?
1: Nou, dat lijkt mij niet. Ik zie geen huismerken. Ik zie eerder aanmerken van de grote slager. Een schaaltje vleeswaren zie ik erin liggen.
0: Ja.
1: Wat aardappeltjes natuurlijk, kan niet missen, hè?
0: Gaat hij weer met z'n.
1: Ja, zeg je René Walhout, dan ja, zeg je aardappelen.
0: In kleine porties.
1: Uiteraard. Wat kaas.
0: Ja.
1: Weer een dikke steak. Dat is ook elk weekend is het raak, hè? En nog wat vis.
0: René noemt dat de wekelijkse steekpartij.
1: Ja.
0: Houdt hij gewoon lekker een steekfeestje.
1: Nou, heel gezellig.
0: Ja. Zullen we luisteren?
1: Zullen we het toch maar doen?
0: Ja, laten we het doen.
1: Ja,
0: René is de markt opgegaan.
2: Ja, jongens, kom naar de markt. Veel van weinig, nooit chagrijnig.
3: Hoi, vlees worden verkopen.
4: Morgen, René.
3: Is het nog een beetje nijs?
4: Weer terug van vakantie.
3: Oh, vandoor voor het eerst hier weer?
4: Vandaag voor het eerst.
3: Oh, Gran Canaria was nou?
4: Ja, Gran Canaria, ja.
3: En waar is de roestboot?
4: Beetje niks doen eigenlijk, lekker. Op het terras. Het zwembad, biertje.
3: Hapje, drankje. Het is wel even wennen zeker nou.
4: Ja. En dan kom je terug en dan, ja, kermis.
3: Ja, dikke kermis hier. Ja. Nou, dan nee, gelukkig. Maar,
4: nou, dat is nog rustig, ja.
3: Was er nog op?
4: Ik ga er
3: nog
4: wel even naartoe met de kinderen. En die wouden eigenlijk wel in die attractie, die hoge.
3: Oh, nee, door een groot maatstaf,
4: die vrije val, ja. Ah,
3: bliksem.
4: Ja, maar ga ik zelf
3: niet. Dat
4: doen? Nee.
3: Is ook niks van mij.
4: Nee, hou op.
3: Maar met die lawaai is toch geen last van straks?
4: Nee, valt mee hier. Okay. De reuzenraad staat hiernaast, dus valt mee.
3: Nou ja, doe liever dan ik. Douwie, man, schooltje vlees. Heb je? Wat is de bedoeling?
4: Ik heb daar wat nieuws liggen.
3: Wat is dat?
4: Jalapeno gehakt.
3: Jalapeno gehakt?
4: Ja, lekker een beetje pittig.
3: Oh ja.
4: Ja, lus jij wel.
3: Ah, dat lus ik wel. Wat kost dat dan?
4: €150, €2,50.
3: Dat is mijn schooltje.
4: Pak ik even.
5: Heerlijke broodjes, luxe baguettes en lekkere stokbroden. Komt er even bij.
3: Hoi, eerappelverkoper.
6: Goedemorgen, Potter.
3: Is het nog een beetje nice?
6: We hebben geen Formule 1 dit weekend, maar we hebben wel de 24 uur van de Nürburgring.
3: Oh ja, dat is allemaal anders, ja.
6: Ja, klopt. Dat is even anders, ja.
3: Wanneer begint het, hè?
6: Kwalificaties is al aan de gang en de race begint vanmiddag om 3 uur.
3: En een 24 uur racen?
6: 24 uur racen, ja. Ze zit met 3 man in een auto.
3: Oh, om en om?
6: Om de zoveel tijd dan staan ze open.
3: Maar Max Verstappen, daar gaat dat ook wennen, dus uit?
6: Nou, hij... Ondanks dat hij voor de eerste meedoet, hij heeft de derde tijd al, hij heeft al een derde tijd neergezet. Dus hij is goed bezig.
3: Echt een kans hebben, door.
6: Hij is wel een kans hebben, denk ik.
3: Oh, 25 uur, joh. Dan ga je toch geen 25 uur nog kijken?
6: Nee, dat wordt meer op te gek.
3: Lees hem zeg.
6: Dat red ik niet.
3: Nee. Maar hoe zit vanmiddag wel aan de televisie?
6: Nou, ja, ik stel nog op de maak. Maar ik denk dat ik wel even op de telefoon en af en toe even kijken hoe het stand ervoor staat.
3: Ja, wat spannend. Wie gaat volgen?
6: Ja.
3: Ik heb zin in lekkere eerdappeltjes van die. Wat ben je voor eerdappels?
6: Een lekkere nieuwe maaltjes ben daar.
3: Wat zin in? Wat kost hij?
6: Kilootje 380.
3: Dan een kilo.
6: Dag.
7: Yo, Hollandse nieuwe vers van de mes, jongens, van die lekkere haringen.
3: Mooi, visboer.
8: Goedemorgen.
3: Is het nog een beetje nice?
8: Nou ja, nice. Ja, gisteren was hemelvaartsdag.
3: Was toen vrij zeker?
8: Ja, wij hebben ons geen markt, dus ik was al vrij.
3: Zat hij vrij?
8: Maar dan gaan we altijd lekker even naar zo'n marktje toe.
3: Waar is het?
8: In Gietenveen.
3: Gietenveen?
8: Ja, nee, we wonen in Drenthe, dus dat eerste gaan we daar mooi heen, ja.
3: Is toch een speciale maat in met Hemelvoort?
8: Ja, dat is een hemelvaartsmarkt. En dat vinden we altijd heel gezellig. En dat doen we al jaren. Dus met de kinderen heen, vrouw met mijn pa erheen, Claudia pa heen. Hartstikke leuk.
3: Was het wat in?
8: Nou, het viel ons eigenlijk gewoon op dat er gewoon minder kooplui stond als jaren ervoor.
3: Oh, hoe kan dat zijn?
8: Nou ja, ik denk dat er ook een tendens is. En dat is niet om negatief te doen. Ik bedoel, wij proberen alle dagen een prachtige mooie kraam van te maken. Maar ik denk dat het moeilijk is. Ook de markten zijn er wel wat lege plekken.
3: En hoe komt dat door dan?
8: Ja, ik denk momenteel, omdat je dus die jaarmarkten hebt, dat die lui met de hoge dieselprijzen, alles stinkt duur. Ja, dan moet het wel uit kunnen om dus helemaal erheen te rijden om jaarmarktje te draaien.
3: Ja, dat is wel jammer.
8: Ja, dat is heel jammer. Dat is ook weer een gevolg van die dure dieselprijzen.
3: Ja, is wat, man.
8: Ja. En dacht, ja, dan hebben we hier ook wel een beetje met die vis, maar... Ah.
3: Maar ik steun die, dus ik kom hier gewoon wat vis kopen. Wat is dat voor? Dat is een roze vis?
8: Ja, dat is Victoria baasfilet.
3: Victoria baas?
8: Hartstikke lekker. Moe van een stoofje of zoiets.
3: Oh ja?
8: Ja, super.
3: Wat kost dat dan?
8: 2,5 euro ons.
3: Nou, doe maar wat van.
8: Doe ik.
9: Ja, mensen, kom dan maar bij Heerlijke Kazen.
3: Hoi, Kees Boerin.
10: Goedemorgen.
3: Is er nog een beetje nice?
10: Nou, we hadden toch wat, jongen?
3: Wat nou dan?
10: Nou, vorige week mooi even een weekendje weg zouden wij.
3: Ja, lekker man.
10: Lekker weg. En,
3: het strand toch?
10: Ja, naar de kust. Anna Palona. Een mooi chaletje geboekt. Alles klaar. We zouden weg. Kregen we van booking.com. Booking mislukt.
3: Nee.
10: Ja, al betaald er wel.
3: We gaan al los onderwegs.
10: Ja, we waren ook onderweg, zeker.
3: Ah, nee toch?
10: Nou, we hebben er een mooie dag van maken.
3: Maar hoe ken je dat, hè?
10: Ja, vertraagd internet.
3: Vertraagd internet?
10: Ja, er is een ander jou voor. Die deed dezelfde boekingen. Maar ik had wel betaald en alles. Het was wel van de bank af.
3: Is er geen smoesje van Booking.com?
10: Ik heb geen idee.
3: Zwaar hoor, nee.
10: Ja, maar ja, binnen 2 dagen had ik geld weer, hè.
3: Oké. Okay. Maar ja, je houdt niet vakantie dan vet of loop?
10: Nou, dan ben je wel lekker naar huis gegaan s'avonds. Mijn ma zei, dan gaan we weer naar huis. Het is helemaal goed.
3: Wel door de zin uit.
10: Ja, zeker. Werd heel erg naar de zin uit.
3: Nou, mooi zo. Ik heb het hier ook altijd nog niet zin. Dat is hem kieken. Wat is toen door voor Keesling?
10: Daar vooraan met
3: de
10: ja, dat is een hele lekkere trappistenkaas.
3: Trappisten? Zit op bier, hè?
10: Ja, met bier gewassen kost. Het is een Belgisch kaasje.
3: Is het duur?
10: Nee, hij valt mee. 21,90 kilo.
3: Lunchstukje.
10: Goed, gaan we doen.
11: Goeie waar en kwaliteit hier op de markt in Groningen.
3: Mooi, slagen.
11: Goedemorgen, heer.
3: Doe eens weer terug.
11: Ja, tuurlijk.
3: Hou eens met potje.
11: Ja, hartstikke goed. Kan me niet beter wensen.
3: Ja, Juna heet ze, hè?
11: Juna, ja.
3: Mooi nog.
11: Ja, geweldig. Echt cadeautje.
3: En was het in Mem zeker?
11: Oh, viel mee. Ik zat er zo weer in. Luis verschoon en alles. Dus nee, gaat allemaal goed.
3: Ja, mooi nog.
11: Ja,
3: gefeliciteerd.
11: Echt geniet. Ja. Dankjewel.
3: Wat is verder nog nice, hè?
11: Nou ja, laatste reguliere wedstrijd, hè. Aankomende zondag tegen Heracles.
3: Daar gaat er wel iemand, toch?
11: Als we die winnen, en dat moet even natuurlijk tegen de club, maar dan speelt mijn play-offs.
3: En dan kunnen we alsnog Europa in.
11: Boven verwachting natuurlijk voor dit seizoen, maar nee, dat is hartstikke goed.
3: Ja, wat verwacht je ervan, ja?
11: Nou ja, zoals het nu lijkt, moeten we tegen Ajax. Nou ja, als ik dan een van die clubs wil treffen, dan is het toch Ajax, want die zijn niet echt niet in vorm.
3: Ja, man. Ja.
11: En die pakken we dan.
3: Maar eerst Heracles is zondag zeker?
11: Zondag, laatste wedstrijd. Ja, Heracles is natuurlijk al gedegradeerd, dus ja, altijd lastig.
3: Maar?
11: 1-3.
3: 1-3.
11: Net zo makkelijk.
3: Hartstikke mooi, die gaan we deur.
11: Ja, toch?
3: Ik wil ook geen neem deur. Een stukje vlees van die emmer. Even kijken, hè?
11: Lekker ribbaatje.
3: Ribbaatje, even kijken. Oh, dat ziet er wel lekker uit.
11: Ik kort om een ombak. Heerlijk rosé laat.
3: Ja, wat kost hij?
11: 4 euro per ons.
3: Dan maar een mooie.

0: Roxy Music, Dance Away. 2:10 is het. We kruipen richting het einde van deze tussen de middag. En op vrijdag doen we dat altijd met de Kantine Klassieker. Ja, ik weet niet of dit nummer echt nog veel in kantines wordt gedraaid. Of in de feesttenten, bijvoorbeeld Schanspop. Wat denk je?
1: Ik denk het wel. Ja? Misschien minder vaak dan de actuele hits. Maar ik weet zeker, als dit nummer gedraaid wordt, jong en oud, zingt het nog mee.
2: Toch bleef ik altijd een lady. Een lady, een lady, een lady.
1: Ja.
2: Dat is de beste.
1: Zelfs de heren zingen dat mee, hè?
0: Ja.
1: Toch blijf ik altijd een lady.
0: Komt ie. Ja, dit gaat natuurlijk om Imca Marina Vino. Waar blijft de wijn? Hoe oud is je nou geworden?
1: Ja, je mag het eigenlijk niet vragen, maar daarom zeggen we het gewoon.
0: Aan een lady.
1: Aan een lady, een echte lady. 85 jaar.
0: Ja.
1: Woensdag, afgelopen woensdag was ze jarig. Heeft het ook groots gevierd in haar stamkroeg in Laren.
0: Daar hebben wij ooggetuigen gehad, hè?
1: Ja, ik mocht daarbij zijn. Dat was heel bijzonder. Heel leuk.
0: Ja, en, doe nou niet. Wat heb je daar, wie heb je daar gezien?
1: Ria Valk heb ik gezien. Astrid Nijg. Marijke Helwegen. Corrie Konings, Ronnie Tober.
0: Geer en Goor?
1: Geer wel. Goor was er dus niet.
0: Oh.
1: Ja, dat was een...
0: Toch nog de grote afwezige.
1: Ja, ik vond dat wel een beetje dubbel. Dan denk ik van Imca wordt 85 en waar gaat het eigenlijk alleen maar over of Geer en Goor wel komen.
0: Ach jeetje.
3: Hallo, dit is Radio Noord waar je Gerard Joling hoort.
1: Nou, wat gezellig zeg, ja.
0: Maar goed, hoe was het?
1: Het was heel erg leuk. Heel mooi, alles goed verzorgd. We kwamen binnen, werd ons een advocaatje met slagroom aangeboden. Toen zijn we naar de jarige gegaan. Gefeliciteerd, het cadeau overhandigd. En dat werd aangenomen door haar goede vriendin Vivian Boelen.
0: Ja, hoe was het daarmee?
1: Heel goed, ja. Ja, ik ben wel een groot bewonderaar van haar.
0: Waarom?
1: Ik vind die stem zo prachtig.
0: Ja, dat vind ik ook.
4: Nou, lekker hoor. The Yellow Rose of Texas. Mitch Miller bracht ons terug naar 1955.
0: Ja, dit was jouw feest, hè?
1: Tot voor kort was ook echt een collega van ons. Want ze heeft jaren nog bij RTV Utrecht gewerkt, Radio M. Helaas moest haar programma stoppen. Maar het was heel leuk om haar daar eens in het echt te ontmoeten.
4: We hebben heerlijke aanvragen. Heel divers. Dus blijf er lekker bij de komende 2 uur. En mocht je denken, nou, ik wil er ook nog wel even bij, dan kan je natuurlijk contact opnemen met Monique trouwens. Goedemorgen. Reinoud aan de knoppen en goedemorgen Monique.
1: Ja, daar ben ik enorm bewonderaar van. Ja. Dus dat was al leuk, maar gewoon het hele feest was geslaagd. En het belangrijkste, Imca heeft een heel mooie en fijne dag gehad met al haar vrienden en collega's die erbij konden zijn.
0: En Vivian zat er ook lekker in bij het feest, begrijp ik.
1: Ja, iedereen heeft er enorm van genoten. Alles was ook goed verzorgd. De hapjes, de schalen, het bleef maar langskomen. Tot ik zei van nou, ik sla nu even over, want er moet nog gegeten worden 's avonds.
0: En heb je nog met Imca gepraat ook verder?
1: Ja, helemaal op het einde. Toen het allemaal een beetje... Toen de meeste gasten naar huis waren, zijn we daar gezellig aan tafel gegaan. En hebben het met elkaar even gezellig afgesloten. Rustig even bijgepraat over de dag. En dat was heel gezellig. Waar zijn we nou mee bezig? De kantineklassieker.
0: Hij wordt er
1: nummer
0: heel ongemakkelijk
1: Vino,
0: van.
1: Vino, waar blijft de wijn? 1975 stond zelfs op plek 4 in de top 40.
0: Ja.
1: Tussen alle grote sterren, ABBA, alles. Nou, ze wisten allemaal te passeren. Maar het nummer, we hebben het even uitgezocht, werd al eerder op de plaat gezet. In hetzelfde jaar nog door, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Tony Santa Gata.
5: Vorrei coprirla tua bocca.
1: Ja, heet het La Marichello.
0: Hey, en wat dronk Vivian dan tijdens dat feestje?
1: Ook een vino. Maar zoals de meeste gasten.
0: Ja?
1: Ja.
0: En jij?
1: Ik heb ijsthee gehad en ik heb toch afgesloten met 1 pilsje 's avonds.
0: Oh, lekker.
1: Ja. Dit is dus het origineel. Wij kennen natuurlijk allemaal het origineel van... of het originele Nederlandse uitvoering van Imca Marina.
0: Ja. Die dus afgelopen week haar verjaardag vierde, waar jij bij was.
1: Ja.
0: Waar je heel veel avonturen hebt beleefd.
1: Ja, En weer veilig thuisgekomen.
6: Ja, is iedereen veilig thuisgekomen trouwens? Ja. Wordt er ook zo'n check nog gedaan dan?
1: Nee, ik heb daarna wel even een berichtje gestuurd en we eventjes nog leuk contact gehad. En ja, dus alles was in kannen en kruiken.
6: Nou, we lezen het wel in de aankomende story, denk ik. Met de foto's erbij. Ja, zijn er foto's gemaakt ook?
1: Ja, er zijn heel veel foto's gemaakt. Niet van mij.
6: Oh.
1: Nee, ze stonden allemaal, de artiesten allemaal op te wachten. En ik kwam daar aan en toen gingen alle camera's natuurlijk even weg. De grote artiesten gingen op de foto. Peter Beense was er bijvoorbeeld ook.
6: Die is groot, ja.
1: Ja.
6: Ja, klopt. Dus op de rode loper.
1: Ja.
6: Maar jij komt dan ook binnenlopen en dan geen camera die klikt?
1: Nee, alleen voor het eigen gebruik. Hè. Dus voor het fotoboek voor de jarigen werden foto's gemaakt. Maar niet voor in de bladen.
6: Leuk, man. Nou, vind je het leuk om te vertellen over een feestje waar je zelf bent geweest?
1: Nou, nee, niet zo. Maar ik heb het wel heel erg leuk gehad. Laat dat, mooi, ja.
6: Ja. Wij gaan eruit met Imca Marina. Een echte lady. 85 jaar is ze geworden. En over 5 jaar dan is Sjerke er gewoon weer bij. En doet hij weer uitgebreid verslag van het verjaardagsfeestje van de 90ste. Karel zal zo ook wel komen, vermoed ik. Toch? Of oh nee, Dimitris, denk ik. Wie komt er eigenlijk?
1: Ja, een surprise act.
6: Oh, leuk. Vivian Boelen misschien.
1: Oh.
6: Goed weekend allemaal.
1: Fijn weekend.
6: Was gezellig, Sjerke. Dankjewel.
1: Ja. Hoi, hè.
6: Beste.
1: Hoi.

0: Houdingsgrun.
1: Daarin zie je elke week korte verhalen over alles wat Groningen bijzonder maakt.
0: Van mooie natuur.
2: Oh, wauw. Wacht even. Zie wel wat. Het is een grote roofvogel.
1: En gunniger tradities.
3: Als je op deze manier eraan kan bijdragen dat het toch blijft. Het is hartstikke leuk en we hebben er ook plezier in.
0: Tot markante Groningers met hun hobby's.
4: Ik vind het zo'n mooie auto om te zien. Die lijn, die prachtige motorkam. Mijn hart maakt een huppeltje.
1: Kijk vanavond ook naar Goud in Gun.
0: Na Noord vandaag bij TV Noord.
5: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
6: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
5: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
10: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
12: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of dat lichaam boven water is gehaald. Maar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers waren verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van 20. Voetbalscheidsrechter Rob Diepering mag niet naar het komende WK. De FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is geraakt. Volgens de Telegraaf werd Diepering in april na een Conference League duel aangehouden in een hotel in Londen, nadat hij was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De zaak werd al snel geseponeerd, maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn. Diepering zou als VAR naar het WK gaan. Komend weekend zal hij ook niet als VAR optreden in de Nederlandse competitie. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de afgelopen week tientallen doden gevallen, duizenden op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, zegt het VN-kantoor in Haiti. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. Kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een commissie in een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk warmer. Dit was het NOS-journaal.
13: Raamdecoratie op maat gemaakt.
14: Timpweg.
13: Eigen productie- en montagedienst.
14: Timpweg.
13: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
15: Lievelingsmerk gezocht, lievelingsprijs al gevonden. De zomercollectie in designer outlet Ochtroep tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Bespaar op merken als Nike, Levi's en PME Legend. Designer outlet Ochtroep Duitsland, over de grens bij Enschede.
16: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag
14: tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
16: Designer Outlet Ochtrop Duitsland is vandaag tot 9 uur open.
17: Het is weer veel, hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Bimenadi in Winschoten in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijmenardi.nl.
18: Zondag 31 mei, de Marathon Groningen, powered by Campus Groningen. Moedig de lopers aan en geniet van dit prachtige evenement. Een dag om niet snel te vergeten. Ga naar de site voor meer informatie, marathongroningen.nl. Tot 31 mei.
19: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
20: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Schuiling Wonen en Slapen in Zuidhorn geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
19: 20% korting?
20: Ja, ook bij Schuiling in Leek en Pijzen.
21: Radio Noord.
22: De middag door.
21: Met Karel Oosterhuis.
23: Ze schreven ooit een gedichtje op school en dat gedichtje verdween in de la. Jaren later zou het er boven komen en werd het een hit van Cici Peniston.

Radio Noord met Cici Pennison, you're the finally. Vrijdagmiddag, goedemiddag, van gedicht naar wereldhit. Dat is eigenlijk het hele verhaal achter deze kraker van Cici Pennison. Ze zat op school, ze studeerde en ze had een gedichtje geschreven. Dat gedichtje dat verdween een beetje tussen de andere paparazzen. En toen kreeg ze in één keer het interesse om te gaan zingen. En er werd gevraagd, heb je misschien een liedje, een songtekst? En toen dacht ze, ik heb ooit een keer een gedichtje geschreven. Misschien kunnen we daar iets mee? Ze grabbelde, ze vond het en iedereen riep van, dat gaan we eens even op muziek zetten. En dat resultaat heb je net gehoord. Finally van Cici Pennison. We trekken de blik met artiesten open van de bovenste plank. Als die mensen gaan samenwerken, ja, dan kan het bijna niet anders. Dat moet een succes worden. En dat werd een succes. Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. Even kijken, Jan Smit, waar ben je? Trigger happy noemen ze dat. Als je te snel te veel knopjes wil indrukken.

Peter Gabriel blies iedereen weg destijds toen dit liedje uitkwam. Sledgehammer met een hele leuke videoclip. Heel tof om te zien, maar Peter Gabriel heeft ons verteld dat het niet echt heel erg leuk was om te maken. Want hij moest op zijn rug gaan liggen, niet te veel bewegen. Af en toe dan mocht hij een beetje grijnzen, maar het grijnzen mocht dan niet pats, boem. Het moest stapje voor stapje voor stapje. Want bovenop zijn neus hadden ze een grote glazen plaat neergelegd. En treintjes en allemaal andere dingetjes. Nou, de zaken die je voorbij ziet vliegen in de videoclip. En dat werd dan foto voor foto voor foto voor foto werd dat gemaakt. Echt zoals een oude tekenfilm. En dat duurde heel erg lang. Dus toen het klaar was, hè, toen was Steve al blij. En het resultaat, dat mocht er zijn. Want het was een top videoclip met een top liedje, Peter Gabriel. Zometeen muziek voor je van Amy McDonald, Mr. Rock'n'Roll. Maar eerst muziek, Utgren. Dit is Anton Smit en Hollywood.

0: Lee McDonald hoorde je op Radio Norton, Mr. Rock'n'Roll. Het is 3:06. Extra Noordnieuws en wat vroeger in verband met een persmoment zometeen in Stadskanaal, Edwin.
1: Ja, vanwege wat er allemaal gebeurd is. Totdat die persconferentie begint, kan ik even zeggen dat het Openbaar Ministerie binnen 3 dagen beslist of de 2 vrouwen die verdacht worden van die ernstige kindermishandeling in Stadskanaal, dat het Openbaar Ministerie bekend gaat maken hoe lang ze nog blijven vastzitten. De officier van justitie zal ook in de loop van volgende week dan besluiten of de verdachten en wanneer ze worden voorgeleid. Ja, door de vernielingen gisteren bij de woning van de moeders besloot het Openbaar Ministerie om beide vervroegd aan te houden. Vernielingen waren ook aanleiding voor de noodverordening van burgemeester Klaas Sloots, die zometeen dus een verklaring gaat afleggen. Ondertussen kan ik nog zeggen dat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd contact op gaat nemen met de instanties die betrokken waren bij deze zaak. Het gaat om Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming. Bij de inspectie zijn namelijk geen formele meldingen binnengekomen over de kinderen, laat een woordvoerder weten. Bij calamiteiten zijn organisaties verplicht om zo'n melding te doen, maar omdat in dit geval niet is gebeurd, is voor de inspectie nog niet duidelijk. Op basis van de bevindingen beslist de inspectie of ze de zaak zelf gaat onderzoeken of dat de betrokken instanties dat gaan doen. In het laatste geval wordt zo'n onderzoek wel beoordeeld door de inspectie. Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming worden volgende week benaderd. Ondertussen zie ik in Stadskanaal dat de voorbereidingen worden getroffen voor de persconferentie van burgemeester Klaas Sloots. Dat zou nu elk moment moeten beginnen. Het ziet er trouwens nog redelijk kaal uit. En er is wat beweging in de achtergrond. Dus het is even afwachten tot de burgemeester zo meteen komt. Die zou nu toch elk moment aan moeten zijn.
0: Wat we ook kunnen doen is gewoon een plaat draaien. Zodra er wat gebeurt, dan gaan we gelijk terugschakelen.
1: Ja, laten we dat maar even doen. Want we zouden 5:30 beginnen, maar het duurt dus zo.

0: Work down under. Volgens mij gaat wat gebeuren, Edwin.
1: Ik zie inderdaad wel wat mensen achter de microfoon. Daar is burgemeester Klaas Loots van Stadskanaal. Hij gaat nu een persverklaring afleggen.
2: De rillingen lopen over mijn rug. In Stadskanaal speelt een situatie die ons allemaal diep raakt. Het maakt grote indruk op ons. Er zijn kinderen ernstig mishandeld. Juist een gezin hoort een plek te zijn waar kinderen veilig zijn. Waar zij in vertrouwen kunnen opgroeien en waar zij beschermd worden. Dat die veiligheid en dat vertrouwen zijn ondermijnd, dat raakt ons enorm. Er zijn eigenlijk geen woorden voor wat zich hier heeft afgespeeld. De kinderen zijn in veiligheid gebracht en worden goed verzorgd. Dat is voor nu het allerbelangrijkste. Beide moeders zijn geschorst uit het ouderlijk gezag. De politie en het Openbaar Ministerie doen op dit moment onderzoek naar wat er is gebeurd. Donderdagmiddag zijn twee vrouwen van 31 en 33 jaar aangehouden. Zij zitten vast op verdenking van ernstige kindermishandeling. De politie en het Openbaar Ministerie en de gemeente werken nauw samen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de politie en justitie dit onderzoek zorgvuldig en voortvarend oppakken. Ik begrijp ook heel goed de woede en het verdriet dat veel mensen voelen. Dat gevoel deel ik ook. Maar ik heb een dringende oproep gedaan om politie en justitie hun werk te laten doen. Het recht in eigen handen nemen en vernielingen plegen, dat helpt de kinderen niet. Ze belemmeren juist het onderzoek en maken de situatie in onze wijken onveiliger. Daarnaast wil ik laten weten dat we begin deze week samen met betrokken partijen een melding hebben gedaan bij de inspectie Gezondheid en Jeugd. We vinden het belangrijk dat deze kwestie zorgvuldig wordt onderzocht. We willen daarvan een volledig beeld krijgen. De gemeente Stadskanaal is een gemeente waar mensen naar elkaar omzien. Laten we dat nu ook laten zien door ruimte te geven aan het recht en aan de professionals, zodat zij hun werk kunnen doen. Dank u wel.
1: Dat was burgemeester Klaas Loots van Stadskanaal met zijn verklaring over de ontwikkelingen in Stadskanaal de afgelopen dagen. De twee vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling. Die kinderen zijn overigens in veiligheid gebracht, worden goed verzorgd, laat de burgemeester ook weten. Beide moeders zijn geschorst uit het ouderlijk gezag. Zo dadelijk meer nieuws.
3: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
3: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
10: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
11: Dynamisch.
10: Maar in de winter wil ik zekerheid.
12: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
13: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
14: Proef wat aandacht met smaak doet.
11: De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Steen. Evenhout. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
0: 4 minuten over 2:30. Tijd voor Noordnieuws, Edwin. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, na de persverklaring van Klaas Sloos, burgemeester van Stadskanaal, nog even het andere nieuws van RTV Noord. Een Parkinson-diagnose.

0: ziekte van Parkinson, maar ook mensen met bepaalde type tumoren, met name neuroendocrine tumoren. Dus die kunnen sneller een PET-scan krijgen. En ik sprak zo net nog even met onze planners, want ik ben nu ook in TUMCG, dat de wachtlijst, die was echt voorheen, was het echt aantal maanden dat mensen een PET-scan konden krijgen. En dat is nu behoorlijk gereduceerd tot een aantal weken, zeg maar. Dus dat heeft direct enorme impact gehad, deze nieuwe uitvinding.
1: Op de Semstraat in Stadskanaal is een auto tegen een lantaarnpaal gebotst en vervolgens tegen een boom tot stilstand gekomen. De auto moest uitwijken voor een tegemoetkomende trekker en raakte daardoor dus van de weg. De bestuurder is onderzocht door ambulancepersoneel. En één punt is zonder genoeg voor FC Groningen om de play-offs om Europees voetbal te halen. Moet er gebeuren in Almelo tegen Heracles. Volgens Sander Jansen van Voetbal International gaat dat makkelijk lukken.
2: Ik denk eigenlijk dat er voor Groningen niet echt een bananenschil is. Ze moeten gewoon hun eigen spel spelen en vertrouwen uitstralen, want dat doet Heracles in ieder geval niet. En ik denk dat ze, als ze snel op voorsprong komen, dan is het ook wel gedaan met het verzet van Heracles.
1: En die wedstrijd wordt uiteraard komende zondag rechtstreeks uitgezonden op Radio Noord.
3: Hartstikke idee, dan mis je niks als je er ons luistert. Dan hoor je bijvoorbeeld nu het weer van Arma.
4: Vanmiddag is Maïs bewolkt met vanuit het westen verspreid over de provincie buien. Met een motige tot vrij krachtige zuidwest-noordwestenwind was zo'n 10 tot 12 graden. Vanavond en vannacht vooral langs de kust nog buien. Verder de provincie en meer opklaarts en 5 tot 8 graden als minimum. In buien is de kans op bui, voor de rest is er ruimte voor de zon. En met een motige tot vrij krachtige westelijke wind 12 tot 14 graden.
3: Nou, maar dankjewel. Zometeen spelen we plaatje over. Maak je kans op mooie prijs als je mee gaat spelen. Wie zit erin vandaag? Phil Collins. Hoe, wat en waarom, vertel ik je zometeen. En muziek zometeen van Ed Sheeran, The Overpass Graffiti. Hoi zo.
5: Zondag 31 mei, de Marathon Groningen, powered by Campus Groningen. Moedig de lopers aan en geniet van dit prachtige evenement. Een dag om niet snel te vergeten. Ga naar de site voor meer informatie, marathongroningen.nl. Tot 31 mei.
6: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland. Ga nu naar Koken en Wonen. In het stadshart van Appingedam.
7: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
8: Riga! Riga Keukens, daar word je blij van.
9: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
8: Riga!
10: Riga Keukens installeert zelf, als een van de weinigen, ook alle benodigde leidingen. Geen gedoe dus.
11: Riga!
10: Riga Keukens, daar word je blij van.
12: De met sterren overladen musical West Side Story is 3 tot en met 14 juni te zien in Martini Plaza, Groningen. Met iconische muziek, waanzinnige dans en het ultieme liefdesverhaal. Boek nu op martiniplaza.nl.

0: Ray Parker Jr. en Radio and You Can't Change That. Zo is het maar net, want we spelen 's middags plaatje over. Dit jaar zullen er weer een aantal artiesten worden toegelaten tot de Rock'n'Roll Hall of Fame. Een paar artiesten die dit jaar bij die geweldige lijst komen. Dat zijn Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division, New Order. Dat is bijna hetzelfde. En daarom vandaag in plaatje over Phil Collins. Ik stel je zo meteen een lastige vraag. Weet je het antwoord? Bel je me gelijk. Maak je kans op mooie prijzen. Die doos met droge worsten, daar wil je je tanden in zetten. Of als je jezelf kan beheersen, dan hang je ze eerst even op te drogen. Dat ze lekker hard zijn. Dan zijn ze nog beter en nog lekkerder. En je mag zometeen iets moois uitzoeken uit de RTV Noord prijzenvitrine. Luister goed. Vandaag Phil Collins in plaatje over.
1: Zo klinkt de plaat.

0: Dit is De Vraag.
1: Phil Collins was ooit de zanger van Genesis. Hij werd de zanger van Genesis omdat iemand anders in de band zei: ik stop ermee. Wie heeft hij destijds vervangen bij Genesis? Als je dat weet, bel je nu op 050-3188-288. 050-3188-288. Wie heeft Phil Collins ooit vervangen in Genesis? Hij viel in voor: A, was het Rod Stewart? Was het B, Mike Rutherford? Of C, Peter Gabriel? 050-3188-288. Heb je het goed? Ga ik je feliciteren. Mag je wat moois uitzoeken uit de prijzenvitrine. Dan open ik hem voor je en dan zien we daar de mutsen. We zien de bucketheads. Oh, mooie sokken liggen er ook nog. Aan jou de keus. Wat wil je winnen zometeen? En die droge worsten, die krijg je natuurlijk sowieso. Phil Collins werd ooit de zanger van Genesis omdat iemand anders ermee stopte. Wie was dat? Wie ging de band uit destijds? Was het A, Rod Stewart? B, Mike Rutherford? Of C, Peter Gabriel? 050-3188-288. Succes met bellen.

0: Latricia McNeil, Ain't That Just A Way op Radio Noord. Goedemiddag, Jeroen Stobbe.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, goedemiddag. Wat staat er op de planning voor dit weekend voor jou?
1: Niet zo heel veel. Het ligt een beetje aan het weer. Maar in ieder geval komt mijn zoontje morgen.
0: Ja.
1: En daar ga ik leuke tijd mee hebben. Misschien nog even naar de kermis of zo.
0: Oké, wat is jouw favoriete onderdeel bij de kermis?
1: Ik vond het Spiegelpaleis wel ouderwets leuk. En de bosauto's vind ik nog steeds heel erg leuk. Alleen dan mag hij dus er weer niet in. En het reuzenraad vind ik ook nog steeds erg leuk.
0: Ben je wel eens in het spookhuis geweest?
1: Daar ben ik vroeger wel eens in geweest, ja.
0: Ik kan me nog een bezoek herinneren van het spookhuis een paar jaar geleden. En dan kreeg je een special treatment. Dan moest je op een gegeven moment achterwachten. En dan zou er iets gaan gebeuren. En toen ging er een deur open en we dachten, oh, nu gaat het gebeuren. Nu worden we bang, nu laten ze ons schrikken. Kwam er een klein manneke aan met een motorzaag. Hij sprak niet zo goed Nederlands en hij zei letterlijk, ja, ik kom zo boer roepen, ja, kom zo boer roepen. En toen ging hij weer weg. Okay. Ik heb tranen met uit te lopen lachen. Wat er ook gebeurde in het spookhuis, ik kwam niet meer bij. Als het spook de enge attractie van tevoren zegt, ik kom zo boer roepen, ja, dan kun je mij wegdragen.
1: Oké, ik heb dat nog nooit meegemaakt.
0: Aanrader. Jeroen, vandaag in plaatje over Phil Collins, want die wordt dit jaar opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Hij was ooit de zanger van Genesis, want er ging iemand weg bij Genesis. En toen zeiden ze, maar dan kan jij toch wel zingen. Wie ging er destijds weg?
1: Ja, Peter Gabriel.
0: Hartstikke goed, jongen. Gefeliciteerd. Je krijgt van mij een doos met lekkere droge worsten. En ik open hier de RTV Noord prijzen vitrine. Ik zie de sokken, ik zie mutsen, ik zie bucketheads. Wat kan ik voor je opsturen?
1: Een paar sokken graag.
0: Een paar sokken onderweg richting Jeroen Stobbe. Ik wens jou een heel goed weekend.
1: Dankjewel.
0: En veel plezier op de kermis. Dankjewel, dat komt helemaal goed.
1: Oké.
0: Doei. Radio Noord met Phil Collins. Dit is Two Hearts.

0: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: True Lease met Grenke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
5: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Kom ook naar het stoffenspektakel.
7: De grootste overdekte stoffenmarkt van Nederland.
6: Zondag 17 mei in de Martini Plaza in Groningen.
7: De toegang is gratis.
6: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 3 uur.
11: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De 2 vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Volgens het OM worden ze volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Nadat gisteren bekend werd dat de vrouwen zijn aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling, is het onrustig in de gemeente. Bij de woning van een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. Bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of het lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van zo'n 20 wetenschappers. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters: Jeremy Doku van Manchester City en Leonardo Trossard van Arsenal. Het weer, buien, tussendoor zon, vrij veel wind. Het is 10 tot 12 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en een graad of 13. Na het weekend meer zon en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
12: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
15: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
16: De met sterren overladen musical West Side Story is 3 tot en met 14 juni te zien in Martini Plaza Groningen. Met iconische muziek, waanzinnige dans en het ultieme liefdesverhaal. Boek nu op martiniplaza.nl.
17: Goeiedag, Partycentrum Schaapsberg met Anja.
18: Ja.
17: Gaia, met José. Ik wil graag mijn verjaardag vieren op een mooie locatie. Kan dat bij jullie?
18: Ja hoor, zeker kan dat. Partycentrum De Schaapsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
19: Kom lekker overdekt shoppen in winkelcentrum Paddepoel. Met meer dan 70 winkels onder één dak. Onze ondernemers staan voor je klaar. Je kunt gratis 1,5 uur parkeren en we zijn goed bereikbaar. Kijk op paddepoel.nl. Winkelcentrum Paddepoel. Dat shop lekker.
18: Vergaderen en ontspannen? De Schaapsberg.nl.
20: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
21: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
20: Wijzerweg Groningen.
22: Radio Noord.
23: De middag door.
24: Met Karel Oosterhuis.
25: Prince was zo vreselijk fan van de zusjes dat hij vroeg van, zouden jullie misschien in mijn voorprogramma willen spelen? Nou, dat gebeurde hoor. De dames Lois Lane.

Max van Andy Grammer op Radio Noord. The Thing I Love. Nou, dat is toevallig. Dat ben ik aan het doen op dit moment. Muziek uit Groningen zometeen van Steen Vanger. Dan hoor je de mooie dag. Ik kijk naar buiten. Is het nu even droog? Ja, dan is het mooi. Prima. Radio Noord met een mooie van Billy Ocean.

Radio Dordt en een mooie dag. En ik zag heel eventjes een extra glimp met zonneschijn. En daar worden we vrolijk van. Maar, je hebt het gehoord van Hama, de betere temperaturen die komen eraan. Meer zon is onderweg. Nog even geduld. Een voorproefje van de zomer. We gaan het krijgen. Wachten wordt beloond. Zo is dat. Worden we daar vrolijk en blij van? Zeker. Pointer Sisters op Noord. Dus I'm so excited.

Mooi, Alicia Keys, Alicia Cara. En Scarce to Your Beautiful op Radio Noord. Zometeen Edwin met het laatste nieuws. Hij praat ons bij. Waar het over gaat, dat hoor je zometeen van Edwin zelf. Nu is Tim Finn een Fraction Too Much Friction. This

0: Fraction, Too Much Friction op Radio Noord. Je hoort Tim Finn. Zometeen hoor je Edwin met het laatste nieuws. Waar gaat het over?
1: Dikke klompen paraffien.
2: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
0: 1 minuut over 3:30 is het. Het laatste nieuws uit onze mooie provincie krijgen we van Edwin. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Burgemeester Klaas Sloots van Stadskanaal heeft tijdens een speciaal ingelaste persconferentie een korte verklaring afgelegd over de laatste ontwikkelingen rond de ernstige kindermishandeling in zijn gemeente.
7: De rillingen lopen over mijn rug. In Stadskanaal speelt een situatie die ons allemaal diep raakt. Het maakt grote indruk op ons. Er zijn kinderen ernstig mishandeld. Juist een gezin hoort een plek te zijn waar kinderen veilig zijn. Waar zij in vertrouwen kunnen opgroeien en waar zij beschermd worden. Dat die veiligheid en dat vertrouwen zijn ondermijnd, dat raakt ons enorm.
1: Sloots doet verder een dringend beroep op de inwoners om politie en justitie hun werk te laten doen, verzoekt iedereen de rust te bewaren. De kinderen zijn in veiligheid gebracht, worden goed verzorgd. Bij de moeders van 31 en 33 zijn geschorst uit het ouderlijk gezag. Het Openbaar Ministerie beslist binnen 3 dagen of de 2 vrouwen langer blijven vastzitten en wanneer ze worden voorgeleid. Door de vernielingen gisteren bij de woningen van de moeders besloot het Openbaar Ministerie om beide vervroegd aan te houden. Die vernielingen waren ook aanleiding voor de noodverordening van Klaas Sloots. Legt verslaggever Goos de Boer uit.
8: De burgemeester heeft in elk geval gezegd dat er toch wel signalen waren dat mensen nog meer dingen bij die huizen wilden doen. Brandstichtingen, dat soort dingen. Daar was men bang voor. Dus ja, toen is er gezegd van we willen ze al aanhouden, maar we houden ze nu vervroegd aan om de... Ja, om de rust hier in Stadskanaal waar ik nu loop en waar het eigenlijk nu op dit moment heel rustig is, maar om die rust weer terug te brengen.
1: De politie wil weten wie betrokken zijn bij de vernielingen van 3 woningen aan de Julianastraat, Oranjestraat en Koninginnenlaan in Stadskanaal. Bij die woning aan de Julianastraat bleek meerdere ruiten te zijn ingegooid. Vermoedelijk heeft dat dus te maken met de aanhouding van de 2 vrouwen die verdacht worden van onder meer kindermishandeling. Later zijn er ook ruiten ingegooid van een woning aan de Oranjestraat. Toen de politie daar was, bleek ook dat een ruit van een woning aan de Koninginnenlaan was ingegooid. Van de vernielingen gaan ook beelden rond op sociale media. Op meerdere Duitse Waddeneilanden zijn sinds dinsdag meerdere brokken paraffine aangespoeld. De meeste zijn gevonden op Borkum, over een afstand van 20 kilometer. Paraffine wordt onder meer gebruikt bij het maken van kaars en vaccinelichtjes en als omhulsel voor kaas. Waar de paraffine op de eilanden vandaan komt is nog onduidelijk. Het kan van schepen op de Noordzee komen die hun tanks leeg spoelen. De waterpolitie van Emden zoekt dat momenteel uit. En een zonnescherm is door de harde wind loskomen te zitten bij appartementencomplex De Frontier aan de Verlengde Lodewijkstraat in Groningen. Bewoners van het complex hadden de stoep deels afgezet en met stoepkrijt voorbijgangers gewaarschuwd voor de gevaarlijke situatie. De brandweer heeft het loshangende scherm verwijderd.
0: Meer nieuws op onze site, rtvnoord.nl en natuurlijk in de app. Iemand die niet is verwijderd. Ze zitten er gewoon hoor, in haar weerhuisje. Arma.
9: Vanmiddag is Maïs bewolkt met vanuit het westen verspreid over de provincie buien. Met een motige tot vrij krachtige zuidwesten-noordwestenwind was zo'n 10 tot 12 graden. Vanavond en vannacht vooral langs de kust nog buien. Verder de provincie en meer opklaars en 5 tot 8 graden als minimum. In buien is de kans op bui, voor de rest is er ruimte voor de zon. En met een motige tot vrij krachtige westelijke wind.

dubbel goud, omdat het een goud liedje is en omdat hij destijds heel goed verkocht en daarom goud is. De Police op Radio Noord, een message in a bottle. Vanmiddag na vieren gaan we een zanger, zangeres of een grunnige groep heel erg blij maken. Want zij krijgen namelijk het predicaat Gronings goud. Dat wordt vanmiddag na vieren bekendgemaakt in Studio Grun. Maar eerst Gronings goud van deze week, van Velkenil. Gronings goud.

Het klinkt zo netjes, het klinkt zo mooi, het klinkt zo lief, so very polite, it's so English. Swing Out Sister and You On My Mind. Ik heb iemand in mijn gedachten, zijn naam is Dimitri Kops. En wat hij gaat doen zometeen, dat vertelt hij zelf.

0: Toulouse, niets te verliezen. Zometeen ben je een winnaar als je luistert naar Radio Noord. Wat navieren is een Studio Grun met Dimitri Skops. Goedemiddag.
1: De vrijdageditie, altijd een lekkere editie, Karel.
0: Hoe kan het toch dat die muziek op vrijdag altijd zo lekker is?
1: Ja, daar hebben we een heel team voor met muzieksamenstellers. Hè. Die doen goed hun best.
0: En het weekend is zo dichtbij.
1: Oh, heerlijk.
0: Wat gaat er allemaal gebeuren zometeen?
1: Nou, dikke prijzen weggeven in de lachlijn. Die is nog steeds niet geraden, dus we gaan hem weer laten horen. Dus hopelijk weet jij wie de lach is en pak je nog mooi. Mooie prijzen voor het weekend. We hebben ook de topo van Grun. Daphne heeft iets speciaals uitgezocht vandaag.
0: Speciaal voor jou?
1: Ja. En we doen ook Gronings Goud, de bekendmaking.
0: Ben heel benieuwd. Ja. Dat en meer zometeen tussen 4 en 6 in Studio Grun. Weet je wat ik ga doen?
1: Nou?
0: Ik ga even kijken of mijn zwembroek nog past.
1: Oh.
0: Dan ga ik even kijken of de zonnebrandolie nog houdbaar is. Want het is als je het openmaakt met 12 maanden houdbaar. Even ruiken, als het nog fris ruikt, dan kan er wel, denk ik, toch?
1: Ja, wat gaat er gebeuren dan?
0: Ja, wat denk je zelf?
1: Je gaat op vakantie.
0: Hoor je dit liedje? Steve Miller Band.
1: Ja. Ja,
0: oude lullen muziek.
1: Ja.
0: Big old jet airliner.
1: Ja.
0: Als dat piloot dan de throttle vol gas geeft.
1: Ja.
0: En je wordt in je stoel gedrukt.
1: Ja.
0: En je dendert over de startbaan.
1: Ja.
0: Het voelt in je buik.
1: Zo.
0: En even later zit je met je hoofd in de wolken, letterlijk.
1: Oh, heerlijk.
0: Ik zeg dat over 3 weken.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
2: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
3: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
4: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 4 uur.
8: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Het onderzoek blijkt dat de vaccins goed werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen kunnen worden geëxporteerd. Ook vermindert het inenten van kippen de kans op de uitbraak van vogelgriep op een bedrijf. Staatssecretaris Erkens wil voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig jaar is op ruim 50 boerderijen vogelgriep vastgesteld. Meer dan 2 miljoen kippen zijn daarom afgemaakt. De politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. Gisteren bleek bij huizen in verschillende straten ruiten te zijn ingegooid. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje is meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Het OM meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig vast blijven zitten. Vanwege de onrust in Stadskanaal is het weekend een noodverordening van kracht. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. En bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. De bondscoach van het Belgisch voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuitens: Jeremy Doku van Manchester City en Leandro Trossard van Arsenal. Het weer, buien afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Goedemiddag, het is 2 minuten over 4. Tijd voor het nieuws uit Groningen met Edwin in het veld.
10: Burgemeester Klaas Sloots van Stadskanaal heeft tijdens een speciaal ingelaste persconferentie vanmiddag een korte verklaring afgelegd over de laatste ontwikkelingen rond de ernstige kindermishandeling in zijn gemeente. Hij deed daarbij ook een dringend beroep op de inwoners om politie en justitie hun werk te laten doen en verzoekt iedereen de rust te bewaren. Op de Semstraat in Stadskanaal is een auto tegen een lantaarnpaal gebotst en vervolgens tegen een boom tot stilstand gekomen. De auto moest uitwijken voor een tegemoetkomende trekker en raakte daardoor van de weg. Bestuurder is onderzocht door ambulancepersoneel. En de 18-jarige autobestuurder uit Groningen die vannacht bij de punt door een afzetting reed, heeft een rijverbod gekregen. Direct na het ongeluk werd ze meegenomen naar het politiebureau op verdenking van rijden onder invloed.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: Klaar met binnenzitten?
12: Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
13: Lievelingsmerk gezocht? Lievelingsprijs al gevonden? De zomercollectie in designer outlet Oftroep tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Bespaar op merken als Nike, Levi's en PME Legend. Designer outlet Oftroep Duitsland. Over de grens bij Enschede.
12: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
14: Designer outlet Oftroep Duitsland is vandaag tot 9 uur open.
15: Ja, ook dit jaar gaan we weer rennend naar de vismarkt. Zondag 11 oktober, de Menses 4 mijl van Groningen. Doe je ook weer mee? De inschrijving start op donderdag 7 mei om 12 uur 's middags. Het mooiste loopevenement van Noord-Nederland. Ga naar 4mijl.nl.
16: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
17: Radio Noord.
18: Studio Grun.
19: Met Dimitris Kops.
9: Ach, heerlijk, de vrijdageditie. Het weekend komt eraan en Queen ook. Net als Amy Winehouse en nu Eurythmics. Dit is Sweet Dreams.

0: heerlijk. Hey. Het weekend komt eraan. Ja, het is vrijdagmiddag. Dit is Studio Gun. Eurythmics hoorde je. En Sweet Dreams op Radio Noord. Daphne is er ook.
1: Ja, goedemiddag.
0: Met de verkeersinformatie. Goedemiddag.
1: Nou, er is gelukkig niet zoveel aan de hand op de wegen. Dus volgens mij kan iedereen rustig naar huis rijden. Als je al moet werken vandaag, want... Nou ja, misschien zijn de meeste mensen gewoon vrij.
0: Ja, die krijgen zo'n bonusvrije dag vandaag, hè?
1: Lekker hoor.
0: Heerlijk. Dus er is helemaal niks te melden?
1: Nee.
0: Oké, alright. Dan gaan we gelijk naar het weerbericht. Daarvoor hebben wij contact met Harma.
2: Ja, goedemiddag Dimitri.
0: Goedemiddag. Wat heb je gedaan met de lijn, Harma?
2: Ja, nou, straks ben ik gewoon weer op de normale plek. Ik ben op dit moment in Elders. Maar in ieder geval heb ik wel de weergegevens van op dit moment. En dan is het op dit moment... Ja, het is zo'n 10,5 groot van Lauwersoog. 12,5 groot in Nijbeertse. Ja, dat is echt aan de kille kant. Ja, en het was een beetje een kom. Maar gewoon van buiten trouwens weer nooit overal. Op sommige plekken misschien ook de zon. In de komende uren, ja, die gaat die buitenactiviteit er toch wat meer uit. En ja, in Lotte vernomen vannacht, de bepakende buien zich eigenlijk wat meer langs de kuststrook. En wat verder de provincie en meer opkloot. Dus de wind neemt in kracht of komt u het westelijke richting zwak tot matig of daar vrij krachtig. En een minimumtemperatuur van zo'n 5 tot 8 graden. Nou, en ja, toch in de loop van de dag ook wel een kans op een poolbuien. Maar er is ook regelmatig zon. Ja, en de temperatuur, ja, eigenlijk een beetje vergelijkbaar met vandaag. Met een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Zo'n 12 tot 14 graden.
0: Oké, hartstikke goed. Dankjewel, Harma. En ik begrijp, volgende week wordt het net Spanje.
2: Ja, nou ja, oké. Okay. We hebben eigenlijk ook wel een beetje recht op de 20 graden, toch? Ja. Dus dat zit er in volgende week richting de Pinksterdorp wel aan te komen.
0: Nou, het wordt echt 27, toch?
2: Nou, dat heb ik nooit in mijn verwachting. Maar hier in het noorden blijft het toch wel een beetje achter.
0: Ach. Nou, hartstikke vervelend. Zonde. Mijn app geeft 27 graden aan.
2: Of, 27? Nou ja, dat gaan we niet nooit hoor. Nee. Mooi rustig aan.
1: Okay. We trust in Harma. We horen Harma, het nog.
0: Doe voorzichtig en we spreken je zo meteen weer, Harma. Dankjewel.
2: Oké, hoi.
0: Studio Gun op de vrijdagmiddag. Mijn naam is Dimitris. Daphne is er dus ook bij vanmiddag.
1: Ja, hey.
0: Lekker zeg. We hebben een druk programma vanmiddag. We hebben namelijk de bekendmaking van de nieuwe Gronings Goud. Dat hebben we over een uur. Want de man die Gronings Goud wordt...
1: Ja, dat is dus ook al een tip, hè?
0: Ja, die zit nu al op de bus. Nog op de
1: nog
0: bus.
1: Nog een tip. Jeetje, ja. Oké.
0: Dus misschien weet je nu al over wie het gaat.
1: Ja, mensen mogen best raden, hoor.
0: De zingende buschauffeur.
1: Oké.
0: We hebben ook de topo van Gun. Daphne, kan je een tipje van de sluier oplichten?
1: Oké, vooruit. We zitten in Oldambt.
0: Oh, je verklapt hem helemaal al.
1: De plek nog niet. We zitten in de gemeente Oldambt. Oh. En de plek die komt zo meteen.
0: Oké. En natuurlijk vanmiddag dikke prijzen te winnen met de lachlijn. Om 4:30 laten we de lach weer horen. Hey, goeie muziek vanmiddag op de vrijdagmiddag. Klikken de platen net even wat lekkerder. Hey. Queen komt eraan op Radio Noord, ook Amy Winehouse. En hoor eens eventjes, dit is Jelly Roll. I'm good.

0: Jelly Roll and I'm good hier op Radio Noord. Nou, zo good is het allemaal niet. Het nieuws uit Stadskanaal. In Stadskanaal heeft burgemeester Klaas Sloots vanmiddag een verklaring afgelegd over de ontwikkelingen in zijn gemeente. De ernstige mishandeling van twee kinderen raakte hem namelijk enorm, zo heeft hij laten weten. Verder deed hij een dringend beroep op de inwoners om rust te bewaren. En verslaggever Goos de Boer die sprak hem eventjes. En dat klonk zo.
1: U woont hier eigenlijk ja, aan de overkant, zeg maar. U kijkt uit op het huis. Wat heeft u hiervan gemerkt?
2: Niks. Totaal niks. Wie ben doorstand vaak. En onze ritueel is gewoon net als anders. Men komt van je werk. Eten. Sporten. Noem je papa touw. En that's it.
1: Je hoeft er ook nooit wat van maakt.
3: Nee, helemaal niks. En dat is gewoon zo, ja, zo bizar. Dan hoor je dat op televisie en nu gewoon overal, zeg maar. Maar we weten helemaal niks. Wel dat je wel een speeltuintje hebt gezien, zeg maar, dat ze er waren. Zo niet, wij zijn er niet meer. Ja, dan denk je natuurlijk dat ze bij de vader zijn. Maar voor de rest, nee. Nee.
1: En dan wicht je hem ook volkszooi?
2: Het wichtje was regelmatig in het speeltuin. Maar net als wat mijn vrouw zegt, ouders waren te scheiden. Ik je de ideeën als ze wat mijn papa wezen.
1: En die vrouw hier, je kijkt er eigenlijk in je achtertoon, kijk je er tegen je aan. Had je er contact mee? Ken je haar?
3: Ja, we kennen haar wel, zeg maar. We hebben wel een keer gewoon hoi, goeiedag, geen praatje of zo. Maar voor de rest, ja, hebben we gewoon gezegd van nou, niet gewoon tot zover. En ja.
2: Ja. Je kent ze wel, maar we hadden voor de rest geen omgang meer, om zo maar te zeggen.
1: Mooi. En ook nooit echt een beeld van?
2: Nee, nee. Totaal niet. Nadat dit gebeurd is, de menig mensen zeggen wel eens, wat komt er in je op als je dit hoort? Nou, net als wat ik al eerder gezegd heb, 2006, media met dat fluitje en die ultralight, toen was de nuil in de media, net als nu. En voor de rest, ja, het is gewoon bizar.
1: Je kunt er nooit bij, hè?
3: Nee, het is gewoon, ja, gewoon ongelooflijk. Ja, die kindertjes die hebben gewoon levenslang gewoon, ja, pijn en trauma over, zeg maar. Kijk, natuurlijk ga je wel op een gegeven moment dingetjes anders zien. Ook met hun, zeg maar, die we kennen, zeg maar. Dat ze soms anders doen dan anders. Maar ja, op een gegeven moment gaan wij ons daarvan terugtrekken. Maar je wilt daar niet in mengen, zeg maar.
1: Het is alles noost eigenlijk, hè?
2: Ja, maar ja, maar wat kunnen we eraan doen? Het is diep triest en voor de rest, ja. Het is vervelend.
1: Ja, duidelijk. Ja.
2: En het gebeurt eigenlijk steenworp afstand. Maar je hebt nooit wat maakt en nooit wat ontdekt. Jammer.
0: Ja, al dus een inwoner van Stadskanaal over de ernstige mishandeling van twee kinderen.

0: Ja, de topo van Grun wordt weer aangeslingerd.
1: Maar we zijn er weer.
0: Daphne.
1: Ja.
0: Waar zijn wij beland vandaag?
1: We zijn vandaag in Ganzedijk.
0: Of
1: Ganzediek. En dat is een buurtschap in de gemeente Oldambt. Het ligt een beetje ten noordoosten van Finsterwolde, bij de buurtschappen Finsterwolder-Hamrik en Hongerige Wolf. En het heeft ongeveer 145 inwoners.
0: Ah,
1: ja, nou, dat is nog best een goed aantal.
0: Ja, wel.
1: Ja, toch? Nou ja, ik hoop in ieder geval...
0: niet allemaal de koffie hebben natuurlijk, maar...
1: een hele drukke kringverjaardag. Maar nee, het is... ja, ik hoop dat er iemand luistert uit Ganzedijk. Of iemand die daar ooit wel is geweest of heeft gewoond.
0: Of geboren is.
1: Ja, ik hoor het heel graag. Dat mag je allemaal aan mij laten weten via 050-3188-288. Je mag bellen of appen of een spraakopname sturen.
0: Dat zal leuk zijn.
1: Ja, zeker.
0: Ganzedijk.
1: Ganzedijk.
0: Oké. Okay.
1: Wel eens van gehoord?
0: Nee.
1: Nou...
0: Nee.
1: Zometeen meer informatie.
0: Hartstikke goed. Nou ja, goed. Meld je maar als je daar vandaan komt. Of je hebt er iets mee, of je werkt er. Laat het Daphne weten. Daphne is op zoek naar je. Dit is Cool.

0: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
0: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
7: Een hele goede middag. Het is 1:05. Het is tijd voor het Noordnieuws. Edwin in het veld.
8: Burgemeester Klaas Sloots van Stadskanaal heeft tijdens een speciaal ingelaste persconferentie vanmiddag een korte verklaring afgelegd over de laatste ontwikkelingen rond de ernstige kindermishandeling in zijn gemeente.
9: De rillingen lopen over mijn rug. In Stadskanaal speelt een situatie die ons allemaal diep raakt. Het maakt grote indruk op ons. Er zijn kinderen ernstig mishandeld. Juist een gezin hoort een plek te zijn waar kinderen veilig zijn. Waar zij in vertrouwen kunnen opgroeien en waar zij beschermd worden. Dat die veiligheid en dat vertrouwen zijn ondermijnd, dat raakt ons enorm.
8: Sloots doet verder een dringend beroep op de inwoners om politie en justitie hun werk te laten doen en verzoekt iedereen de rust te bewaren. De kinderen zijn in veiligheid gebracht, worden goed verzorgd. Beide moeders van 31 en 33 jaar zijn geschorst uit het ouderlijk gezag. Het Openbaar Ministerie beslist binnen 3 dagen of de 2 vrouwen langer blijven vastzitten en wanneer ze worden voorgeleid. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat contact opnemen met instanties die betrokken waren bij deze zaak. Het gaat om Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming. De inspectie liet eerder vandaag weten dat er geen formele meldingen van die instanties waren binnengekomen over de kinderen. Maar dat blijkt bij nader inzien niet juist. En op basis van de welgedane meldingen beslist de inspectie of ze de zaak zelf gaat onderzoeken of dat de betrokken instanties dat gaan doen. In het laatste geval wordt zijn onderzoek wel beoordeeld door de inspectie. Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming worden daarover volgende week benaderd. De politie heeft vanmiddag in samenwerking met de recherche op straat in Groningen een 24-jarige inwoner aangehouden. De man zou eerder meerdere personen en instanties met de dood hebben bedreigd. Na zijn aanhouding is hij naar het cellencomplex in Groningen gebracht. Hij wordt daar verhoord. De 18-jarige autobestuurder uit Groningen die vannacht bij de Punt door een afzetting reed, heeft een rijverbod gekregen. Direct na het ongeluk werd zij meegenomen naar het politiebureau op verdenking van rijden onder invloed. De afzetting op de Groningenstraat in de Punt stond daar vanwege wegwerkzaamheden. De 18-jarige reed daar dus doorheen, botste vervolgens tegen een lantaarnpaal. De vrouw raakte bij het ongeval niet gewond. En 1 punt is genoeg voor FC Groningen komende zondag om de play-offs om Europees voetbal te halen. Dat moet dan gebeuren tegen Heracles Almelo. Volgens Sander Jansen van Voetbal International gaat dat makkelijk lukken.
10: Ik zie eigenlijk geen enkel scenario voor me waarin Heracles überhaupt 1 punt gaat halen in die wedstrijd. Want dat is gewoon eigenlijk helemaal klaar. Ze spelen ook nog met alleen maar spelers die er volgend seizoen waarschijnlijk ook nog zijn. Er zijn heel veel spelers, bijvoorbeeld Zeefuik, die speelt niet meer omdat hij gehuurd is. Roestic heeft een aflopend contract en die is zelfs al naar Australië om voor het WK zich voor te bereiden. Dus ik denk dat er eens een speler of 6-7 is die überhaupt niet meer gaan spelen.
8: Nou, dat het makkelijk gaat lukken, daar is FC Groningen trainer Dick Lukking nog niet zo helemaal zeker van.
11: Aan de andere kant, je speelt in eigen stadion en ja, natuurlijk hebben ze een dramatisch jaar gekend tot nu toe, maar ik denk dat je dan toch wel met een goed gevoel afscheid wilt nemen. En wat dat betekent voor hun tactiek en wat ze gaan doen en met wie ze dat gaan doen, ja, dat is echt koffiedik kijken.
8: Met Dick Lukien. Meer daarover ook op rtvnoord.nl.
12: Oké, hartstikke goed. Edwin, dankjewel.
7: Gaan we naar het weer met Harma Boer.
12: Vanmiddag is Mais bewolkt met van nu het westen verspreid over de provincie buien. Met een motige tot vrij krachtige zuidwest tot noordwestenwind was zo'n 10 tot 12 graden. Vanop en vannacht vooral langs de kust nog buien. Verder de provincie en meer opklots en 5 tot 8 graden als minimum. In buien is de kans op bui, voor de rest is er ruimte voor de zon. En met een motige tot vrij krachtige westelijke wind 12 tot 14 graden.
7: Hartstikke fijn. Binnen nu een anderhalve minuut op Radio Noord. Direct en Roy Orbison komt er ook aan. Lekker op de vrijdag.
13: Ga nu naar Koken en Wonen.
14: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
13: Ga nu naar Koken en Wonen.
14: In het stadshart van Appingedam.
15: De met sterren overladen musical West Side Story is 3 tot en met 14 juni te zien in Martini Plaza, Groningen. Met iconische muziek, waanzinnige dans en het ultieme liefdesverhaal. Boek nu op martiniplaza.nl.
16: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
17: Wat doe je?

0: Ierkeien.nl. Raamdecoratie op maat gemaakt.
1: Timpweg.
0: Eigen productie- en montagedienst.
1: Timpweg.
0: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.

0: Radio Noord. Op de vrijdagmiddag richting het weekend. Lekker zeg. Heb je een lekker weekend voor de boeg, Daphne?
1: Ja, zeker.
0: Ja?
1: Ja. Ja, het is nog een verrassing eigenlijk, maar de vrijgezellenfeest morgen.
0: Och,
1: ja.
0: Wat leuk.
1: Ja, dat is wel heel leuk. En jij?
0: Ik ga risken vanavond.
1: Zo, dat zijn wilde plannen.
0: En dan ben ik blauw.
1: Blauw?
0: Ja, blauw.
1: Oh, je hebt daar kleurtjes bij.
0: Heb ik kleur? Ken je dat niet?
1: Oh, ik moet toegeven dat ik nog nooit Risk heb gespeeld.
0: Nee?
1: Nee, Edwin is me ook al aan het uitlachen.
0: Maar nee. Ja, het is echt weer om een bordspel te doen. Hè?
1: Ja, dat is absoluut waar. Ja.
0: Lekker zeg.
1: Nou ja.
0: Gewoon maar een vrijgezellenfeest. Als wat ga je verkleed?
1: Gewoon als mezelf.
0: Oh.
1: Ja,
0: je hebt soms hele

0: rijden.
1: Ja, volgens mij is dat niet de bedoeling.
0: Nee?
1: Nou, ga ik nog even uitzoeken.
0: En waar kunnen mensen jou tegen... Of dat ga je niet verklappen natuurlijk.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Nee, oké. We gaan het erover ophouden. Ja. Ja, richting het weekend. En het zou natuurlijk lekker zijn als je met lekkere prijzen richting het weekend gaat. En kijk hem daar eens eventjes staan hier in de studio. Op links een prachtige... Ja, is het een muziektegel? Noem je het zo? Een muziek...
1: Ja, tegel? Ja, een muzikale glastegel.
0: Ja, het is, ja. Het is een glastegel met een Spotify-code erop. Die kan je scannen met je telefoon. En dan kom je automatisch bij de Spotify-lijst van de studio... Grun uit. Nou, dat is nog helemaal geweldig. De lachlijn. We hebben hem al een tijdje. Sinds 4 mei.
1: Ja, en er zaten natuurlijk wat rare dagen tussen. Wat vrije dagen. Maar goed, het duurt ook al wel even. Er zijn er best wel wat foute antwoorden voorbij gekomen.
0: Nou, absoluut. Marga ter Veld uit Tolbert. Die kwam met Wiert Duk.
1: En dan hebben we nog Drewes Wildeman.
0: Ja.
1: Koning Willem-Alexander. Martin Drent kwam voorbij. Rutger Kastricum, Raymond Mens.
0: Oh, wacht even, Rutger
1: Gillet.
0: Kastricum. Is hem dus niet.
1: Nee, dat is niet goed. Nee, dus we zoeken echt nog een andere naam.
0: Ja, wie is de lach op de band? Dat is de lach. We willen hem van je horen.
1: Ja, zeker. Geef het door. 050-3188-288. En dan ben jij misschien wel die muzikale glastegel. En de sokken trouwens, RTV Noord sokken.
0: Oh, die komen er ook bij?
1: Ja.
0: Oh, lekkere warme voetjes zo in het weekend.
1: Nou, en dat is wel fijn met het weer.
0: Hartstikke goed. Nou, luister nog één keer heel goed. Dat is de lach. Daar moet je het mee doen. Meld je maar 050-3188-288. Wie is toch de lach?

0: Dit is Radio Noord. We hebben aan de telefoon Benny uit Groningen.
1: Hallo. Ja, klopt.
0: Goedemiddag, Benny. Heb je mooie weekendplannen?
1: Ja, we hebben altijd wel wat leuks te doen. We hebben nog een verjaardag in vooruitziet. En vandaag even lekker naar het parkje geweest, Stadspark.
2: Oh, ja. Leuk.
1: Altijd even een half uurtje lang om per dag. Even bij de Schotse Hooglanders. Is altijd leuk, Stadspark.
0: Oh ja, daar dat gedeelte, hè, dat ken ik wel.
2: Ja, dan lopen ze gewoon vrij, hè?
1: Ja, daar lopen ze gewoon vrij. En dan lopen wij daarachter een beetje in de wilde natuur. Oh, schitterend.
2: Ja.
1: En dan komen ze wel naar je toe, maar je hoeft niet bang te wezen.
2: Nee, dat scheelt weer. Nou, leuk.
0: Goed vooruitzicht, Benny. En daar zou zomaar eens een dikke prijs bij kunnen zo aan het begin van het weekend. Want we spelen hier de lachlijn. Ik laat nog één keer de lach aan je horen.
1: Oké.
0: Dat was de lach.
1: Ja.
0: Heb je er nou doorheen gepraat? Dit is de lach.
2: Nog één keer.
0: Ja, zeg het maar. Wie is het volgens jou?
1: Ik denk Ron Jans van FC Utrecht.
0: De oud-trainer van Groningen ook.
1: Correct.
0: Ron Jans gaan wij invullen. Is helaas niet goed.
1: Oh, jammer.
0: Oh, wat zonde, wat zonde. Ik wens je wel een fijn weekend.
1: Ja, jullie ook.
0: Komt helemaal goed.
1: En een fijne uitzending.
0: Nou, dat komt helemaal goed. Dankjewel, Benny. En geniet van de Schotse Hooglanders.
1: Oké.
0: Doedoe. Ron Jans, de oud-trainer van Groningen en inmiddels bij Utrecht, is het niet. Over voetbal gesproken, we hebben zometeen een voetbalkenner hier in de studio. Jazeker, Stefan Bleker komt eraan met de FC Groningen update. Want ja, er is nog één wedstrijd te spelen komende zondag. Daar moeten we eventjes op vooruitblikken. Over Stefan gesproken trouwens.

0: Chaos op Radio Noord en Casanova. Het is 7 minuten voor 5. Aangeschoven in de studio is FC Groningen kenner of liefhebber. Hoe wil je dat ik jou...
1: Wat jou vrolijk maakt, Dimitris.
0: Kenner en liefhebber maak ik het daarvan.
1: Helemaal goed.
0: Stefan Bleker, van harte welkom.
1: Ja, bedankt.
0: We hebben nog 1 wedstrijd te gaan met FC Groningen.
1: 1 reguliere wedstrijd, hè?
0: Ja, maar nou, dat is nog maar afwachten natuurlijk. Kijk eens. Maar laat ik eerst even terug. Want jij hebt alle wedstrijden natuurlijk voor Radio Noord in de gaten gehouden.
1: Jazeker.
0: Heb jij een mooi seizoen gehad?
1: Ja, op zich wel. Ik denk als je Groningen volgt, en dat geldt eigenlijk voor best wel veel clubs in de Eredivisie, dan weet je, er wordt eigenlijk niet heel veel gewonnen. Dus waar geniet je nou van? Dat zijn wedstrijden gewonnen qua prijzen, bedoel ik. Maar ja, leuke wedstrijden. He, daar gaat het eigenlijk om. Mm-hmm. En als je dan kijkt naar FC Groningen dit seizoen, dan zitten er best wel een aantal hele leuke wedstrijden tussen. En ik denk ook dat het leuker is om Groningen te volgen dan bijvoorbeeld Fortuna Sittard. De spelopvatting van beide teams is wat dat betreft natuurlijk heel anders.
0: Ja.
1: Bij Fortuna gaat het om verdedigen. Nou, bij Groningen is het dit seizoen eigenlijk voornamelijk wel om aanvallen en om leuk voetbal gegaan.
0: Ja.
1: En ze hebben best wel wat mooie potjes op de mat gelegd. Hè. Neem nou de 3-1 overwinning tegen Ajax. De overwinning in Heerenveen bijvoorbeeld was ontzettend leuk. En ook goed voetbal. Thuis werd gelijk gespeeld tegen Twente met echt heel erg mooi voetbal. AZ is met 3-0 verslagen. Ja, en de laatste wedstrijd van FC Groningen in Euroborg tegen NEC... Ja, was een spektakelstuk om je vingers bij af te likken. Dus ja, om antwoord te geven, ik heb best wel een leuk seizoen. Tot dusver, want het kan natuurlijk nog altijd leuker worden.
0: Ja, want we zijn nu op een punt gekomen inderdaad... dat er nog 1 reguliere spelwedstrijd is.
1: Ja.
0: En wat moet er dan gebeuren om nog die play-offs te halen?
1: Nou ja, als Groningen zondag tegen Heracles gelijk speelt... ja, dan zijn die play-offs binnen.
0: Dus 1 puntje nog.
1: 1 puntje is voldoende en ja, eigenlijk is Groningen het ook wel aan de stand verplicht om dat tegen Heracles te bereiken. Want kijk je even naar Heracles. Zij zijn gedegradeerd.
0: Mm-hmm.
1: Zij hebben van de laatste 10 wedstrijden slechts 2 keer gelijk gespeeld. Voor de rest alles verloren. De laatste 4 wedstrijden hebben ze geen doelpunt gemaakt. Ja, het is klaar daar in Almelo. En het zou natuurlijk een schande zijn bijna wel als Groningen daar niet een resultaatje weet te pakken.
0: Wordt het moeilijk, denk je?
1: Ja, weet ik niet.
0: Dat weet je niet.
1: Nee.
0: Nou goed, we gaan het zien zondag.
1: Nee, dat is natuurlijk op voorhand... zou dat lastig kunnen worden. Maar
0: het is wel uit, hè?
1: Ja, en dat doet Groningen dit seizoen eigenlijk beter dan thuis. He, dus dat is weer positief.
0: Ja, oké.
1: He, om het zo even te kijken. En wat wel leuk is, want je gaat eigenlijk automatisch wel een beetje verder kijken al... dan de wedstrijd tegen Heracles.
0: Uh-huh.
1: En dan kijk je met een schuin oog natuurlijk richting die play-offs.
0: Ja.
1: He, want dat is best wel leuk hoe dat kan gaan. En dat wordt zondag ook wel leuk met betrekking tot de andere velden. Want er zijn nogal wat mogelijkheden waar Groningen tegen zou kunnen spelen in die eerste ronde.
0: Uh-huh.
1: Het gaat er dan om welke club op de 5e plaats eindigt. Op dit moment staat Ajax daar.
0: Ja.
1: Als het zo blijft zoals het nu is,
0: Dan
1: speelt Groningen komende donderdag alweer. De eerste play-off wedstrijd bestaat ook maar in 1 wedstrijd. Dat is dan de halve finale in Volendam tegen Ajax.
0: Oh.
1: Omdat Harry Styles natuurlijk in de arena moet optreden.
0: Ach, natuurlijk.
1: Geen kaart voor verkocht, maar oké, dat staat nou helemaal gepland.
0: Stadion weggegeven daar in Amsterdam.
1: Ze hebben het stadion weggegeven omdat ze er nooit rekening mee hebben gehouden. Dus dat zij eventueel play-offs zouden gaan spelen.
0: Ja, oké.
1: Het kan ook nog FC Twente worden. En het kan ook nog NEC worden. Dus ja, dat wordt wel leuk om allemaal in de gaten te houden. Ajax speelt de uitwedstrijd tegen Heerenveen. Nou, Heerenveen wil graag winnen, omdat zij dan in de 2e wedstrijd het thuisvoordeel hebben in die play-offs. Of in de 1e wedstrijd, moet ik zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Staat dus ook nog wat op het spel. NEC wil nog heel graag 3e worden. Spelen thuis tegen Go Ahead Eagles. Moeten dus ook winnen. FC Twente staat 3e en wil 3e blijven. Moeten zij weer een resultaat pakken op bezoek bij PSV.
0: Zo.
1: Dus het is ontzettend leuk. Komende zondag. En omdat er dus op best wel veel velden nog het een en ander op het spel staat, heeft ESPN ervoor gekozen om de wedstrijd van Groningen van niet live op televisie uit te zenden.
0: Och.
1: En vandaar dat wij hebben besloten om hem wel volledig op de radio uit te zenden. Dus ik ga samen met collega Elwin die kant op om 90 minuten lang zonder radio en muziekonderbreking, verslag te doen.
0: Oké, hartstikke fijn. En de uitzending begint om 2:00.
1: Ja.
0: En de wedstrijd om?
1: 2:30.
0: 2:30, hartstikke goed. Stefan Bleker, ik wens jou succes bij Groningen. En ik hoop dat dat puntje wordt meegesleept.
1: Ja, succes met je programma.
0: Nou, dat komt helemaal goed. We gaan zo meteen verder met het programma. Daphne, je was nog op zoek naar een ambassadeur voor Ganzedijk, hè?
2: Ja, klopt helemaal. Ja, ik ben benieuwd.
0: Ja, hoe kunnen mensen zich melden?
2: Oh, 050-3188-288. Dan mag je naartoe bellen, je mag een appje sturen, een spraakbericht. Alles kan eigenlijk.
0: Hartstikke goed. Meld je eventjes als jij iets hebt met Ganzedijk.
3: Gouden in Gun.
4: Daarin zie je elke week korte verhalen over alles wat Groningen bijzonder maakt.
3: Van mooie natuur.
5: Oh, wauw. Wacht even. Zie wel wat. Het is een grote roofvogel.
4: En gunniger tradities.
6: Als je op deze manier eraan kan bijdragen dat het toch blijft. Het is hartstikke leuk en we hebben er ook plezier in.
3: Tot markante Groningers met hun hobby's.
7: Ik vind het zo'n mooie auto om te zien. Die lijn, die prachtige motorkam. Mijn hart maakt een huppel.
4: Kijk vanavond ook naar Goud in Gun.
3: Na Noord vandaag bij TV Noord.
8: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
9: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
17: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
18: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
3: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
4: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
19: Dit is Radio Noord.
3: Nu het nieuws van 5:00.
20: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn 2 tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. De politie vermoedde toen al snel dat het om een misdrijf ging. Mogelijk lag het lichaam van de man er al langer. Na onderzoek zijn er nu 2 jongens aangehouden. Ze zijn 15 en 17 jaar oud. Ze zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een man heeft 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk gekregen, voor het verbergen van het lichaam van een overleden vriend. De 2 werkten in een drugslab in Torhout in België. De man overleed door giftige dampen in dat lab en zijn vriend, een man van 44, legde het lichaam in een voertuig, in een bestelauto. Reed ermee naar Boxmeer, laadde het daarover in een auto en liet deze vervolgens staan op een parkeerplaats. Het OM had 5 jaar cel tegen de man geëist. Hij krijgt een lagere straf, omdat hij ook last heeft van een posttraumatische stressstoornis. De 2 vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Ze worden volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om niet het heft in eigen handen te nemen. Sinds de aanhouding van de vrouwen bekend werd, is het onrustig in Stadskanaal. Bij de woning van een van de twee vrouwen zijn ruiten ingegooid. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. De laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar. Het weer, buien, afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het nieuws uit Groningen met Edwin in het veld. De politie heeft vanmiddag in samenwerking met recherche op straat in Groningen een 24-jarige inwoner aangehouden. De man zou eerder meerdere personen en instanties met de dood hebben bedreigd. De politie wil weten wie betrokken zijn bij de vernielingen van 3 woningen aan de Julianastraat, Oranjestraat en Koninginnenlaan in Stadskanaal. Bij een woning aan de Julianastraat bleken meerdere ruiten te zijn ingegooid. Vermoedelijk heeft het allemaal te maken met de aanhouding van de twee vrouwen die verdacht worden van die kindermishandeling. En op meerdere Duitse Waddeneilanden zijn sinds dinsdag meerdere brokken paraffine aangespoeld. De meeste zijn gevonden op Borkum over een afstand van 20 kilometer.
21: Kom ook naar het stoffenspektakel.
22: De grootste overdekte stoffenmarkt van Nederland.
21: Zondag 17 mei in de Martini Plaza in Groningen.
22: De toegang is gratis.
21: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
23: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
24: Hier komen Willem en Joey, die ervoor zorgen dat de meubels die gekocht zijn in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen netjes bezorgd en geplaatst worden. En je oude meubels?
25: Die nemen we mee.
26: Als je kiest voor Kruid en Kramer's ontzorgservice.
24: Dat is handig.
26: Zo, klaar.
24: En dan samen genieten van je nieuwe aankoop. Maar dat mag ook alleen hoor. Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
23: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
27: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
28: Radio Noord.
29: Studio Grun.
28: Met Dimitris Kops.
1: Oh, druk programma vanmiddag. We hebben zometeen de bekendmaking van Gronings Goud. En Pink komt eraan, nu Michael Jackson. Dit is Black or White.

0: Jackson en Black or White, Radio Noord. Daphne.
1: Ja.
0: Verkeer.
1: Nou, niet zoveel aan de hand.
0: Oh.
1: Nee. Hetzelfde als een uur geleden eigenlijk. Nee, het is lekker rustig op de weg.
0: Nou, dat is hartstikke fijn. Kunnen we doorrijden. Dan gaan we naar het weerbericht met Harma.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, Harma. Hoe staat het ervoor?
2: Nou ja, dan had hij buien, hè. En dat is een beetje een kommigol, maar wat geleidelijk aan is, zullen we straks dat die buitenactiviteit wel een beetje wat meer opgaat. Komt ook omdat de temperatuur vanavond weer vannacht gaat zakken. En dan zitten we juist langs de kust opblieven de buien wel wat langer actief. En ja, nou, Meurden en Overmeurden zitten we ook nog wel een beetje in de noordsleep hiervan. Het is natuurlijk allemaal te danken aan het lege drukgebied wat in noorden van ons ligt. En dat schroeft de komende dagen in de noordoostelijke richting, noordelijke richting bij ons van de onderste richting zo minder grip op onze omgeving. En Meurden om in Meurden nacht kreeg het te maken met een rugje van hoge druk. Dat is geen blievertje, want op zondag, in begin volgende week, die komen we weer onder invloed van een lege drukgebied, een depressie bij IJsland. En Dono, zo in de tweede helft van de week, of halverwege de week, dan zal hoge druk vanuit het zuiden van Europa grip gewoon krijgen op onze omgeving. En dan start er een periode met droog weer op de planning. En ook temperaturen om de bieden 20 graden, gewoon 27.
0: Zo.
2: Dat zal het zuiden van Nederland weten. Ik weet niet welke app dat is toen gebruikt. Maar in ieder geval, het gebeurt eindelijk wel weer dat we het over warme dagen gaan hebben. Nou, verdorven was dat ver weg. Want uiteindelijk, met een dikke 3 uur de zonderbie en roodschouw en 2,5 millimeter, maar een krappe 11 graden. De wind die was noordwest-zuidwest, motig tot vrij krachtig. Uitsluitend in windkracht 6. En op dit moment wat wisselbewolkt en dreug. Maar ja, net toch wel een windbui had. In Sibboden, 3,5 millimeter is de val, dat hij groen op de thermometer had. Zit wat binnenbebaarde kom-effect in. En voor de rest een barometer stand van 1000 millibar. Nou, voor vanop, het gaat nog even deur met de buien. Maar geleidelijk aan, minder buien, volker opkloot, zeker verder de provincie in. En dus wat meer langs de kust en op de wadden, de meeste buien die nog actief zijn. De wind neemt ook wat in kracht af. En de temperatuur vannacht was minimum 5 tot 8 graden. Maar een kans op bui, verder is er ook ruimte voor de zon. De wind motig tot vrij krachtig, komt uit het westen kreeg. Met 12 tot 14 graden in de overnacht opklonen weer. Zondag begint droog met wat zon, maar in de middag gaat het vanuit het westen ook weer wat regen met 14 graden. Morgen verspreid over de provincie buien, desondanks wel een beetje erbij, 15 graden. Dinsdag dezelfde temperatuur, blijft nog nooit droog. Nou, de woensdag blijft nog beperkt tot een enkele bui met meer ruimte voor de zon. En jawel, nu komt er dan een beetje de gooie richting op. We gaan we uitkomen om de bieden 18 graden.
0: Oh, lekker zeg, lekker.
2: Zo is daar, alle gooie dingen komen langsom, hè?
0: Dankjewel, Harma. Heb jij een iPhone?
2: Nee. Ja, wat is het? Ja, ik vind het wel. Er zit verschil in, hè? Tussen je hebt een iPhone of een...
0: Of een Android?
2: Ja, wat is het? Ik heb een Android.
0: Oh.
2: Right night. Samsung.
0: Nou, als ik op mijn iPhone op de weer-app kijk... Ja, het is niet dat ik heel graag gelijk wil hebben... Mm. Maar dan zie je het echt staan...
2: Ja,
0: nou, 27 graden.
1: 27.
0: Groningen staat er boven.
1: Nou, echt, nou.
2: Gooi er maar af, want er gaat aan gebeuren.
0: Oh, oh nee, ga. Oh, wat zonde, wat zonde, wat zonde. Harma, dankjewel.
2: Jojo.
0: Hoi, hoi. Studio Grund op de vrijdagmiddag. We hebben zometeen de bekendmaking van Gronings Goud. Is hij al uit de bus?
1: Nou, weet ik niet. Dat gaan we zo meteen horen.
0: Of rijdt hij nu nog ergens?
1: Ja, dat zou best kunnen.
0: Misschien weet je nu over wie het gaat. Een buschauffeur heeft een dikke hit te pakken. Tenminste, dat hopen we dat het een dikke hit wordt. Want we gaan hem vaak draaien als Gronings Goud zijn. Dan komt hij een week lang extra vaak voorbij. Nou, dat zometeen de bekendmaking. En wat vindt u, Daphne, waar gaan we het vanmiddag over hebben?
1: Nou, Ronald die was in Paddepoel met de vraag... ga jij naar het Eurovisie Songfestival kijken?
0: Oei, oh, dat is ook natuurlijk.
1: Ja.
0: Goh, ja, we doen niet mee.
1: Hè? Ja. Ga jij kijken? Is het iets wat je normaal kijkt?
0: Nee, ik heb het één keer geprobeerd, maar...
1: Nee, ik ook niet eigenlijk. Ik keek vroeger altijd naar het Junior Eurovisie Songfestival.
0: Mm-hmm.
1: Vond ik geweldig. Ik ken al die nummers nog uit mijn hoofd. Maar het Grote Mensen Songfestival, dat heeft me nooit echt geïnteresseerd. Nee, dus daar gaat het zo meteen over.
0: Oké, nou, ik ben heel erg benieuwd.

0: zo is het. The only way is up. Jazz, hier op Radio Noord. Het is vrijdagmiddag, 6:10. Hoogste tijd voor
1: Gronings Goud.
0: De bekendmaking van Gronings Goud. En dat is mooi. We hebben iemand aan de telefoon. Niet zomaar iemand. Het is Bert Schaap, oftewel Birdie. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Dimitri.
0: Goedemiddag.
2: En Daphne natuurlijk. En alle luisteraars.
3: Hè? Hallo.
0: Ja, Daphne is er ook. En
2: die horen er ook bij.
0: Zit je nu in de bus, Birdie?
2: Nee, nee, ik ben net afgestapt. Ach. Ik had lijn 65 naar Zoutkamp. En ik ben in Zoutkamp en het is kloor.
0: Lekker.
2: Weekend.
0: Ja, lekker.
2: Ja, lekker man.
0: En wanneer moet je nou weer op de bus?
2: Maandag geloof ik. Ik weet het zelf niet eens. Ja, ja, maandag volgens mij. Ja, ja, ja, maar dat is, ik kijk morgen pas wat ik weer moet doen de volgende week.
0: En dan ga je dan dit weekend vol optreden en dan maandag weer helemaal nuchter op de bus?
2: Zoiets, ja. Ja, ik moet wel zingen, ondanks dat ik verkouden ben. Maar goed, moet ik kijken of de stem het een beetje houdt.
0: Ja.
2: Maar een beetje kruidenboter en kruidendrankje en al die flauwekul meer. Dan moet het goed komen.
0: Ja, dat hoop ik voor je.
2: Ja, ja, tuurlijk. Ja, we maken er wel wat van. Dat komt vast wel weer goed.
0: Heb je wel eens fans in de bus ook die speciaal voor jou instappen?
2: Nou ja, speciaal instappen. Maar ze hebben al. Laatst had ik een jongen, gehandicapte jongen. Die vond het zo leuk dat ik op de bus zat en was met zijn vader op het hoofdstation.
0: Ja.
2: Hij zei, pap, mogen we wel even met Birdie mee? Nou, ik ga naar Haren, PNR, en dan draai ik weer naar Groningen. Dus wat klein ritje. Hij mee, nou, was helemaal blij. Nou, dat zijn leuke dingen. Hè?
0: Ja, ja. En zing je dan ook in de bus of zeg je van, dat doe ik niet, dat doe ik niet?
2: Nou ja, weet je, dat is ook maar net even hoe of wat. Hè. Kijk, als je het weekend een keer een weekenddienstje hebt en er zitten van die jonge lui in.
0: Mm-hmm.
2: En die schreeuwen van, Birdie, even zingen, joh. Nou ja, dan, als ik dan een goede microfoon in die bus heb, want die microfoons zijn ongelijk.
0: Oh.
2: Maar dan wil ik nog wel eventjes een stukje met mijn ogen dicht. Weet je wel, welkom in de bus. Ja, natuurlijk prachtig.
0: Geweldig.
2: En dan zingen ze allemaal mee, hè. Maar ja, die jongelui hebben dan het borrel gehad natuurlijk. Ja. Anders gebeurt dat niet, hè.
0: Wat leuk, wat leuk. Ja, we hebben jou aan de telefoon, want je hebt een nieuwe single. Es Verano Otsa Ves. Ik heb het even moeten vertalen. Het betekent, het is weer zomer, als ik het goed heb.
2: Ja, en het is weer zomer. Want de zon komt weer. Harma zegt dan wel nog geen 27, maar ja, hij jij komt
0: ook,
2: eraan hoor.
0: Jij hebt ook een iPhone, hè? Het staat er. Dus het wordt 27. Ja, kom op.
2: Nee, maar goed, als het geen 27 wordt, dan gaan we dus weer naar de zon toe. Hè? Dus
0: ja.
2: Daarom ook het plaatje.
0: Ja, want, een Spaans tintje zit eraan. Waarom een Spaans tintje?
2: Nou, ik zou met een artiest verreizen naar Gran Canaria. En daar zou ik dan optreden, samen met Ancora onder andere. Met Danny Christian, Wimmy Bauma, nou dat soort gasten allemaal. En dan zouden we de optreden in het hotel. En we zouden daar een clip opnemen. Maar vlak van tevoren, Goede Vrijdag, was er toch nog even een kink in de kabel. Want onze zoon en kleinzoon die kregen een ongeluk en alles werd anders.
0: Zo.
2: Maar dus we hebben het geannuleerd. En ja, toen heb ik toch maar besloten om niet mee te gaan. Want je gaat natuurlijk niet als je zoon in het ziekenhuis ligt en zwaar gewond, wil je niet op vakantie. En ja, onze kleinzoon is er gelukkig heel goed bij weggekomen.
0: Mm-hmm.
2: Maar onze zoon heeft toch nog wel wat schade aan zijn lichaam. Het is toch wel iets waar je dan weer zorgen om maakt. Hè?
0: Wat heftig, joh. Je zegt echt ernstig ongeluk.
2: Ja, ja. Ja, dat kan gebeuren. Hè. Als je op de motor zit, je kan het met de auto natuurlijk ook krijgen, maar hij zat op de motor en hij reed weg bij de brug.
0: Och.
2: En er is een auto die komt van links en die kijkt helemaal niet uit. En dat is dan 2 seconden en dan zit je er bovenop.
0: Zo.
2: Ja, ja, dat, maar weet je, er gebeuren alle dagen ongelukken in Nederland. En nu is het een keer onze beurt, dus nu komt er in onze familie een keer voor. Dus, ja, het is niet mooi, maar. Ieder mens maakt zo wat mee in zijn leven en ieder huisje op zijn kruisje.
0: Ik hoor je zeggen, die heeft schade aan zijn lichaam.
2: Ja, ja joh, ja tuurlijk.
0: Goh.
2: Ze hebben een smak gemaakt, dus.
0: Zo.
2: Ja, dat was best wel even heftig.
0: Goh.
2: Maar daarom, dan ga je niet meer plezierig op pad. Hè. Maar ja, ik had het liedje geschreven
0: mm-hmm.
2: Met de gedachte, we gaan vliegen en we gaan naar een tropisch eiland.
0: Ja.
2: En daar maken we plezier met z'n allen. En we gaan er een clipje opnemen. We gaan daar feest vieren. Ja. En alles wat erbij hoort. Maar goed, dat komt wel weer, weet je wel. Dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat er bij de jongens nog onder ons zijn. En dat het weer de goede kant op gaat. En het heeft wel een lange weg te gaan. Maar je moet blij zijn dat... Dat ze er nog weer zo van af zijn gekomen. Het had veel erger gekund. En het is natuurlijk ernstig genoeg. Maar ja,
0: snap ik.
2: Je moet altijd positief blijven. En onze zoon is gelukkig heel positief. En onze kleinzoon, dat is ook een doorvechter. Dus ze komen er vast wel weer door.
0: Oké. Nou, ik heb wel even de clip zitten bekijken van je plaat. Maar je zegt dat je bent er dus niet geweest in Gran Canaria.
2: Nee.
0: Het zijn wel hele mooie beelden. Ja. We komen die vandaan dan?
2: Nou, ik ben er natuurlijk een keer vaker geweest.
0: Oh!
2: En toen heb ik tegen mijn vrouw gezegd van, ga jij eens even wat filmen, want ik wil dat liedje nog wel eens een keer eventjes wat mee doen. En toen hebben ze wat zitten filmen, maar dat was natuurlijk lang niet zo professioneel als een echte cameraman. Mm-hmm. Maar ik denk, weet je wat, ik ga die beelden er gewoon onder gooien en we kan dus schelen, want het belangrijkste is dat je... Dat je zo af en toe wat beelden hebt bij een liedje. Dat is voor sommige mensen is dat belangrijk. Voor mij niet echt. Maar... Nee. Ach, en ik had die beelden. En ik heb zelf wat beelden gemaakt van mensen die op een surfplank zitten. En het zag er allemaal best wel gelikt uit.
0: Ja.
2: Ik denk, nou hoppatee, we gooien hem gewoon online. En de plaat staat natuurlijk overal te beluisteren via alle streamingsdiensten. Nou, en ik hoop gewoon dat de mensen het leuk vinden als ze van de zomer... In Nederland met de regen, zeg maar, denken van jongens, wat motten we hier nog? Dan ga ik gewoon vliegen. En dan ga ik gewoon naar een warm tropisch land met Mr. Birdie. Ja. Hand in hand.
0: Wat goed. Ja, nou, ik mag je feliciteren, want je bent komende week Gronings Goud hier op Radio Noord. Dus we gaan je extra vaak draaien. Dus
2: fantastisch.
0: Die heerlijke zomerplaat, die wordt dus eventjes goed in het gehoor gelegd bij de Gronings.
2: Daar ben ik heel blij mee. Dank je wel daarvoor. Heel RTV Noord, dank u. En... ik hoop dat de mensen thuis het ook leuk vinden, want het is echt een zomersliedje.
0: Ja,
2: dus ga maar lekker dansen.
0: Wil je hem zelf even aankondigen? Want het is een Spaanse titel. Ik krijg hem wat moeilijk uit mijn strot.
2: Ja, dat hoor ik net al. Lieve luisteraars van RTV Noord, dit is de Gronings Goudplaat van deze week van Mr. Birdie. En hij heet Esfrano otra vez.
0: Oh,
2: ofwel, het is weer zomer.
0: Hartstikke lekker. We gaan hem draaien en een fijn weekend.
2: Dankjewel. Hoi, fijn weekend allemaal.
1: Gronings Goud.

0: scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
8: Het is 6:02. Tijd voor het Noordnieuws. Hier is Edwin in het veld.
9: Goedemiddag. Een speciaal ingelaste persconferentie vanmiddag, waar burgemeester Klaus Sloots van Stadskanaal een korte verklaring aflegde over de laatste ontwikkelingen rond de ernstige kindermishandeling in zijn gemeente. Hij deed daarbij ook een beroep op de inwoners.
10: Het recht in eigen handen nemen en vernielingen plegen, dat helpt de kinderen niet. Ze belemmeren juist het onderzoek en maken de situatie in onze wijken onveiliger. Daarnaast wil ik laten weten dat we begin deze week samen met betrokken partijen een melding hebben gedaan bij de inspectie Gezondheid en Jeugd. We vinden het belangrijk dat deze kwestie zorgvuldig wordt onderzocht. We willen daarvan een volledig beeld krijgen.
9: De kinderen worden goed verzorgd, laat de burgemeester verder weten. Beide moeders van 31 en 33 jaar zijn geschorst uit het ouderlijk gezag. Het Openbaar Ministerie beslist binnen 3 dagen of de 2 vrouwen langer blijven vastzitten en wanneer ze worden voorgeleid. De politie wil ondertussen weten wie betrokken zijn bij de vernielingen van 3 woningen aan de Julianastraat, Oranjestraat en Koninginnenlaan in Stadskanaal. Bij de woning aan de Julianastraat bleken meerdere ruiten te zijn ingegooid. Vermoedelijk heeft dat te maken met de aanhouding van de 2 vrouwen. Later zijn er ook ruiten ingegooid van een woning aan de Oranjestraat. Toen de politie daar was, bleek ook dat de ruit van een woning aan de Koninginnenlaan was ingegooid. Van de vernielingen gaan ook beelden rond op sociale media. Op meerdere Duitse Waddeneilanden zijn sinds dinsdag meerdere brokken paraffine aangespoeld. De meeste zijn gevonden op Borkum, over een afstand van 20 kilometer. Paraffine wordt onder meer gebruikt bij het maken van kaars en vaccinelichtjes en als omhulsel voor kaas. Waar de paraffine op de eilanden vandaan komt is nog onduidelijk. Het kan van schepen op de Noordzee komen die hun tanks leegspoelen. De waterpolitie van Emden zoekt dat momenteel uit. Een Parkinson-diagnose kan nu veel sneller gemaakt worden nu er een nieuwe stof is gevonden. Voorheen kregen patiënten radioactieve stof toegediend voordat er een PET-scan werd gemaakt. Die stof was moeilijk te maken, waardoor het lang kon duren voor iemand de juiste diagnose kreeg. Met de nieuw te maken stof kan dat sneller. En dat heeft voordelen, legt klinisch radiochemicus Gert Lucema uit.
11: Dat betekent dat we dus meer patiënten kunnen scannen die gediagnosticeerd moeten worden voor de ziekte van Parkinson. Maar ook mensen met bepaalde type tumoren, met name neuroendocrine tumoren. Dus die kunnen sneller een PET-scan krijgen. En ik sprak zo net nog even met onze planners, want ik ben nu ook in het UMCG, dat de wachtlijst, die was echt voorheen, was het echt aantal maanden dat mensen een PET-scan konden krijgen. En dat is nu behoorlijk gereduceerd tot een aantal weken, zeg maar. Dus dat heeft direct enorme impact gehad, deze nieuwe uitvinding.
9: Op de Ossenmarkt in Groningen zijn morgen twee demonstraties gepland. Een actiegroep organiseert een zogenoemd nationaal protest tegen het asielbeleid. Het is niet de enige demonstratie. Vanuit links is er een tegendemonstratie aangekondigd. Bij de demonstratie zijn

0: 10 tot 12 graden. Vanavond en vannacht vooral langs de kust nog buien. Verder de provincie en meer opklaarts en 5 tot 8 graden als minimum. En morgen is de kans op bui, voor de rest is er ruimte voor de zon. En met een matige tot vrij krachtige westelijke wind 12 tot 14 graden.
1: Binnen nu en 1 minuut op Radio Noord. David Guetta en Kelly Rowland, When Love Takes Over.
2: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
3: Zondag 31 mei, de Marathon Groningen, powered by Campus Groningen. Moedig de lopers aan en geniet van dit prachtige evenement. Een dag om niet snel te vergeten. Ga naar de site voor meer informatie, marathongroningen.nl. Tot 31 mei.
2: Volop geraniums en perkplanten. Freekvanderwal.nl.
4: Raamdecoratie op maat gemaakt.
5: Timpweg.
4: Eigen productie- en montagedienst.
5: Timpweg.
4: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
6: Hey, waar was jij?
7: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
8: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.

0: schrok me van de week helemaal de tandjes.
1: Vertel.
2: Heb je enig idee hoe oud David Guetta is?
1: Nou, die is best wel oud.
2: God, die gaat al gewoon richting 60.
1: Ja.
3: Hallo, gewoon richting 60.
1: Oh, sorry. 60.

0: Goed. Ja, nee, die is nou net geen 60. Die is 58.
1: En die is gewoon net zo oud als mijn moeder.
2: Oh mijn hemel. Over 2 jaar ben ik 58.
0: One Love Takes Over, David Guetta, hier op Radio Noord.

0: Ja, we zijn druk bezig met de topo van Grun Daphne. Waar zitten wij?
1: Ganzendijk.
0: Ganzendijk.
1: Ja, dat is een buurtschap in de gemeente Oldambt. En dat was er bijna niet meer geweest.
0: Oh.
1: Ja, en dat kwam in 2008, 11 februari om precies te zijn. Toen kwamen plannen naar voren om de 57 woningen van Ganzendijk te slopen en het gehucht op te heffen.
0: Oh.
1: Omdat het een spookdorp zou zijn geworden. Maar met dank aan de bewoners die er wel degelijk woonden, kwam er verzet en bleven de woningen behouden en vernieuwd. Dus uiteindelijk bestaat het dus nog wel. En er was dan ook een actiecomité voor opgezet. Ganzendijk blijft. En nog een mooie Groningse leus. Niks hoezen plat. Nou, kloor. En Edwin, toen ik vertelde dat we het over Ganzendijk zouden hebben, die had ook meteen...
2: Jazeker, want je hebt het over de spookdorp. Nou, in februari 2000 werd in de tuin achter een boerderijtje aan de Genaatweg tussen Ganzendijk en Hongerige Wolf een lijk ontdekt. Zo, de nieuwe bewoners in de tuin. En deze dame die daar lag, Hannelore Godfrinon, lag er al 9 jaar.
0: Huh? Nee joh.
2: Ja, het bleek dat zij vermoord was door haar toenmalige man, vriend. Ja, haar man, Richard Klinkhamer. Die kent iedereen wel. Die heeft haar met een breekijzer doodgeslagen. Schreef er later ook nog een boek over, Woensdag Gehaktdag.
0: Huh? Zo.
2: Hij heeft uiteindelijk zijn straf gekregen. Hij zei zelf dat het eigenlijk een feestje was, die paar jaar in de gevangenis. Want hij had als legionair ook al in andere kampen gezeten. En hij is 10 jaar geleden is die overleden.
1: Wat bizar.
0: Zo. Ja. 9 jaar daar gelegen, wat treurig.
2: Ja, hij heeft het altijd verzwegen natuurlijk. Ja.
1: En dat niemand dat ook heeft...
2: Nee, en die waren met de tuin bezig. Ik dacht, we gaan de boel even opknappen. En op een gegeven moment komt er een zak, valt eruit met een bot. En dat kon wel eens van een mens zijn.
1: Jeetje,
2: dus ook dat was van zijn dijk.
1: Denk je een leuk nieuw huis gevonden te hebben?
2: Ja, krijg je er ook nog wat bij.
1: Nou, lekker dan. Ja, dat was Ganzendijk inderdaad. Niet een heel... dat is een beetje een luguber verhaal, maar we kennen Ganzendijk natuurlijk ook van...
3: Hoofdstraat 12, Ganzendijk.
1: Nou, Chloe, ja.
0: Hartstikke goed, Daphne, dankjewel.
4: Graag gedaan. Mag je zeggen, alsjeblieft of graag gedaan?
1: Graag gedaan. Oh,
0: zometeen ook nog, wat vindt u? Waar hebben we het over?
1: Eurovisie Songfestival.
0: Ja, want het staat natuurlijk voor morgen op de agenda.
1: Zeker.
0: Ga je kijken of niet? Dat is de grote vraag. Je hoort het zometeen. Dit is Fleetwood Mac.

0: Teddy Swims. Mr. Know-it-all, Radio Noord. Het is vrijdagmiddag. Morgen dan hebben we het Songfestival. Nederland doet niet mee. Dus als je gaat kijken, dan mag je voor Duitsland. Of nee, voor België bijvoorbeeld. Of voor Duitsland.
1: Ja, dat is wel een beetje de makkelijkste optie. Hè? Dat je gewoon een buurland kiest.
0: Ja.
1: Wel grappig.
0: Ja. Ja. Ga jij kijken, Daphne?
1: Nee, ik ga niet kijken.
0: Je houdt er niet van?
1: Nou, ik heb er... Nee. Ik denk nooit van, oh ja, daar moet ik echt even voor gaan zitten. Jij wel?
0: Nee, ook nog nooit. Nee, ik heb het één keer geprobeerd, maar het veel te lang duren. Maar wij hebben Ronald in Paddepoel op pad gestuurd met de vraag... Ga jij het Songfestival kijken? En dit werd er gezegd...
2: Wat vindt u?
3: Met Ronald Niemeyer.
4: Gaat u kijken dit weekend?
5: Nee, en er is niet uit, maar ik vind het Songfestival sowieso niks aan.
4: Omdat Nederland niet meedoet?
5: Nee, daar is het niet om. Want dat zou mijn buurt wezen, maar van mij meedoen. Maar ik hou niet van Songfestival. Met dat gekke gedoe allemaal.
4: Ja, dat kan ook nog natuurlijk.
5: Het is geen Songfestival, het is dit, hè? Wie het gekste doet.
4: Gaat u dit weekend kijken naar het Songfestival?
6: Nee. Ik ga morgenavond bingoën.
4: Oh, dat is een heel ander Songfestival.
6: Ja, dat is heel wat anders, ja.
4: Hebt u er dit jaar wel naar gekeken, naar het Songfestival?
6: Vroeger wel.
4: Nou, maar er zijn meerdere rondes nu, het in woorden.
6: Ik heb niet gekeken. Ik heb visite gehad. Ja. En gisteravond was ik weg, dus heb ik ook niet gekeken.
4: Omdat Nederland niet meedoet?
6: Mede.
7: Maar ook niet als Nederland wel meedeed, dan keken we nog niet.
4: Dus dan heeft er helemaal niks mee te maken?
7: Heeft er helemaal niks mee te maken.
4: Nee. Trekt er dan niet aan het Songfestival?
7: Ja, het is gewoon niet mijn ding.
4: Nee.
7: Nooit gedaan.
4: Ik hoor veel mensen die zeggen van het is zo'n grote poppenkast geworden met al die uitdossingen en weet ik veel allemaal niet. Het gaat niet meer om het zingen.
7: Nou, dat ook. Maar ook gewoon sowieso, ja. Nee. Heeft me nooit getrokken. Vroeger ook al niet.
4: Hebt u er wel iets mee van meegekregen van het Songfestival?
8: Ja, jaren geleden. Oh. Jawel, maar ik... Nee, het is nu ook een wilde boel. Het gaat natuurlijk... Ik ben natuurlijk van de... generatie van dat men gewoon ging zingen, Lenny Koer en dat soort mensen. Nou ja, dit is allemaal theater en gedoe.
4: Het is wel grappig, want er begint iedereen over die ik vraag.
8: Ja, nou ja, goed, als mensen dat leuk vinden, dan is dat ook goed natuurlijk. Maar het interesseert mij niet.
4: Nee.
8: Ik heb andere dingen waar ik mijn tijd op besteed.
4: Nederland doet in elk geval niet mee.
8: Nee, nou ja, dat heb ik gevolgd, maar zit ik niet mee.
2: Wat vindt u?
3: Radio Noord.

0: Radio Noord. Het is bijna 6 uur. Studio Grun zit erop. We hebben nog het dagmenu. Daphne?
1: Ja, zeker. Ja, we zijn op vandaag de dag in 1983 aangekomen.
0: Oh.
1: Ja, FC Groningen met Ronald Koeman en Erwin Koeman sluit het seizoen 82-83 af met een 5e plaats in de Eredivisie en speelt voor het eerst in de clubhistorie Europees voetbal.
0: Oh, is dat zo lang geleden?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja, Atletico Madrid zou worden verslagen, maar Internationale Milaan zou de zaakjes veel te sterk blijken. Ronald Koeman vertrekt ook na dit seizoen naar Ajax. Nou,
0: okay. En hij staat er nog toch voor het stadion als standbeeld?
1: Ja, en Europees voetbal. Nou ja, wie weet komt dat er weer aan.
0: Het zou leuk zijn.
1: Maar goed, 83 was het dus voor het eerst.
0: Mm-hmm.
1: In clubhistorie. En wat er die dag op nummer 1 stond in de top, in de hitlijsten, dat was David Bowie met Let's Dance.
0: Oh ja? Yeah?
1: Zeker.
0: Nou, dan gaan we Bowie draaien.
1: Heerlijk.
0: Hartstikke goed. Daphne, fijn weekend.
1: Zelfde.
0: Maak er wat van. En de groeten.

0: Trulies met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 6 uur.
11: Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jetten noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker. Maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer, vanavond blijft het regen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
13: Goeiedag, Partycentrum de Schaapsberg, met Anja.
14: Mooi, met Marcel. Wij zoeken een locatie voor een vergadering en voor teambuilding. Kan dat bij jullie, Anja?
13: Tuurlijk kan dat. Partycentrum de Schaapsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
15: Hier komen Willem en Joey, die ervoor zorgen dat de meubels die gekocht zijn in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen netjes bezorgd en geplaatst worden. En je oude meubels?
16: Die nemen we mee.
17: Als je kiest voor Kruid en Kramers ontzorgservice.
15: Dat is handig.
17: Zo, klaar.
15: En dan samen genieten van je nieuwe aankoop. Maar dat mag ook alleen hoor. K- Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
13: Vergaderen en ontspannen? De Schaafsberg.nl.
10: Radio Noord. Vandaag op Noord.
8: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Je luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: Gaat Groningen een gooi doen naar de titel Europese culturele hoofdstad in het jaar 2033. De Europese Unie kiest ieder jaar 2 steden in Europa die die titel mogen dragen. Staat bol van evenementen en cultuur dan dat jaar. Laatste Nederlandse deelnemer was Leeuwarden in 2018. Caroline Gerels werd door de gemeente Groningen en de provincie gevraagd om eens te kijken wat er allemaal bij zo'n deelname komt kijken. Of het zinvol is. Ze schreef er een rapport over en hangt nu aan de lijn. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Moet Groningen een gooi doen, vindt u?
3: Nou ja, ik heb de kansen en mogelijkheden verkend. En die zijn er absoluut. Maar er zijn natuurlijk ook altijd risico's en valkuilen. En dat hebben we besproken met het gemeentebestuur en met het provinciebestuur.
2: Nou, laten we eerst dan eens naar de kansen en de mogelijkheden kijken. Welke kansen liggen er?
3: Nou, de Europese Commissie ziet cultuur echt als een soort katalysator van andere ontwikkelingen. Economische, ruimtelijke, sociale ontwikkelingen. Dus de stad en de provincie moeten er samen sterker van worden. Dat is eigenlijk de grote kans. En ik heb ook geconstateerd dat alle mensen die ik heb geïnterviewd, dat waren dus een 150, zeggen van ja, we moeten het heft weer in eigen handen nemen. We moeten ons eigen verhaal vertellen. Groningen is een prachtige provincie. Stad en onderland kunnen samenwerken om het verhaal van de afgelopen 1000 jaar te vertellen. En daarom heet het rapport ook Samen door de Tijd. Heeft ook al laten zien hoe alle ontwikkelingen, ook van gaswinning, ook van veen- en turfwinning, het landschap hebben bepaald, maar ook de mentaliteit. En dat heeft prachtige dingen opgeleverd die je kunt laten zien en waar mensen denk ik heel graag voor komen. Dat zijn de kansen. Ja. Je kunt het toerisme versterken, je kunt talent naar je toe halen, maar ook blijvend aan je binden. Dat zijn allerlei dingen die ondernemers belangrijk vinden, bedrijfsleven, maar ook de bestuurders in stad en omland.
2: Want het heeft Leeuwarden ook in 2018 veel opgeleverd?
3: Absoluut. De mensen die ik heb gesproken zeggen, er is duidelijk sprake van een ervoor en een erna. Mensen zeggen, Leeuwarden is enorm opgeknapt. De fontein in de 11 steden hebben laten zien dat de samenwerking heel goed is. De reuzen hebben overal internationaal de pers gehad en heel veel mensen naar Friesland toegetrokken. En iedereen die ik spreek zegt, ja, dat gun ik eigenlijk Groningen ook. Ja, zo'n toekomstgericht verhaal.
2: En daarbij zegt u nadrukkelijk ook, het gaat er niet alleen om de stad, maar ook om het onderland.
3: Absoluut, dat is een voorwaarde. Dat stad en onderland dit samen gaan doen. En dan hebben we het over ongeveer 600.000 inwoners. Nou, dat is hetzelfde aantal als wat Leeuwarden-Friesland had. En ongeveer 10% is actief geweest, 60.000 mensen. En dat geeft ook een enorme spirit voor de toekomst van de regio.
2: Oké, dat zijn dan de kansen en de mogelijkheden. Maar u zei ook, er zijn valkuilen. Wat dan bijvoorbeeld?
3: Dat is natuurlijk een investering die je met elkaar moet doen. En daar moet je het over eens worden. Dus je moet het eens worden over de lange termijn visie. Je moet het eens worden over de investeringen die iedereen doet. Hè, want je moet het samen doen. Als je bijvoorbeeld zou zeggen, alleen de overheden betalen, dan vindt de Europese Commissie dat niet goed genoeg. Dus ook ondernemers, onderwijsinstellingen, culturele instellingen moeten hun steentje bijdragen. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste risico.
2: Want wat zou het moeten kosten?
3: Nou, dat hangt er heel erg vanaf. Ik heb gezegd tussen de 50 en de 100 miljoen uiteindelijk. Maar je mag investeringen meetellen die je al van plan was te doen. Bijvoorbeeld in het voorterrein suiker of in de Niemeyerfabriek. Of in het Huis voor Bestuur en Cultuur in Delfzijl. Dus dat soort ruimtelijke ontwikkelingen mag je meetellen bij die 50 tot 100 miljoen. Maar de organisatie in zichzelf kost ongeveer 1 miljoen per jaar.
2: Ja. En zou Nijbegun dan nog een rol in kunnen spelen dan?
3: Dat lijkt heel logisch, omdat er heel veel overlappende doelstellingen zijn. Nijbegun heeft een heel mooie economische agenda gepresenteerd op 1 april. En dan zie je de doelstellingen van de vrije tijdseconomie. Nou, die overlappen grotendeels. Dat gaat er dan over dat je meer mensen naar stad en omland probeert te halen. Dat ze langer blijven slapen, dat ze meer besteden. Dus vaker uit eten gaan, iets vaker op stap gaan. En daar zie je absoluut berekeningen die heel positief uitwijzen. En dat weten de mensen van Nijbegun ook, want ik heb ze gesproken. En ook voor de sociale agenda heeft het, geeft het kansen. Omdat overal zijn nu dorpshuizen, overal zijn initiatieven. Ik hoor dat verenigingen weer groeien. Ik heb heel veel mensen gesproken die roemen over de kunstenaars in het onderland. Die daar zijn vanwege de schoonheid, maar ook vanwege de ruimte. Dus daar kun je land art programma's mee maken. Dus ook in het onderland worden door kunstenaars heel veel kansen gezien.
2: Ja, dan hebt u een rapport geschreven, maar u komt niet met een aanbeveling zeggen van doe het wel of doe het niet. Waarom is dat?
3: Omdat dat nadrukkelijk niet de opdracht was. Het bestuur bestuurt en beslist dus uiteindelijk. En dat zijn provincie en stad Groningen, BMW, maar ook de gemeenteraad, provinciale en gedeputeerde staten samen. Dus ik mocht niet zeggen doe maar wel of doe maar niet.
2: Nee, maar hebt u in uw hart ook iets van, denk van ik heb wel een mening daarover?
3: Nou, ik heb ongeveer 150 mensen gesproken.
2: Ja.
3: En ik denk dat 90% hier enthousiast over is.
2: Oké, okay, nou dat zegt ook iets over wat u eigenlijk vindt dan met het rapport, denk ik.
3: Ik heb het verkend en dit is wat ik heb opgehaald.
2: Oké. Okay. Het woord is nu aan Stad en Ommeland en de provincie. Dank voor het verhaal.
3: Graag gedaan.
2: Caroline Gerels was dat.

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: Gaat FC Groningen de felbegeerde strijd om de play-offs om Europees voetbal halen, of passeert Sparta de Groningers nog? Zondag weten we het, als FC Groningen op bezoek gaat bij hekkensluiter en degradant Heracles Almelo. Groningen heeft dan een punt voldoende overigens om negende te blijven. Ik ga erover praten met Sander Jansen van Voetbal International. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, Heracles staat al maanden laatste, is al gedegradeerd. Waar ging het mis?
3: Dat is een goede vraag. Ja, dat is eigenlijk een combinatie van heel veel dingen, denk ik. Die echt heel erg mis zijn gegaan. Het begon natuurlijk al met Bassie Bum, die werd aangesteld, wat misschien niet de juiste trainer op de juiste plek was. De selectie die kwaliteitsarm was. Nou kun je natuurlijk met een kwaliteitsarme selectie ook wel jezelf handhaven. Hè. Je ziet het bij PEC Zwolle en Excelsior bijvoorbeeld. Ook niet de allerbeste selecties. Maar die slagen er in ieder geval in om erin te blijven. Maar bij Heracles, eigenlijk vanaf het begin. Het zware programma is altijd aangehaald. Hè. De eerste 10 wedstrijden, daar wonnen ze er eentje van. Daar sta je onderaan met 3 punten. En ja, dat gevoel is eigenlijk nooit veranderd, zeg maar, in die eerste weken van het seizoen.
2: Nee, en het is ook niet heel veel beter geworden. Inderdaad, in 2026 5 punten gehaald in totaal.
3: Dat zegt wel genoeg inderdaad. Ja. Maar ik heb eigenlijk bij Heracles al vanaf ergens januari, februari al zoiets van. Ja, die zijn eigenlijk al gedegradeerd, alleen ze weten het nog niet. Maar als je kijkt wat ze op het veld laten zien. En de urgentie die eigenlijk in elke wedstrijd ontbrak. Hè, kan me de wedstrijd tegen NAC nog herinneren in eigen huis. Die moesten ze winnen om erin te blijven. En ja, je merkte eigenlijk aan niets dat die urgentie er was om echt handhaving te bewerkstelligen.
2: Hoe kan dat dan?
3: Ja, goede vraag. Ja, ik denk dat het een combinatie is bij de spelers in ieder geval. Dat ze het geloof missen. Hè? Dat ze misschien de derde trainer van het seizoen hebben. En Virani heeft dat ook wel eens gezegd, de aanvoerder. Van, ja, we hebben nu 3 trainers gehad. En iedere trainer die probeert weer wat. En die doet het net weer anders, zeg maar. Want onder Henry Kruse, de interim trainer, pakt ze bijvoorbeeld wel punten. Uiteindelijk kwam Faber. Die ging toch ook weer andere dingen doen. Heeft ook met de formatie weer gewijzigd. Waardoor spelers ook niet echt vertrouwen en houvast kregen. En ja, dat zag je ook wel terug op het veld.
2: Nou, hoor je bijvoorbeeld bij NAC, hè, vorige week gedegradeerd, die zeggen, nou, we gaan gelijk alles op alles doen komend seizoen om direct weer te promoveren. Leeft dat bij Heracles ook zo, dat gevoel?
3: Ja, zeker. Dat hebben ze 3 jaar geleden ook gezegd toen ze degradeerden. Toen was het een beetje onverwacht. Hè. Via de play-offs moesten ze daar ineens in en degradeerden ze, geloof ik, tegen Excelsior. Toen hebben ze ook gezegd van we willen meteen binnen een jaar terugkeren naar Toussaint, de algemeen directeur, die zei dat nu ook meteen na die wedstrijd tegen Volendam toen ze degradeerden. Ja, dat wordt gewoon weer het doel. Alleen het wordt wel moeilijker, want toen waren ze financieel wat sterker dan nu. Ze hebben wel flink geïnvesteerd om in de Eredivisie te blijven. Nou, dat is niet gelukt. Waardoor ze ook in de organisatie wel terug moeten, zeg maar. Dus ze gaan echt wel banen verloren ook bij deze degradatie. Ja, dat zal ook gevolgen hebben voor de selectie. Dus ze willen graag binnen een jaar terug, maar ja, of dat financieel ook echt kan, is wel de vraag.
2: Heracles heeft niks meer om voor te spelen natuurlijk. Ze zijn al gedegradeerd. Groningen nog wel. Moet minimaal een punt halen eigenlijk. Wat zou voor Groningen dan nog een bananenschil kunnen zijn dan komende zondag bij Heracles?
3: Dat is een goede vraag. Ik zie eigenlijk geen enkel scenario voor me waarin Heracles überhaupt een punt gaat halen in die wedstrijd. Want dat is gewoon eigenlijk helemaal klaar. Ze spelen ook nog met alleen maar spelers die er volgend seizoen waarschijnlijk ook nog zijn. Er zijn heel veel spelers, bijvoorbeeld Zeefuik, die speelt niet meer omdat hij gehuurd is. Roestic heeft een aflopend contract en die is zelfs al naar Australië om voor het WK zich voor te bereiden. Dus ik denk dat er eens een speler of 6-7 is die überhaupt niet meer gaan spelen. Pasveer is zijn plek, heeft hij afgestaan, kunnen we wel zeggen. Dus niet dat hij hem kwijtgeraakt is aan Jansink, omdat hij ook voor de toekomst belangrijk is. Dus ze spelen eigenlijk met een elftal wat een beetje aan elkaar hangt, zeg maar. En wat ook weer weinig uitstraalt. Hè. Je zag het ook tegen Telstar, dat ze binnen 7 minuten 3 doelpunten tegenkrijgen. En dan zakt het ook ineens weer helemaal in elkaar.
2: Ja.
3: Dus ik denk eigenlijk dat er voor Groningen niet echt een bananenschil is. Ze moeten gewoon hun eigen spel spelen en vertrouwen uitstralen. Want dat doet Heracles in ieder geval niet. En ik denk dat als ze snel op voorsprong komen, dan is het ook wel gedaan met het verzet van Heracles.
2: We gaan het afwachten. Dankjewel, Sander.
3: Alsjeblieft.
2: Sander Jansen volgt onder meer Heracles Almelo voor Voetbal International. Die wedstrijd is zondagmiddag 2:30, net als alle andere wedstrijden in de Eredivisie. En natuurlijk hoor je de wedstrijd live bij ons op Radio Noord.

0: Vandaag op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: Om te bepalen of iemand Parkinson heeft, is er een zogenoemde PET-scan nodig. Een patiënt krijgt dan eerst een radioactieve stof toegediend. En die stof was moeilijk te maken, waardoor het lang kan duren voor iemand de juiste diagnose krijgt. Klinisch radiochemicus Gert Luertsema heeft nu een nieuwe stof ontwikkeld, zodat meer mensen uiteindelijk geholpen kunnen worden. Ik ga het met de heer Luertsema erover hebben. Goedemiddag.
3: Dag, goedemiddag.
2: Ja, nieuwe methode dus. Zo kunnen er meer patiënten onderzocht worden. Hoeveel meer mensen kunnen dan nu geholpen worden?
3: Veel meer dan in het verleden. Wij maken deze stoffen, deze PET-trace, al een aantal jaren. En in het verleden maakten we dat voor 4-5 patiënten per week. En nu kunnen we dat opschalen naar minstens wel 20 en misschien nog wel meer patiënten per week. Dus dat is een enorme vooruitgang we geboekt hebben.
2: En wat betekent dat voor het zorgtraject, zeg maar?
3: Ja, nou, dat betekent dat we dus meer patiënten kunnen scannen die gediagnosticeerd moeten worden voor de ziekte van Parkinson. Maar ook mensen met bepaalde type tumoren, met name neuroendocrine tumoren. Dus die kunnen sneller een PET-scan krijgen. En ik sprak zo net nog even met onze planners, want ik ben nu ook in het UMCG, dat de wachtlijst, die was echt voorheen, was het echt aantal maanden dat mensen een PET-scan konden krijgen. En dat is nu behoorlijk gereduceerd tot een aantal weken, zeg maar. Dus dat heeft direct enorme impact gehad, deze nieuwe uitvinding.
2: Ja, hoe trots bent u dan als u dat van de planners hoort?
3: Ik ben weer zeer trots en zeer trots ook op het hele team, want het is een traject geweest van zeker 10 jaar. Er hebben allemaal studenten, chemische studenten hebben erop gezeten. We werken ook met postdocs, met PhD-studenten. Hebben allemaal een bijdrage geleverd. En ook uiteindelijk met mijn directe collega's die hier natuurlijk allemaal werken. Dus we zijn heel trots dat we dit resultaat hebben bereikt met z'n allen.
2: Nou hebben wij niet allemaal dezelfde studie gedaan als u, maar kunt u toch proberen uit te leggen wat er dan anders is aan dat stofje en wat dat dus voor voordelen heeft?
3: Ja, dat stofje is precies hetzelfde wat we voorheen maakten. Alleen de bereiding, zeg maar, hoe we het produceren gaat nu anders. En in het verleden gebruikten we daar fluor-18 gelabeld fluorgas voor. En dat wordt gemaakt met een cyclotron. En zoals het al aangeeft, fluorgas is vrij toxisch. Dus dat was altijd heel gevaarlijk om daar mee te werken. En dat hebben we dus nu omgezet naar een meer ionische vorm. Dus zeg maar in vloeistof. En dat is allemaal veel veiliger. En bovendien maken we nu gebruik van een zogenaamde tweestapsynthese in plaats van meerdere stappen. Dus het is allemaal veel eenvoudiger geworden voor de medewerkers, ook veel veiliger. Dus dat zijn eigenlijk de grote veranderingen.
2: Dus het gaat sneller en het is gezonder, tussen aanhalingstekens.
3: Ja, het gaat sneller en veiliger voor de mensen om mee te werken. En we werken al met radioactiviteiten. Dat hebben we hier, maken we hier in het UMCG al een aantal jaren. Al vanaf 1990 hebben we hier een deeltjesversneller staan, de zogenaamde cyclotron. En die maakt radioactiviteit. Dus dat is sowieso, hebben we te maken met hele strikte regelgeving. Dus dat moet allemaal super veilig gebeuren. En door deze methode is het eigenlijk allemaal nog veiliger. En veel beter en sneller. En we kunnen dus veel meer patiënten doen. Dus we zijn apetrots hier in het UMCG.
2: Ja, dat snap ik. En hoeveel belangstelling is er al van andere ziekenhuizen in het land, maar misschien ook wel in de wereld?
3: Ja, we hebben daar voor deze

0: productiemethode, die hebben het patent op staan. Dus we zijn nu wel in onderhandeling met verschillende partijen omdat ze dan kunnen ze licenties kopen van ons. Maar wat heel belangrijk is, dat wij nu zoveel van deze stof kunnen maken, dat wij ook in staat zijn, en dat is anders dan in het verleden, dat we nu in staat zijn om bijvoorbeeld deze stof, deze PET tracer, ook te kunnen verschepen naar andere ziekenhuizen, bijvoorbeeld naar het Martini ziekenhuis of naar Leeuwarden, waar ze allemaal PET-scanners hebben staan. Dus dat is echt wel een verandering ten opzichte van voorheen. Dus er is veel belangstelling om deze stof meer te gaan gebruiken. En dat is ook nodig, hè, want met de vergrijzing van de bevolking is er ook helaas komt er meer Parkinson voor. Dus er zal steeds meer vraag komen naar deze stof en sowieso naar de PET-scan.
1: Nou, had ik begin van de week had ik collega's op een heel ander gebied, hoor, maar collega's van u aan de lijn over een revolutionair medicijn. Dat wil zeggen een 18e eeuws medicijn, wat ze nu weer een beetje hebben opgepoetst. En waarmee hartpatiënten beter geholpen kunnen worden. En dat is echt revolutionair. Hoe revolutionair is dit dan, wat jullie hebben gedaan?
0: Het is natuurlijk net hoe je het ziet, maar het is wel revolutionair. Er is niemand in Europa die zeg maar op zo'n eenvoudige manier deze stof kan maken. En ik denk dat ook wel een doorbraak gaat worden, ook in het gebruik van dit stofje. Dus het is wat dat betreft echt revolutionair. We hebben er ook een patent op, dus wat dat betreft is het uniek voor Groningen en ook voor de rest van Europa en de wereld.
1: U gaat met een brede glimlach, denk ik, het weekend in. Dank voor de toelichting.
0: Zeker wel, zeker.
1: Gert Luutsema was dat, klinisch radiochemicus bij het UMCG.

0: luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: Extra Noordnieuws en wat vroeger in verband met een persmoment zometeen in Stadskanaal, Edwin.
3: Ja, vanwege wat er allemaal gebeurd is. Totdat die persconferentie begint, kan ik even zeggen dat het Openbaar Ministerie binnen 3 dagen beslist of de 2 vrouwen die verdacht worden van die ernstige kindermishandeling in Stadskanaal, dat het Openbaar Ministerie bekend gaat maken hoe lang ze nog blijven vastzitten. De officier van justitie zal ook in de loop van volgende week dan besluiten of de verdachten en wanneer ze worden voorgeleid. Ja, door de vernielingen gisteren bij de woningen van de moeders besloot het Openbaar Ministerie om beide vervroegd aan te houden. Vernielingen waren ook aanleiding voor de noodverordening van burgemeester Klaas Sloots, die zometeen dus een verklaring gaat afleggen. Ondertussen kan ik nog zeggen dat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd contact op gaat nemen met de instanties die betrokken waren bij deze zaak. Het gaat om Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming. Bij calamiteiten zijn organisaties verplicht om zo'n melding te doen. Op basis van de bevindingen beslist de inspectie of ze de zaak zelf gaat onderzoeken of dat de betrokken instanties dat gaan doen. In het laatste geval wordt zo'n onderzoek wel beoordeeld door de inspectie. Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming worden volgende week benaderd. Ondertussen zie ik in Stadskanaal dat de voorbereidingen worden getroffen voor de persconferentie van burgemeester Klaas Sloots. Dat zou nu elk moment moeten beginnen.
4: De rillingen lopen over mijn rug. In Stadskanaal speelt een situatie die ons allemaal diep raakt. Het maakt grote indruk op ons. Er zijn kinderen ernstig mishandeld. Juist een gezin hoort een plek te zijn waar kinderen veilig zijn. Waar zij in vertrouwen kunnen opgroeien en waar zij beschermd worden. Dat die veiligheid en dat vertrouwen zijn ondermijnd, dat raakt ons enorm. Er zijn eigenlijk geen woorden voor wat zich hier heeft afgespeeld. De kinderen zijn in veiligheid gebracht en worden goed verzorgd. Dat is voor nu het allerbelangrijkste. Beide moeders zijn geschorst uit het ouderlijk gezag. De politie en het Openbaar Ministerie doen op dit moment onderzoek naar wat er is gebeurd. Donderdagmiddag zijn 2 vrouwen van 31 en 33 jaar aangehouden. Zij zitten vast op verdenking van ernstige kindermishandeling. De politie en het Openbaar Ministerie en de gemeente werken nauw samen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de politie en justitie dit onderzoek zorgvuldig en voortvarend oppakken. Ik begrijp ook heel goed de woede en het verdriet dat veel mensen voelen. Dat gevoel deel ik ook. Maar ik heb een dringende oproep gedaan om politie en justitie hun werk te laten doen. Het recht in eigen handen nemen en vernielingen plegen, dat helpt de kinderen niet. Ze belemmeren juist het onderzoek en maken de situatie in onze wijken onveiliger. Daarnaast wil ik laten weten dat we begin deze week samen met betrokken partijen een melding hebben gedaan bij de inspectie Gezondheid en Jeugd. We vinden het belangrijk dat deze kwestie zorgvuldig wordt onderzocht. We willen daarvan een volledig beeld krijgen. De gemeente Stadskanaal is een gemeente waar mensen naar elkaar omzien. Laten we dat nu ook laten zien door ruimte te geven aan het recht en aan de professionals, zodat zij hun werk kunnen doen. Dank u wel.
3: Dat was burgemeester Klaas Sloots van Stadskanaal met zijn verklaring over de ontwikkelingen in Stadskanaal de afgelopen dagen. De 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling. Die kinderen zijn overigens in veiligheid gebracht, worden goed verzorgd, laat de burgemeester ook weten. Beide moeders zijn geschorst uit het ouderlijk gezag.

0: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
1: Een heel boek? En de kinderen dan?
2: Die zijn veel te druk met spelen.
1: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
0: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
3: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
0: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot 300 euro korting per persoon.
1: Proost.
0: Op sunweb.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
7: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 7 uur.
11: Robert Baltus met het NOS Journaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie was er bij de uitbraak van het Hantavirus op een cruise op de Atlantische Oceaan waarschijnlijk geen sprake van een gevaarlijke mutatie van dat virus. Genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters hebben tot nog toe geen aanwijzingen opgeleverd voor een gemakkelijker overdraagbaarheid of ernstige ziektegevallen bij deze uitbraak, aldus de WHO. In Amsterdam zijn twee jongens van 15 en 17 opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag er waarschijnlijk al langer. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse modemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee, zegt moderedacteur Suzanne Schouwman.
12: Hij blijft dan ook de catwalk-collecties voor het modehuis ontwerpen. Het is alleen wel even afwachten of dit bevalt van beide kanten na zo'n overname. Omdat de koers waarschijnlijk toch wat commerciëler wordt met deze nieuwe eigenaren. We gaan zien hoe dat verder gaat.
11: Het exacte bedrag is dus onbekend, maar de geruchten houden het op zo'n €780 miljoen voor deze overname. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweerpolitie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio Noord.
14: De avond van Noord.
15: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Gronings Goud.
1: Nieuwe muziek uit Groningen in de spotlights.
0: Deze week hoor je Birdie met Es Verano Traves.
2: We vliegen met z'n allen naar een warm tropisch land.
0: Gronings Goud.

0: Gouden in Grun.
1: Daarin zie je elke week korte verhalen over alles wat Groningen bijzonder maakt.
0: Van mooie natuur.
2: Oh, wauw. Wacht even. Zie wel wat. Het is een grote roofvogel.
1: En grunniger tradities.
3: Als je op deze manier eraan kan bijdragen dat het toch blijft. Het is hartstikke leuk en we hebben er ook plezier in.
0: Tot markante Groningers met hun hobby's.
4: Ik vind het zo'n mooie auto om te zien. Die lijn, die prachtige motorkam. Mijn hart maakt een hubbeltje.
1: Kijk vanavond ook naar Goud in Grun.
0: Na Noord Vandaag bij TV Noord.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Hantavirus dat uitbrak op cruiseschip Hondius was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten bij zeer nauw contact. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De zoektocht op Saba naar een vermiste Nederlandse wandelaar gaat nog altijd door. De man werd woensdag voor het laatst gezien toen hij ging wandelen aan de noordkant van het eiland. Correspondent Dick Draaier vertelt meer over hem.
4: Een ervaren Nederlandse wandelaar in de 50. Hij is ook lid van URSAR, van de organisatie die gespecialiseerd is in zoeken, reddingsorganisaties. En dat maakt de zaak eigenlijk wel extra opvallend, want het is dus niet zomaar iemand zonder ervaring. Hij weet als geen ander hoe de berg eruit ziet.
3: Vandaag hebben teams op de grond wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De zoektocht naar de nieuwe James Bond is nu dan echt begonnen. In 2021 kwam de laatste Bondfilm uit met Daniel Craig in de hoofdrol. En sindsdien gaan er al namen rond wie hem moet opvolgen als Britse spion. Nu zijn de audities begonnen. Namen die nu worden genoemd zijn die van Louis Pratridge, bekend van Enola Holmes, en Callum Turner, bekend van The Fantastic Beasts. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen droog weer bij 1 graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog. Later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Noord.
6: De avond van Noord.
7: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Stadskanaal in Groningen is een kind opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee kinderen. Er werden ruiten ingegooid. Er hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar een stuk minder mensen geprobeerd de grens van de Europese Unie over te steken, vergeleken met een jaar eerder. Dat zegt de Europese grenspolitiedienst Frontex. Het waren er ruim 28.000, 40% minder dan een jaar daarvoor. Mensen proberen het vaakst de EU binnen te komen via de Middellandse Zee. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft 5 postzakken vol brieven binnengekregen. Ook zijn er bloemen en cadeaus gestuurd. Het zijn reacties op oproepen om een kaart te sturen na het extremistische geweld van de afgelopen dinsdag in Loosdrecht. De gebeurtenissen leiden tot angst onder asielzoekers en verontwaardiging bij velen, zoals bij Stichting Vluchtelingenwerk.
4: Ik vind het heel zorgelijk dat vluchtelingen op deze manier tot veroorzaker van problemen worden gemaakt waar ze helemaal geen aandeel in hebben. Wat we nu het beste kunnen doen is om dat andere positieve geluid ook te laten horen. Dus samenleven.
3: Het COA zegt dat bewoners en medewerkers enorm geraakt zijn door de lieve berichten uit het hele land. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een eerder Palme d'Or gekregen voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verrast.
5: Het is een groot compliment. Ik kan het niet geloven. Dit is het laatste wat ik verwachtte.
3: Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebut met Propeller One Way Night Coach. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een graad of 4. Morgen eerst weer op de meeste plaatsen droog, maar later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio Noord.
7: De avond van Noord.
8: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen.
4: Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen. En dat had anders gekund en anders gemoeten. En ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan.
3: Omwonenden kregen kort voor de komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwamen de afgelopen week tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de twee fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor veiligheid en beveiliging, waarmee ze direct komt te werken voor VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor zat ze 5 jaar in dezelfde rol in Irak. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Er zouden, volgens hem, nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarusische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. De NAVO-landen die aan Belarus grenzen zijn Polen, Litouwen en Letland. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een temperatuur van ongeveer 4 graden. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Het had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam vervolgens veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken. Dat is een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. En de Amerikaanse acteur John Travolta is verrast met een ere Palme d'Or voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Nightwatch. Het weer, nog enkele buien. Vannacht wordt het op veel plaatsen weer droog, bij 1 graad of 4. Morgen start op de meeste plaatsen ook nog droog, maar in de middag vallen er weer enkele buien. Het wordt daarbij niet warmer dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
4: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Waar

0: Koning Schout.
1: Nieuwe muziek uit Groningen in de spotlights.
0: Deze week hoor je Birdie met Es Verano Traves.
2: We vliegen met z'n allen naar een wat tropisch land.
0: Koning Schout.

0: Gouden in Grun.
1: Daarin zie je elke week korte verhalen over alles wat Groningen bijzonder maakt.
0: Van mooie natuur.
2: Oh, wauw. Wacht even. Zie wel wat. Het is een grote roofvogel.
1: En grunniger tradities.
3: Als je op deze manier eraan kan bijdragen dat het toch blijft. Het is hartstikke leuk en we hebben er ook plezier in.
0: Tot markante Groningers met hun hobby's.
4: Ik vind het zo'n mooie auto om te zien. Die lijn, die prachtige motorkam. Mijn hart maakt een hubbeltje.
1: Kijk vanavond ook naar Goud in Grun.
0: Na Noord Vandaag bij TV Noord.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt-het-vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden de 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In de video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die verdacht wordt achter een reeks aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa te zitten. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslag op een synagoge in Rotterdam, de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij een gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk. De 32-jarige Irakees zou lid zijn van een pro-Iraanse militie. Hij is door de FBI opgepakt en inmiddels uitgeleverd aan de VS, waar hij wordt berecht. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar diezelfde rol in Irak. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Het weer, vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken, een belangrijk